0: In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 16 augustus 2026. Vakantieverhalen. U kent ze wel, vakantieverhalen met foto's. Vooral leuk voor de mensen die ze vertellen. Iets minder voor de toehoorders overigens. Dit jaar waren de verhalen een beetje anders. Iets in de sfeer van... Zag je die foto van die brand in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België? Vorig jaar stonden we daar ook. Goed dat we dit jaar naar een andere bestemming zijn gegaan. Een voorbeeld om de betrokkenheid bij de aarde met zijn problemen van je eigen bordje af te schuiven. Want dat afschuiven, daar zijn we als samenleving erg goed in geworden. Airco's zijn niet aan te slepen met de klacht dat de opwarming van de aarde wel erg veel geld gaat kosten. En ondertussen omarmen we veel luxe zaken die deze opwarming veroorzaakt. Ik geef slechts een enkel voorbeeld van de duizenden die er zijn. Rekencentra of computercentra, het uitbesteden van de eigen computercapaciteit naar de cloud. Dit soort centrums zijn op zich goed te verdedigen uit hoofde van efficiëntie en energieverbruik voor bedrijven. Anders wordt het als we deze centrums als luxe opslag gaan inzetten. Het opslaan van foto's en filmpjes die we maken nooit meer gaan bekijken is daar een prachtig voorbeeld van. Deze staan vaak op meerdere malen, en backup is wel net zo veilig, op dit soort services in de cloud. Deze rekencentra groeien daarmee als kool. In Nederland staan er al zo'n 200, wereldwijd duizenden. Een groot deel van deze capaciteit heeft amper nut in onze maatschappij, maar ze zijn wel goed voor het verdienmodel van de eigenaar. En de hoeveelheid energie en koelwater die het verbruikt begint wereldwijd meerdere procenten van de wereld energiebehoeften te omvatten. Meer dan dat van de luchtvaart inmiddels. Terwijl de problemen rond die centra zonder veel discussie bij de samenleving wordt neergelegd. Resultaat, natuuropwarming rond deze centra, waterschaarste, stroomprijzen die omhoog gaan, geluidsoverlast van omwonenden, elektronische componenten die duurder worden. En dat allemaal vanwege die foto's van die camping op te slaan toen die nog niet afgebrand was. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, we zaten nog even met het lage waterstand. Totdat Christopher een prachtig nummer had. Cry Me a River. Dus jongens, allemaal huilen. Volwaken. En...

0: En toen ik van week door Gouda ging, door alle grachten en sloten, zat het volop met water. Toen had ik zoiets van, hoe kan dat als overal te weinig water is en wij in Gouda voldoende hebben? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En ik heb twee mensen gevonden. Theo Mul en Robin Oliehoek van Rijnland, de waterschap Rijnland. Die zijn verantwoordelijk dat het water op peil blijft en in kwaliteit blijft. Dus welkom in de uitzending, heren.
1: Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat is een waterschap eigenlijk? Historisch is het natuurlijk een van de oudste democratische instituties. Is dat nog steeds?
1: Het is nog steeds een democratisch instituut inderdaad. Iedereen betaalt daar elk jaar zijn waterschapsbelasting voor. En je mag één keer in de 4 jaar stemmen voor de politiek. Dus dat is het nog steeds. En ja, wij zorgen voor droge voeten en schoon water.
0: Droge voeten en schoon water.
1: Ja, heel kort gezegd.
0: Maar jullie zijn meer de uitvoerende kant, hè? Daar hebben niet zoveel te maken met de politiek. Nee. En dan kom je met hele praktische zaken van die sloot is te laag, die moet op. En hoe doe je dat? Als er te weinig water is. Wie kan daar antwoord op geven?
1: Misschien is het goed om even eerst iets over algemeen ons watersysteem te vertellen. Robin kan daarna wel iets vertellen over hoe het in detail hier werkt. Wij zijn niet een vrij afstromend gebied, zoals bij andere waterschappen waar de rivier lang stroomt en uiteindelijk het water weg is. Wij hebben een heel erg gereguleerd gebied.
0: Dus niet afstromend betekent je hebt pompen nodig om
1: Je hebt pompen nodig om het weer om het erin en uit te pompen. Ja. En dat begint gewoon hier in Gouda bij de Gouwen. Ja. Dat is een deel van ons hoofdwatersysteem, dat noemen we onze boezem. Daar pompen we het water via het gemaal Gouda, wat veel Goudenaars zullen kennen. Het boezemgemaal de Hollandse IJssel in, of in dit geval het zoete water vanuit de Hollandse IJssel de Gouwen in. En daar vandaan naar de polders die daar omheen liggen. Dat gebruiken wij continu om zo op alle verschillende plekken op de centimeter nauwkeurig dat waterpeil in te stellen. Dus zo werkt dat hier ongeveer.
0: En dat gebied is niet alleen Gouda, maar het gaat helemaal tot aan Amsterdam zo ongeveer.
2: Ja, ongeveer Amsterdam, IJmuiden die grens tot aan Wassenaar, Gouda.
0: En onder Gouda is een ander waterschap.
2: Ja, dus zit als Stichtse Rijnlanden, Schieland hebben we.
0: Ja.
2: En Delfland.
0: Ja, dat is dus als een lappendeken over heel Nederland verdeeld dit soort waterschappen.
2: Ja.
0: Het is geen kleine organisatie, begreep ik ook in het voorgesprek. Iets van 900
1: mensen. Ruim 900 mensen, ja.
0: Zijn die allemaal bezig met water?
1: Die zijn allemaal bezig met water, inderdaad. Ja. En dat kan zijn sterke dijken, dat kan zijn waterkwaliteit, vismigratie. Of zoals ons uitvoerend in het peilbeheer.
0: Ja.
1: Mensen die hydrologen, die in een beleidsafdeling alles doorrekenen. Ook naar de toekomst kijken, verschillende scenario's doorrekenen, ons adviseren en... waar we uitvoerend in zijn. En niet te vergeten de collega's die het voor de waterzuiveringen, dus die het rioolwater zuiveren. Onderhoudsorganisaties daarbij die alle verschillende de gemalen, de rioolwaterzuiveringen onderhouden. Dijken keuren en onderhouden.
0: En zijn waterschappen zijn nog maar één deel van de hele lappendeken van alles wat met water te maken heeft in Nederland.
1: Zeker, ja.
0: Rijkswaterstaat, allerlei organisaties die...
2: Gemeente zelf ook.
0: Gemeente zelf, provincie dan neem ik ook aan. Ja. En ook havens, alles wat met water te maken heeft.
1: Dus drinkwaterbedrijven.
0: Maar goed, dat doen jullie zelf ook al een deel natuurlijk.
1: Nee, dat is altijd een goeie om nog te zeggen. Ja. Waterschap, wij zuiveren rioolwater, maar wij maken geen drinkwater. Dat zijn echt aparte organisaties. Ja.
2: En zuiveren is meer van afvalwater, dus van het riool.
1: Ja. Dus dat is bijvoorbeeld Oase hier in Gouda.
0: Die leveren uiteindelijk het water wat uit de kraan komt.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: En jullie zuiveren het water wat door het toilet weggespoeld wordt. Precies. En regenwater.
2: Maar je ziet wel dat gemeenten steeds meer afkoppelen. En dat komt natuurlijk rechtstreeks...
0: Splitsen van de beide. Ja. Ja. En dat betekent, de een heb je meer werk aan dan de andere om te zuiveren.
2: Ja.
0: Terug even naar peilbeheer. Stel, want water verdampt, water wordt gebruikt, dus dat zakt. Wanneer grijp je in om het weer terug te koppelen? Zijn er hele...
2: Bij gemalen hanteren we ongeveer vaak een marge van 10 centimeter.
0: Ja.
2: Wanneer de gemaal aangaat, noemen we het aanslagpeil en afslagpeil. Mijn taak is eigenlijk om te zorgen...

0: zorgen dat we binnen de bandbreedte blijven. Elke polder heeft ook een pijlbesluit. En dat is eigenlijk een hard bewijs. Daar moeten we aan voldoen.
1: Ja.
0: En vaak, omdat het, je kan niets recht op één pijl aanhouden, hebben we vaak 5 centimeter erboven en eronder als marge.
1: Ja.
0: Maar ja, net als hier in Gouden, de stadsboezem om te noemen. Hierachter zit de turfmarkt. Voor de meeste mensen wel bekend hoe krap het is.
1: Ja.
0: Vaak daar heb je iets minder speling, omdat dus anders gewoon het water op de straat.
1: Het is een populair beeld als je het hebt over
0: toeristen die komen.
1: Over toeristen en verzakking van steden, dan is de turfmarkt.
2: Inderdaad.
1: Ben jij nu iemand die 8 tot 5 aan kantoor zit, of zit je echt ook letterlijk met de poten in de modder?
0: Nee, we zijn met 6 pijlbeheerders. Ja. En iedereen heeft ongeveer 4. Of 3 watersteenbeheerders is.
1: Ja.
0: En wij zorgen dan dat we samen met de buitenmedewerker, de watersteenbeheerder, dat we alles netjes binnen de grens houden.
1: En watersteenbeheer, dat zijn
0: De buitengroep.
2: Ja. Dat is degene die wel met zijn laars in de modder staat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En als het nodig is, kunnen we altijd nog wel assisteren. Maar wij zijn vooral bedoeld om op kantoor of thuis.
1: Ja, veel. Ik heb 5 jaar geleden natuurlijk jullie collega gehad. Toen in het kader van die wolkbrug in Limburg. Nu is het droog. Verwachten jullie nog een wolkbrug?
0: Dat blijft altijd lastig om te voorspellen.
1: Ja.
0: We zijn aangesloten bij een meteogroep.
1: Ja.
0: En die helpen ons ook met het bepalen van als er echt een bui komt. Om ons te informeren.
1: Ja.
0: En dat... Ja, nu in de droogte zullen ze misschien iets eerder, als er wat meer millimeters vallen, informeren. Maar we horen eigenlijk wel op tijd, omdat we nu ook aan de wat hogere kant. Je probeert nu een beetje aan je bovengrens te zitten.
1: Ja.
0: Om ook het zoete water wat we nu nog beschikbaar hebben, om dat gewoon te benutten in je polder en in je gebied.
1: Maar het kan dus gebeuren dat je zegt van nou, we moeten het hoger moeten inpompen tot een bepaald niveau. En een uurtje later van jongens alles uitpompen, want er komt een enorme overvloed.
0: Ja, uiteindelijk willen we wel gewoon droge voeten houden. Dat we,
2: dat is het leuke spel van pijlbeheer. Dus het is omgaan met die onvoorspelbaarheid. Je weet niet wanneer er een bui valt.
1: Ja.
2: Je hoort nu veel mensen zeggen, nou, water vasthouden. Waarom doen jullie dat niet al eerder? We hebben een bergingslocatie bij Zoetermeer nu ingezet om water vast te houden. Die op andere tijden bedoeld is om bij wateroverlast water te bergen.
1: Ja.
2: Op het moment dat we die al vroeg in het voorjaar vol zouden zetten en er valt zo'n Limburgbui, dan kunnen we niet meer gebruiken als bergingslocatie. Dus dat is altijd het spel waar wij mee proberen te spelen. Ja. Voldoende ruimte houden om ook tegen een grote bui te kunnen.
1: Ja, die Limburgbui, is dat een begrip geworden?
2: Het is zeker een begrip geworden in waterschapsland. Ja.
0: Alle mensen van beleid die rekenen ook vaak, noemen ze de Limburgbui, om ook uit te rekenen van wat als in deze polder. En dan ook om de capaciteit te berekenen van nieuwe gemalen of van de droogleggingen wat er een gemeente bij bijvoorbeeld nieuwbouwwijken aan moet denken.
1: Ja, Westergouw is daar een voorbeeld van. Hè? Daar schijnt dus, althans de berichten die ik gehoord heb, heel veel opslagcapaciteit te zitten om dat lage pijl, wat -6 meter.
0: Ja, dat is wel van Schieland is dat gebied.
1: Ja, maar het is wel die technologie, laat ik zo stellen. Niet jullie
0: verbonden. Nee, uiteindelijk de gemeentes, ook in onze gebieden, wordt ook gewoon aangegeven, nou, jullie moeten minimaal een berging of zoveel water kunnen opvangen.
1: Ik weet een paar jaar geleden dat de gemeente achter de Waag dus een wadi heeft aangelegd. Daar was vrij veel kritiek op. Dat is een enorme groene oase geworden. En af en toe dan staat die dus inderdaad helemaal vol. Zijn dat soort wadi's heel belangrijk voor de stad geworden? Meer dan vorig, dan de jaren daarvoor? Of is het een beetje
0: simpel? Je ziet wel dat gemeentes vaak proberen watergangen, verre onderhoud, waar die zo.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk lastig voor om in een bestaande situatie watergangen te graven. En dan zijn vaak wadi's wel voldoende om de grondwater weer dus erin te trekken.
2: In het algemeen is bergingslocatie, zeker in stedelijk gebied, wel belangrijk. Waar het op verhard ondergrond heel snel afspoelt in het watersysteem, heb je dus bij grote buien dat je heel snel water in je systeem hebt. Als je dat ergens kan bergen, bufferen, is dat natuurlijk heel goed.
1: Ja. Het betekent ook eigenlijk dat jullie als vrij conservatieve beheerclub veel meer een lerende organisatie zijn geworden. Dat proef ik ook uit, zeg maar, de Limburg wei en dat soort.
2: Ja, ook wel de droogte. De vraag best veel mensen. Je zag in 2018 dat er andersoortige problemen speelden. Meer over verzilting. We hebben een sluis in Sparendam die heel plotseling toen gestremd werd. Mm-hmm. Nu zie je dat we hebben ervan geleerd. We anticiperen eerder. Die sluis wordt eerder op een beperktere manier gestremd. Dus dat je een paar keer per dag gaat schudden om minder zout water inlaat. We hebben de klimaatbestendige wateraanvoer, waar we water via de Krimpermaard onder andere toelaten. Die is goed op capaciteit. Die zetten we tijdig in. Je ziet dat het meer reguliere operatie wordt nu, in dit geval droogte, zeg maar, dan een grote calamiteit. Hoewel we nu echt wel al lange tijd in een fase 2 opgeschaald zijn. In een calamiteit, dus onze calamiteitenorganisatie staat druk bij betrokken.
1: Ja. Fase 2 betekent ook een fase 3?
2: Er is ook een fase 3 die soms voor stevige besluiten wordt naar fase 3 opgehaald, waar onze dijkgraaf een besluit moet nemen. Een mooi voorbeeld daarvan, wat ook op de website terug te vinden is van besluiten, is dat we ons watersysteem op dit moment niet meer doorspoelen. Dus dat is de Gouwe. Normaal pompen we in Gouwe water in en bij Katwijk er weer uit, of bij Sparendam. Om het zoute kwel die omhoog komt, onder andere weer weg te spoelen. Ja, dat doen we nu niet om zoet water te sparen. En dat is een besluit van onze dijkgraaf.
1: Ja. We gaan er straks nog even op verder. We gaan eerst een klein muziekje draaien.

0: Een van de elementen waar jullie mee te maken hebben zijn dijken. En met name ook verzakkende dijken door deze droogte.
1: Nou, verzakkend niet echt. Het is meer de kans, net als Wilnis in 2003. Ja. Dat door scheurvorming, dat dan afschuivingen.
0: Wilnis was ook een wake-up call natuurlijk.
1: Ja, voor heel veel waterschappen.
0: Ja, en dat zie je nu nog steeds. Want volgens mij kom je daar nog wel dijken tegen die 400, 500 jaar oud zijn. Die voor het eerst onderhoud nodig hebben. Klopt dat?
1: Nou, niet voor de eerst. Wordt natuurlijk regelmatig wordt gekeken of ze opgehoogd moeten worden.
0: Ja.
1: Of versterkt. Of hoe dat doet afdeling onderhoud.
0: Ja.
1: En nu hebben we dan dat de afgelopen 2 weken en de komende 2 weken zijn weer die watersteenbeerders die weer 274 kilometer weer gaan nalopen aan strekkingen. En dat mogen ze dan gelukkig over 2 weken doen. Maar met vakantie is het altijd.
0: Ja, dus die wandelen in de natuur genieten van de natuur.
1: Nou,
0: maar het heet werk.
1: Met 32 graden is dat genieten. Ja.
0: Ja, dat is het iets minder.
1: Maar gelukkig kunnen ze vaak weer in de ochtend. Maar het is fijn dat ze het doen.
0: Ja, nee, maar het is ook keihard noodzakelijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar zo hebben jullie heel veel functies, hè?
1: Ja.
0: Want er is ook dag en nacht bewaking van weertypes, begrijp ik.
1: Ja, wij hebben zelf een wachtdienst.
0: Ja.
1: We hadden toevallig er net er ook over. Ja, je kan om 3 of om 5 uur besluiten, we gaan niet malen. Maar als toch de bui in één keer omdraait of in één keer vormt.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je in één keer 3 uur 's nachts toch gemalen aan moeten zetten.
0: Dat is de situatie die een aantal jaren in Boskoop is gebeurd.
1: Ja.
0: Ja. Daar hebben we het 5 jaar geleden hier ook over gehad met jullie collega. Dus dat staat me heel erg nog bij. Wat van enorme motivatie jullie hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want er is geen schoolopleiding, er is niets. Je komt in het bedrijfsleven en op een gegeven moment denk je van ik wil iets meer met water doen. En dan ga je je in bezighouden en voordat je het in de gaten hebt, werk je puur in het waterbeheer.
1: Ja.
0: Lijkt me toch een vreemde.
1: Er zijn natuurlijk wel. Ik heb zelf dan een MBO watermanagement gevolgd.
0: Ja.
1: Maar dan leer je natuurlijk deels wat gemeentelijke taken.
0: Ja.
1: Ook adviesbureaus en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment zelf oriënteren. Wat vind je leuk?
0: Ja.
1: Toen in 2016 hier begonnen. Ja, en nu zit ik eerst dan wel buiten.
0: Ja.
1: En nu sinds 2023 dan al lekker binnen. Ja.
0: Ja. Ja, het is een intrigerend beroep wat dat betreft.
1: Dus. Nee, heel veel mensen weten, ze weten deels dat het bestaat. Maar als ze dan toch een keer een kletspraatje maken, dan zijn ze toch allemaal wel geïnteresseerd van hoe werkt het dan uiteindelijk toch.
0: Ja.
2: Ja, het is echt fascinerend. Ja, ik werk zelf nog maar 2 jaar bij het waterschap, ook echt inderdaad vanuit het bedrijfsleven. En het is echt fascinerend om te zien wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja.
2: Dat we inderdaad daar met ruim 900 mensen in samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. En inderdaad ook het enthousiasme. Het is best in zo'n periode is het echt schouders eronder. Het is zwaar. Zo'n dijkinspectie doen. Collega's zoals Robin die als de wachtdienst hebben ook 's nachts echt maar een paar keer uit moeten. Omdat er ergens een laag pijl is waar ze met een collega contact moeten hebben. Maar ik zie iedereen er wel van aangaan. Daar ben je waterschapper voor deze periode.
0: Ja, ja.
2: Hetzelfde is in de periode van wateroverlast.
0: Ja.
2: Met veel regen. Ja, dan zitten we soms ook met de hele club. Zitten we dan 's avonds om 7 uur nog even in een teamsgesprek. Om even af te stemmen wat gaan we doen. Je moet dan echt wel opletten. Ik heb als teamleider soms dat ik op moet letten dat mensen niet te veel uren maken. Dat is soms eerder de uitdaging dan ze te motiveren. Kom op aan de slag. Hier doen we het wel voor.
1: Het is ook wel nu lastig. Want als jij of ik nu ga fietsen. Je ziet overal in één keer stuwtjes, pijlschalen, gemalen. Wat je normaal nooit op letten. Dat is maar toch.
0: In het voorgesprek hadden jullie het over al die waterwegen.
1: Ja.
0: Toen maakte ik de opmerking van normaal mensen ziet alleen maar wegen. Maar jullie zien alleen maar waterwegen.
1: Ja, en kunstwerken. Kunstwerken, dus,
0: precies waar alles zit.
1: Nou, en ook als je op vakantie ergens bent, let je toch automatisch. Kijk je een keer links en rechts van de weg.
0: Ja.
1: In de greppel of de sloot van hoe loopt het en dan.
0: Ja. Nee, want Nederland is natuurlijk een uitzonderlijk land. Dat we deze infrastructuur nodig hebben.
1: Ja.
0: Hebben jullie contact met andere landen over dit soort zaken?
2: Ja, regelmatig. We hebben een samenwerking met Roemenië.
0: Ja.
2: We hadden een paar weken geleden nog waterweerders uit Oekraïne zelfs over de loer. Die toch ook bij ons kwamen kijken. Hoe doen jullie dat?
0: Ja.
2: Tot Afrikaanse landen waar we werken op met water, met het zuiveren van water, drinkwaterbeschikbaarheid. Echt heel divers. Ja, ja,
0: ja, ja. Toonaangevend wat dat betreft.
2: Ja, ook dat denk ik. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Maar het weer is leidend voor jullie. En jullie zijn slachtoffer van het weer. Ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven. Hoe ver kunnen jullie in het voeren proberen in te schatten wat het weer doet? En werkt dat nog na al die jaren?
1: We hebben dan een systeem dat kan een beetje 24 tot 48 uur vooruitdenken. Met dan de gegevens wat bekend is bij het systeem. Maar ja, zo'n bui kan in één keer ontwikkelen. Dat blijft toch altijd nog...
0: Ja.
1: Je blijft altijd nog wel aan, zou ik maar zeggen, dat je niet achterover en het systeem zijn ding laat doen.
0: Nee.
1: Dus gemiddeld zo 24, 48 uur, dat kunnen wij. En uiteindelijk hebben we dan afdeling beleid, die denkt vaak wat meer vooruit.
0: Ja.
1: Dan
0: probeert het vooruit.
1: Ja.
0: Behalve de waterhoogte hebben we natuurlijk ook te maken met waterkwaliteit.
1: Ja.
0: En dat is in fase 2 lijkt mij minder een beetje ondergeschikt aan de waterhoogte. Klopt dat een beetje?
1: Uiteindelijk niet, want het is natuurlijk voor boskoop heb je dat het niet te zout mag worden.
0: Ja.
1: Omstreek van de Bollenstreek ook, want daar hebben we dan ook maatregelen genomen dat de Leidse Vaart afgedamd is. Om te zorgen dat niet dat zout van Sparendam hier binnenkomt.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, het is ook het bestaan van de kwekers en van de bolleboeren.
0: Ja.
1: Dat nu niet het te zout wordt dat hun hele oogst mist.
0: Het is ook een vorm van economie overeind houden.
1: Dus dat is gelukkig, bestuur moet daar een keuze over maken.
0: Ja, ja.
1: Maar die kunnen gelukkig aan de hand van beleid ook goede keuzes maken daarin. Ja.
2: Dus we proberen zo lang mogelijk de juiste maatregelen in te zetten om de waterkwaliteit op orde te houden.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste blijft dat het pijl op orde blijft, zodat onze dijken sterk blijven. Dus op het moment dat dat niet meer lukt, dan gaat inderdaad dat voor. Dus ja, de waterkwantiteit gaat voor. Maar we nemen zo lang mogelijk maatregelen.
1: Ja.
2: En vandaar een stuk berging bij Zoetermeer wat we ingezet hebben.
1: De Reewijk wat opgehoogd.
2: Reewijk waar we de pijl omhoog gezet hebben om zo lang mogelijk alle functies te kunnen bedienen. Ja.
0: Want als het water zeg maar gemiddeld een halve meter zakt, dan hebben we economisch grote problemen.
1: Ja, maar ook voor de veiligheid van de dijken die dan...
0: Dat is ook economie, minder veiligheid.
2: Veiligheid
0: ook, dan. Ook de palen van de huizen en dat soort zaken, dat komt allemaal
1: in het geding. Ja.
0: Ja, dus dat het is een hele belangrijke functie daarom. Mooi. Ik ben een beetje door de vragen heen. Want ik denk dat we heel veel te horen hebben gekregen. Dus ik zou jullie willen bedanken voor deze bijdrage. Tenzij jullie nog wat kwijt willen, dan open microfoon. Wat kunnen we mensen zelf doen?
2: Ja, behalve Cry Me a River waar je mee begon. is dat natuurlijk lastig te zeggen in deze tijden, zeg maar. Hè? Wat je als bewoner zelf kan doen. Behalve ook een beetje bijdragen aan bufferen door een groene tuin aan te leggen. Dat soort dingen.
0: Watertonnen.
2: Maar goed, een regenton en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Ik vond het erg fijn om hier iets te kunnen vertellen over ons werk, wat toch over het algemeen onzichtbaar is. En dat vinden we ook fijn, doordat we gewoon lekker op de achtergrond ons werk doen. Dat iedereen de droge voet houdt. Maar het is ook een mooie gelegenheid om iets meer te vertellen over het werk wat we als organisatie met elkaar doen.
0: Ja. Ja. Heb jij nog iets?
1: Ik vond dat Theo het hartstikke goed vertelde.
0: Nou, dan gaan we nog even naar de muziekje luisteren.
1: Ja.
3: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging ik langs bij Alexandra Cornelissen in de Futseltuin. Een mooi initiatief van haar in Korte Akkeren. Die gaat verdwijnen, die Futseltuin. En we liepen samen even rond en ik vroeg haar wat de Futseltuin eigenlijk was.
2: Dat is een buurtinitiatief. 10 jaar geleden ruim is het gestart. Met buurtbewoners om hier een speelplek te maken en moestuin voor de buurt.
1: Ja. Want als ik rond me kijk, dan is het allemaal steen. En ene keer een klein...
2: Het is een
1: groene oase.
2: Het is een hele groene puist hier. Ja. Ja. Er zitten ook egels en allerlei vlinders. En
1: er zitten mensen?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu zit er al iemand. Die zit lekker op zijn telefoon.
1: Ja. Het is gewoon een ontspanningspunt voor mensen. En dieren dus ook kennelijk.
2: Ja.
1: En het is een klein tuintje. En wat wordt daar verbouwd?
2: Nou, dit is... laten we hier maar beginnen dan.
1: Ja.
2: Het grootste deel is voor de kinderen, hoor.
1: Ja.
2: Maar dit deel is... zijn moestuintjes. Dit is de verdroogde kruidentuin. Maar er ligt aan het weer, nou.
1: Het is ontzettend droog natuurlijk, ja.
2: En daar gaan restanten in vogelhuisjes.
1: Ja.
2: En dit zijn allemaal tuintjes die door mensen worden bewerkt.
1: Ja.
2: Deze zijn op vakantie, dus dan geef ik water.
1: Ja.
2: En deze weet ik niet gehoord waar die uithangt.
1: Maar er zijn dus meerdere buurtbewoners hier actief?
2: Ja.
1: Om hier
2: een stuk of 13, 14. Ja.
1: Ja. Wat dat betreft heeft dat een enorme buurtfunctie.
2: Maar ik heb ook een beetje zoiets van het had het. Dit is heel leuk hoor. Dit werkt ook goed.
1: En waar ging het fout als het dat had?
2: Nou, het ging eigenlijk fout toen hier de camera werd weggehaald. Die was op die lantaarnpaal. Die kon niemand zien. Maar die... Die had heel goed zicht op het hele plein.
1: Ja.
2: En hier op de Futseltuin. Maar toen kwam de bouw van... Want de huizen in de Herenstraat zijn allemaal gerenoveerd. En dat is een heel groot project. Dus moet je kijken hoe groot.
1: Ja.
2: En daar zijn al die containers gestapeld. En kantoortje boven en zo. En er is toen een andere camera opgehangen. Voor die bouw. En toen is ze onze weggehaald. En sindsdien is het erger geworden.
1: Het erger is dat er overlast is van jongeren die hier de boel gaan beslappen.
2: Nou, het zijn jongvolwassenen.
1: Jongvolwassenen zelfs.
2: Okay. Het zijn veel met auto's.
1: Ja.
2: Er wordt hier ook gereest.
1: Ja.
2: Als er die, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, van dat er dan Duitse auto's... Hier rijden met een noodvaart. En die staan dan ook hier. Hier is ontmoetingsplaats.
1: Ja.
2: En ik las net in de krant dat al die jonge mannen hier naartoe worden gestuurd.
1: Okay.
2: En daar is nooit overleg over geweest. Nee. Echt
1: maar
2: nooit.
1: Dat betekent de feiten dat de parkeerplaats hiervoor eigenlijk vercriminaliseerd. Waardoor je de Futseltuin eigenlijk een beetje in het gedrang komt.
2: Ja, behoorlijk. Want sommige kinderen mogen niet meer er langs. Omdat het er best behoorlijk eng uitziet.
1: Ja.
2: Ze doen niks, maar dat weet je niet.
1: Nee, het is bedreigend.
2: Ja, dus ik snap het.
1: We liepen nog even rond. Het is meer rond struinen. Door alle struiken en en boompjes. En aan het einde vroeg ik haar naar de toekomst van haar initiatief.
2: Ja, die zie ik een beetje zwaar in.
1: Ja.
2: Want ik heb net in de krant gelezen dat... we hebben hier heel veel last van overlast eigenlijk.
1: Ja.
2: Worden dingen gesloopt. Kijk.
1: Ja.
2: Dit was...
1: En er is eigenlijk geen controle op.
2: Nee, want de camera is weg.
1: Ja.
2: En die jongvolwassen mannen worden hier naartoe gestuurd... Ja. Dan rijdt de politie wat vaker langs, maar dat schiet niet op. Want ze zeggen altijd van ja hoor, dat is goed. Wij laten het heel. En daarna ja. gaat het stuk. Deze hebben we gerepareerd.
3: Ja.
2: Echt heel, heel stevig. Ja. En de volgende dag was hij extra in elkaar getrapt. En toen dacht ik, ik laat het liggen. Je Dit geeft... was er ook af, hoor.
3: Je geeft het op.
2: Ik geef het op. Er is geen beginnen, hè. Ja, ik zou zo graag iets leuks willen vertellen. Het, ja, we hadden ook contact dus met de buren, maar dat is ook dichtgemaakt.
3: Ja.
2: En de mensen daar hebben ontzettend last van lawaai.
3: Ja, ja.
2: Ja,
3: dankjewel.
2: Ik weet het niet verder.
3: Dankjewel.
2: Ik zou zo graag wat positiefs willen vertellen. Ja. Maar het is verdrietig. Maar ik vind het erg verdrietig. Het
3: waren wel 10 hele mooie jaren.
2: Ja.
3: Ja.
2: En,
3: ja.
2: Het wordt niks meer.
3: Nee.
2: Heb ik in de krant gelezen dat het niks meer wordt. Ik ga toch niet repareren voor Jan Joker.
3: Nee, nee.
2: Ja. Nou, jammer. Nee.
3: Dankjewel.
1: Op diezelfde vrijdag ging ik ook nog langs bij de kinderboerderij en ging met Inger de vroegere hooischuur in en vroeg wat er hier ging gebeuren.
4: Nou, we hebben vorig jaar zijn we met de gemeente gestart om eens te gaan kijken wat we kunnen doen aan nog meer communicatie of tenminste informatie geven aan bezoekers over onderwerpen rondom duurzaamheid, vergroening, dat soort thema's. We zijn in 2014 inmiddels een project gestart met alle bezoekers, alle kinderen en hun bezoekers duurzaam en waterbewust. Ze hebben toen al een heel aantal maatregelen genomen, zoals een wadi, een groen dak, gevelbegroening, een regenton en dat soort dingen.
3: Ja.
4: En daar zijn we eigenlijk steeds mee bezig met hoe kunnen we dat verder uitbreiden. En toen kwamen we vorig jaar in gesprek met de gemeente, die eigenlijk ook een plek zocht om hun informatie over dit onderwerp, het onderwerp die wij dus ook over communiceren, verder te brengen bij de inwoners van Gouda.
3: Een soort permanente tentoonstelling.
4: Ja, een soort permanente tentoonstelling.
3: Ja. Ja.
4: En wat is, ja, deze stal, deze hooiberg die we voorheen inderdaad ook als stal kwamen, was eigenlijk alleen nog maar opslagruimte en niet meer in gebruik van andere dingen. Dus ja, dit kunnen we eigenlijk veel beter benutten.
3: Ja.
4: En die informatie, zeg maar, ja, we dachten, daar moeten we eigenlijk een samenwerking voor zoeken om dat goed te kunnen verstrekken. En dat vonden we bij de gemeente Gouda, die dus daar weer een plek voor zocht. Dus,
3: nu is alles nog kaal en planken en ik zie daar nog een vogelnisje bovenin zitten.
4: Ja, de zwaluwbroeder hier ook. Ja, ja, klopt.
3: Dus dat, daar ook, ja.
4: Ja.
3: Dus dat ademt dan gewoon die boerderij uit die het ooit was hier.
4: Ja.
3: En wat gaan we zien als we hier over een maandje binnenlopen?
4: Nou, eigenlijk eind augustus al, want dan is deze ruimte straks helemaal leeg. Je ziet hier die dozen staan.
3: Ja.
4: Niet op de raden, maar goed, je ziet hier van deze doos staan. Hier zitten alle borden in. Die we...
3: Meer groen in de stad.
4: Ja, meer groen in de stad. Ik zal de thema's anders even benoemen. Zeg maar. We hebben 6 verschillende thema's.
3: Ja.
4: En die borden die gaan we hier allemaal ophangen.
3: Ja.
4: En niet alleen voor... Er zijn borden voor volwassenen, maar we hebben ook borden gemaakt voor kinderen.
3: Zo van, als je de kinderen hebt, heb je de ouders mee.
4: Ja, klopt. En daarnaast willen we dus ook nog wel interactief bezig gaan. We hangen ook een schapenwacht op de kinderen kunnen voelen hoe isolatie werkt. En ook andere materialen die bijvoorbeeld gerecycled zijn op een hele leuke andere manier worden laten zien. Die gaan we ook ophangen. Dus naast borden komen er ook nog dingen die we kunnen laten zien. En mogelijk gaan we ook nog werken met een digitaal scherm waarop de kinderen bijvoorbeeld een speurtocht kunnen doen. Samen met hun ouders of een speurtocht een quiz kunnen doen. Om meer over het onderwerp te leren.
3: Ja.
4: En de onderwerpen die we hier straks terugzien, dat gaat een stuk over de klimaatverandering. Maar ook over meer groen in de stad.
3: Ja.
4: Maar wat je dus zelf kunt doen, we vertellen eerst mensen vanuit de gemeente, wordt eerst verteld van wat doen zij op dit gebied. En daarnaast vertellen ze van wat kun jij dan zelf doen op dit gebied.
3: Ja.
4: En dat kunnen ze dan op de kinderen hier verder ook zien. Natuur rondom de woning, ze hebben het over wilde dieren. Nee, je ziet ze hier ook wel, de zwaluwen die hier broeden. Die, ook als deze tentoonstelling klaar is, dan blijven die zwaluwen mogen hier ook gewoon nog steeds invliegen.
3: Ja.
4: En deze ruimte blijft ook gewoon beschikbaar voor de dieren, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus over water een stukje. Dus het opvangen van water en bewaren. Maar bijvoorbeeld ook over regentonnen om het op te vangen. Maar ook over de bestrating. Het is nu ook heel droog. Maar straks, als het weer bijvoorbeeld heel veel gaat regenen, dan... Als je een hele dichte bestrating hebt, dan loopt het water niet goed weg. Dus dan moeten we zorgen dat we waterdoorlatende bestrating hebben of vergroenen.
3: Dat is ook wat de Weerclub je achter doet met
4: zijn vier bestrating. Ja, klopt. We hebben een heel mooi voorbeeld van verschillende soorten bestrating. Van volledig dicht. En als je daar dus heel veel water op zou gooien, dan zul je heel goed zien dat het in het groen heel snel wegstroomt. En op de tegels langer blijft staan.
3: Ja.
4: Dus daar gaat het over. minder afval, dus het scheiden van afval, maar ook bijvoorbeeld bij tweedehandswinkels, dat je daar terecht kunt. En daar zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van. Het omgaan met energie en stukken van bijvoorbeeld met isolatie, wat je daar bijvoorbeeld kan gaan doen. Daar willen we ook wat laten zien in deze wand, dat je verschillende manieren van isolatie laat zien achter bijvoorbeeld een stuk glas, zeg maar. Dat je laat zien hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld met spijkerbroeken of bepaalde isolatiematerialen die ook duurzaam zijn daarin. En wat de gemeente daarnaast, wat heel belangrijk is, wat de gemeente daarnaast ook doet, is die geeft aan bewoners wat kun je concreet doen en wat voor subsidies zijn daar dan voor beschikbaar. Ja. Dus dat je wel een regenton met de korting kan kopen, andere subsidies via het Hoogheemraadschap. Dus dat mensen ook heel concreet hier kunnen zien van nee, dat kan en dat kan ik ook doen en daarmee kan ik dus ook gewoon verder. En dan zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kinderen leggen het ook heel eenvoudig uit. Maar goed, dan kunnen ze beide hier in deze ruimte zijn.
3: De kinderen zullen ook heel erg gemotiveerd zijn om de ouders mee te halen.
4: Ja, precies. Ja. En daarom willen we dus ook...
3: speelse elementen.
4: Ja, dus daarom willen we ook de borden, maar ook de speelse elementen hierin brengen. Om het zo concreet mogelijk te laten zien. En dat het ook... dat ze ook de boodschap meenemen die we willen meegeven aan de mensen.
3: Kinderboerderij is vermaak.
4: Ja.
3: En gelijk leren.
4: Ja, eigenlijk wel. En we hebben recreatie, educatie.
3: Ja.
4: En daarnaast, we hebben hier een stukje over vergroening. En we gaan daar zelf hier bij de kinderboerderij nog veel meer de diepte in. Zij vertellen dan een beetje algemeen over dus vergroening en egelpoorts en dat soort dingen. En wij gaan straks in de bijtuin, zijn we eigenlijk bezig om dat nog veel concreter te maken. Dus allerlei soorten nestkastjes, vleermuiskasten, dat soort dingen.
3: Ja.
4: Dus dat daar nog een stapje verder wordt gezet. Want dat kunnen we hier gewoon heel goed en heel logisch laten zien. Ja.
3: Leuk initiatief. Er wordt nu nog gebouwd. Wanneer gaat die open?
4: We willen tijdens het zomerfeest, dat is 30 augustus op zondag, willen we dit openen.
3: Dan mag iedereen langskomen om te kijken wat
4: we gaan aankomende maandag, dan worden even de laatste spullen nog uitgehaald. Ja. Gaan we aankomende maandag ga ik met het klusteam aan de slag om de borden op te hangen die hier allemaal al klaarstaan.
3: Er is nog heel wat werk te doen.
4: Er is nog wat werk te doen. En ze komen komende week ook alle spullen en materialen, de schapen verwachten dat ze dingen bevestigen. En ook nadat het geopend is, zullen we daarna ook nog dingen gaan toevoegen. En natuurlijk wisselen, om het gewoon afwisselend te houden. Dus het blijft ook gewoon in beweging.
1: Ja, en nog eventjes een herhaling van de oproep. 30 augustus is het zomerfeest. Dat is één grote, gigantische happening voor oud en jong. Jong en oud, noemen we dat dan tegenwoordig. En dan kun je gelijk die hooisvuur bekijken en kritiek op hebben. En vooral ervan leren, want het is hard nodig.

felle discussie hier. Remco kwam binnen en die werkt ook bij Waterschap. Dus dat was gelijk van, ken je die? En toen zei ik van, jongens, weggaan, want ik moet nog een paar nieuwtjes doorgeven. Het was even heel gezellig. Een paar jaar geleden heb ik iets voorspeld, dat de tijd dat de benzinepomp langs de snelweg een andere functie krijgt. En waarin eigenlijk de stroom de belangrijkste functie heeft. En ergens achterin mag je dan benzine tanken. In China is nu de eerste pomp omgebouwd. Je kunt er binnen 10 minuten je accu weer opladen. Dat wil zeggen alleen als je de nieuwste elektrische auto's uit China hebt, want die kunnen dat. Dus over 5 tot 10 jaar zien we het hier in Nederland ook. Het is wel opvallend dat je in plaats van benzine tankt, gewoon stekker erin stapt en 10 minuten later rij je weer 1000 kilometer verder. Die tijd gaat komen. En innovatie en een tijdje de boel in de gaten houden en je komt er. In Montfort en Linschoten, een beetje dichterbij, kwamen heel veel laadpalen. En toen waren de mensen die klaagden dat ze geen parkeerplaatsen meer hadden. Benzine- en dieselauto's mogen in de toekomst ook gewoon parkeren bij die palen. En dat is toch wel een beetje apart, want normaal zijn ze gereserveerd voor. En als je een elektrische auto hebt en je kunt niet parkeren, dan kun je soms nog wel laden en parkeren. Dat kan in die steden niet meer. Wat ook weer begint, is de klimaatgesprekken. En in dit geval, dat is een landelijke organisatie. Kijk even op Gouda Bruis, daar staat dat keurig aangegeven. Wat dat in Gouda betekent, in dit geval op 2 september in de Pauluskerk. Je krijgt inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt en het effect daarvoor op jou en mijn wereld. En samen met gelijkgestemden ontdek je hoe die ecologische voetafdruk kunt verkleinen en je handafdruk. Jouw positieve indruk op de omgeving kunt vergroten. Niet omdat het moet, omdat je ervoor kiest wat bij jou past. Een paar jaar geleden heb ik de initiatiefnemers hier ook in de uitzending gehad. Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen. Bewustwording is van alle kanten. En leuk nieuwtjes, ik vind hem leuk. Arjan, onze technicus, vindt hem minder leuk. Want die zal zijn oude meter moeten vervangen. We hebben allemaal inmiddels een slimme meter, een digitale meter, die per kwartier het verbruik en de af en het terugleveren van energie regelt. Maar daarvoor was er een ronddraaiende schijf. En als je dan leverde, ging die schijf terugdraaien. En dat is natuurlijk een hele handige manier voor mensen die een zonnepaneel hebben, maar iets minder voor de energieleveranciers. Dus die meters die worden nu onder dwang en niet kosteloos alsnog vervangen. Dit is gewoon de stap die we allemaal aan zagen komen natuurlijk. Dus Arjan, je mag binnenkort ook een slimme meter verwelkomen in je eigen huisje. Daar ben je blij mee, hè? Nee. Dus dat zijn een beetje de nieuwtjes van vandaag. Ik heb verder niets meer. Dan gaan we nog een muziekje draaien. En dan hebben we de eindtune alweer. Nou,

Ja, dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieders. We zijn er een stuk of 7 vanaf morgenochtend. En u kunt ons verder nog volgen via Blue Sky. Apenstaartje gewoon groen. En benader graag via redactie@gouwestad.nl voor alle positieve en opbouwende berichten natuurlijk ook. En dank voor het luisteren. En ik wil Theo Mul en Robin Olly ook bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn vrijwillig aangeschoven op een vrije zondag om hier iets meer te vertellen over hun werk. Dat waarderen we ontzettend. En ik hoop dat u dat ook waardeert, want dat zijn mensen die ons wel droge voeten en schoon water bezorgen. Dankjewel. Dank voor het luisteren. En de volgende uitzending is de derde zondag van september. En Sjaak zit inmiddels binnen en die gaat zo de dansvloer op. Met de hits uit de jaren 60 tot en met 0. Prettige zondag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij deze aflevering van Intermezzo. U hoorde het al in de inleiding. Dit programma wordt gepresenteerd door Ati Veldhuizen. En ik word geassisteerd door onze technicus John Goedkoop. Hij zorgt ervoor dat de muziek van dit programma bij u in de huiskamer komt. Omdat het gisteren een feestdag was in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk Maria ten Hemelopneming, heb ik als onderwerp van dit programma Maria gekozen. Daarom als eerste een stukje gitaarmuziek van Tarrega, getiteld Maria.

U hoorde de Italiaanse gitarist Stefano Grondano met een stukje van de Spaanse componist Francisco Tárrega. Die werd geboren in 1852 en zou uitgroeien tot een van de grootste vertegenwoordigers van de Spaanse muziek uit de laatste romantiek. Via Lyon en Parijs kwam hij terecht in Engeland. Daar voelde hij zich niet thuis. Een van de aanwezige toehoorders bij een concert adviseerde hem zijn gevoelens om te zetten in muziek. Het werd de compositie Lágrima, een van de meest emotionele en bekende stukken. Het wordt hier gespeeld door mijn vroegere gitaarleraar Daan van den Berg.

U hoorde Daan van den Berg met een heel bekend stuk van Tarika, Lagrima. De vertaling hiervan luidt Traan. Daan maakte deze cd als eerbetoon aan Francisco Tarika. In Spanje heten bijna alle vrouwen Maria. Ze zijn vernoemd naar het Mariabeeld dat in de kerk staat, waartoe hun ouders behoren. Het kan zijn Maria del Carmen of Maria del Dolores, maar de meest opmerkelijke is Maria del Pilar. Volgens mij, een Spaanse leraar, was er een kerk waar een klein Mariabeeldje op een pilaar voor stond. Aangezien Maria meestal wordt weggelaten en vrouwen Carmen of Dolores worden genoemd, worden deze vrouwen kortweg Pilar genoemd. Maria is er in vele gedaanten. En heel mooi vind ik zelf Maria Stella Maris, Sterren der Zee. Een Mariabeeld met een prachtige stralenkrans van sterren om haar hoofd. Het bekendste lied over Maria is denk ik Ave Maria, Gegroet Maria. U hoort het hier, gezongen door Aafje Heijnes.

Dit Ave Maria, dat toegeschreven wordt aan Bas en Gounod, is ongetwijfeld het meest bekende. Meerdere componisten waagden zich aan een Ave Maria. Hier is een Ave Maria van Pietro Mascagni, gezongen door Kathleen Battle.

Dit was Kathleen Battle. Van mijn vriendin uit Nieuw-Zeeland kreeg ik een cd van Kiri Te Kanawa, met allemaal liederen in het Maori. Eén ervan, Ave Maria. Wij kennen dit als een Maria-lied uit Lourdes. MUZIEK

Het mooiste Maria dat ik ooit hoorde was het Maria dat gezongen werd door Tony in de West Side Story. Een film uit 1961 naar een musical waarin het Shakespeare-verhaal van Romeo en Julia op moderne wijze wordt verbeeld. Twee straatbendes strijden tegen elkaar om de controle over het territorium, de Upper West Side in New York. Het bendelid Tony wordt verliefd op de zus Maria van een lid van de rivaliserende bende.

Een musical waarin een moderne Romeo en Julia betrokken zijn bij New Yorkse straatbendes. In de harde straten van de Upper West Side strijden twee bendes om de controle over het territorium. Een bendelid wordt verliefd op de zus van een rivaal. De strijd tussen de rivaliserende partijen is eerder op muziek gezet door Prokofjev in zijn Romeo en Julia suite. U hoort de strijd tussen de familie van Romeo en die van Julia, de Montagues tegen de Capulets.

U hoorde de Montagues uit de suite van Romeo en Julia van onze grote componist. Dan kan ik hem eventjes niet vinden. Prokofjev. Maar Leonard Bernstein, de componist van de West Side Story, vertaalde de strijd tussen de rivalen met een mambo.

Leonard Bernstein, de componist van de West Side Story, vertaalde de strijd met een mambo. En die hoorde u net. Maar zelfs een operacomponist als Verdi gebruikte een Ave Maria in zijn opera Otello. Hier wordt het gezongen door Renate Tebaldi, begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Renate Tebaldi zong de Ave Maria uit de opera Otello van Verdi. Aangezien Ave Maria altijd door sopranen wordt gezongen, vroeg ik aan John of hij voor mij een tenor kon vinden die Ave Maria zong. Hij is erin geslaagd. Hier hoort u het resultaat.

U hoorde de countertenor Filip Jaruzelski met Ave Maria. Een countertenor is een volwassen man die kan zingen met het stembereik van een alt of een sopraan. Dit doen zij door gebruik te maken van hun kopstem, de falset. Het eist een speciale zangtechniek. Naarmate een countertenor ouder wordt en zijn strottenhoofd minder flexibel wordt, gaat de techniek verloren. De Duitse countertenor Andreas Scholl is hier een voorbeeld van. Hij heeft nu een mooie tenorstem. Gisteren was het dus een belangrijke christelijke feestdag. Maria ten hemelopneming. Kortweg Maria Hemelvaart. In Nederland is dit geen officiële vrije dag. Maar in België is 15 augustus een nationale feestdag. En zijn banken, overheidskantoren en de meeste winkels gesloten. Ooit was ik met vakantie in Spanje waarin 15 augustus viel. Het was maar goed dat ik gewaarschuwd werd. Want het leek of het hele land was stilgevallen. Alle winkels gesloten. Nergens meer iets te koop. Zelfs de souvenirwinkels waren dicht. In de Anglicaanse kerk in Engeland wordt elke middag aan het eind van de middag een vesper gehouden, waarin een Magnificat niet mag ontbreken. In onze Sint-Janskerk worden elke week op woensdagavond om 19:30 vespers gehouden, maar ik weet niet of daar een Magnificat uitgevoerd wordt. Luistert u naar het Magnificat van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door La Petite Bande en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solo in het tweede deel wordt gezongen door de countertenor René Jacobs. Het Magnificat is de lofzang van Maria. Als zij hoort dat ze uitverkoren is om Gods zoon te baren, zegt zij: mijn ziel prijst en looft de Heer. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. MUZIEK.

In Italië is Maria Hemelvaart een van de belangrijkste nationale feestdagen. Ferre Agosto. Het openbare leven valt grotendeels stil en door het hele land zijn er processies en worden er feesten gehouden. Luistert u naar een vrolijk lied uit Napels, waarvan de vertaling luidt: Wie heeft er ooit een vrolijker gezicht gezien?

U hoorde het ensemble L'Arpeggiata van Christina Ploegaar. Het ensemble heeft een wisselende samenstelling. Op deze cd maakt de Nederlandse violiste Judith Steenbreek deel uit van het ensemble. Samen met haar zus hebben ze de leiding van het ensemble Holland Barok. In Nederland wordt Maria Hemelvaart in de katholieke kerk gevierd. Tijdens de mis kan bijvoorbeeld het Ave Verum Corpus gezongen worden. Bij ons bekend door de compositie van Mozart. Het is een lied dat wordt toegeschreven aan paus Innocentius VI. Het is gebaseerd op een gedicht uit de 14e eeuw uit de abdij op het eiland Reichenau in het Bodemeer. Luistert u naar Schutzquire of London en de London Classical Players onder leiding van Roger Norrington.

hoorde het AVV-roem van Mozart. De tekst uit deze compositie betreft het geloof dat katholieke gelovigen hebben dat tijdens de Eucharistie het brood verandert in het lichaam van Christus. Als laatste wil ik u een stuk laten horen van een componist die als tweede naam Maria heeft, namelijk Carl Maria von Weber. Het is het Grand Duo Concertante, opus 48. En het wordt gespeeld door de klarinetist Henk de Graaf en de pianist Daniel Waaienberg. Voordat ik u dit stuk laat horen, neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. En onze technicus John Goedkoop wil ik bedanken voor zijn technische assistentie, het meedenken en zijn werk vooraf voor mij, voor het opzoeken van de muziekstukjes. En als laatste dan Duo Concertante.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: No.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Geluid van Gouda. Gouden Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Goedemorgen. En vandaag is het een uitzending, via Gouwerstad natuurlijk, maar ook een gast uit Gouda. En de gast uit Gouda is eigenlijk wel heel bekend. Want ja. Ze is ereburger van onze stad sinds 2000. En ze is ook wethouder geweest. En we gaan het hebben over jou, Els. Je zit er helemaal klaar voor. We hebben elkaar al van tevoren uitgebreid gesproken, maar we kennen elkaar ook.
2: We kennen elkaar, ja.
1: Je bent 80 en op de fiets hierheen gekomen.
2: Ja hoor, heerlijk.
1: Lopend is wat lastiger geworden. Hè?
2: Ja. Dat is een beetje een probleem.
1: En heb je last van?
2: Daar heb ik last van, maar je kunt best nog actief blijven. Ook al loop je slecht.
1: Ja. En je bent inmiddels 80.
2: Ik ben 80, maar dat merk ik niet.
1: Nee. Je bent zowel voor de stad als voor je buurt als voor de kerk actief.
2: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd hoe jouw dagen er dan uitzien.
2: Nou, elke dag is er wel iets te doen. Ik ga heel veel, dat doe ik tegenwoordig nog voor de kerk, ga ik voor de mensen, bij mensen op bezoek. En ik coördineer ook het bezoekwerk. En we doen bijvoorbeeld ook nog aan tafel, doe ik dan samen met Hermien Lenderink. Dan nodigen we een paar mensen uit en dan gaan we gezellig lunchen met elkaar kletsen. En ik doe wel eens ontmoetingsmiddagen. Dus dat is waar ik me op dit moment mee bezig hou. En de wijkkrant doe ik nog bij ons in de buurt. Dus ja, er komt zoveel nog op mijn pad. Ik verveel me geen dag. Elke dag is er wel iets.
1: Ja, en nou was je wethouder voor D66.
2: Ja.
1: Ik ben nog wel benieuwd waarom jij ooit voor D66 hebt gekozen.
2: Nou, ik mocht in 66 voor het eerst stemmen. En toen woonde en werkte ik in Wageningen. Dat was na mijn studie. En toen was Hans van Mierlo in beeld.
1: Oh, jij bent echt uit die tijd van
2: en
1: Hans
2: dus
1: van Mierlo.
2: En toen mocht ik voor het eerst stemmen. En toen denk ik, nou, het lijkt me een goede partij. En toen ben ik er altijd bij gebleven. Ik ben toen naar congressen gegaan. Ja, het is een partij waar je altijd welkom bent en gezellig. En tenminste, de mens staat daar centraal. En ja, ik ben niet echt een politiek dier. Ik doe voor iedereen wat. Het maakt mij niet uit wie. Maar ja, het is wel de partij waar ik me nog steeds thuis bij voel.
1: Ja, en nu ook, hè? Ben je ook blij met Rob Jet, hè?
2: Heel erg blij. Maar hij zal het heel moeilijk krijgen. Hmm. Ik denk dat dat een zware klus voor hem wordt.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
2: Ja.
1: Nou heb je ook muziek uitgekozen.
2: Ja.
1: En die hebben we met cd'tjes, dat vindt Arjan Doelman, onze technicus, heel erg fijn aangeleverd. Op cd aangeleverd. Waar gaan wij eerst naar luisteren?
2: Wij gaan eerst luisteren naar Connie van der Bos. Ze is helaas overleden. Maar en dan, daar zijn wij vrienden voor. Ik vind dat vriendschap is heel belangrijk in deze tijd.

0: Nou, dat was Connie van der Bos samen met Daniel Sauweleka en Edward Rekers. Er waren er meer. Mooi nummer. Leuk dat je daar hebt uitgekozen, Els. Els Scholten is gast uit de streek in het programma vandaag. En je bent op je 36e, zei je net toen we eventjes onder de muziek met elkaar aan het praten waren, in de gemeenteraad gekomen.
1: Ja.
0: Maar jij bent niet van oorsprong een Goudse.
1: Nee, ik ben geboren en getogen in Voorburg.
0: Dat hoor ik nog.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb toen na mijn studie in Wageningen gewerkt.
0: Wat heb je gedaan, studeren?
1: Hoge tuinbouwschool.
0: Oké.
1: Ja. En toen ben ik in Wageningen in het onderzoek gekomen, bodemonderzoek, bodemmoeheid. En toen na mijn trouwen ben ik weer in Gouda komen wonen. En toen zijn we in een kerkje komen wonen. Want er was natuurlijk toen ook geen woning. En we hadden een klein kerkje dat door de bewoners zelf gebouwd was.
0: En waar was dat kerkje?
1: Dat was in Voorburg. Ja, en daar was bij dat kerkje, een noodkerkje, was een kosterswoning.
0: En daar mocht je wonen?
1: En daar hebben we gewoond. En allebei mijn kinderen zijn ook in de kerk geboren.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: En wanneer ben je dan naar Gouda gekomen?
1: En toen op een gegeven moment, nou dat heb je dan, we hebben daar 6 jaar gewoond. En dan op een gegeven moment, dan ben je het wel zat. En toen wilden we ons inschrijven voor een woning. Toen zei de gemeente Gouda, ja, je woont in de dienstwoning. Of de gemeente Gouda, de gemeente Voorburg. Die zei, je woont in de dienstwoning. Dus nee, je komt niet in aanmerking. Nou, toen hebben we ons ingeschreven bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeente. En die ging toen een project in Gouda bouwen. En daar hebben we toen een huis gekocht. En toen zijn we in Gouda komen wonen.
0: En woon je nog steeds in dat huis?
1: In dat huis? Wij wonen er al 50 jaar zo'n beetje. Hartstikke leuk in de Hoevenbuurt. Een hele leuke buurt.
0: Een groene buurt.
1: Een groene buurt, ja.
0: En daar zijn je kinderen dus verder opgegroeid.

0: Ik was in Wageningen, werkte ik. En ja, dan ben je nog jong en vrolijk. En dan hadden we een stel van die onderzoekers met hele grote huizen en hele grote tuinen. En dan hadden ze bijvoorbeeld een bord in de tuin van Partij van de Arbeid, waren ze hartstikke fanatiek. En de ander had bord CDA. En dan op het laboratorium gingen ze dan met elkaar in debat en ruzie. En dan gingen we 's nachts als ondeugende assistentes gingen we dan de borden verwisselen. Dus dan stond er opeens een bord in de tuin van CDA. Van iemand die fanatiek Partij van de Arbeid was. Nou.
1: En dat was weer gesprek van de dag, die dat volgende was, dag.
0: Dan zag je die man de volgende dag. Dan zei ik, joh, Hugo, wat is er? Ja. Ben je boos? Die rotjongens.
1: En dat waren geen jongens, maar was jij dat met?
0: Ja, met een stel collega's deden we dat dan. En hadden wij pret.
1: Ja, leuk. Ja. Nou, je woont dus nu in Gouda. Maar eigenlijk al een nieuwbouwproject in het huis. Wat je toen kocht, daar woon je nog steeds. Je was 36 toen je lid werd van de gemeenteraad, zei je tegen mij. Maar hoe ging dat? Want je gaat wonen in Gouda. Je was D66'er, zeg maar.
0: Ik was toen lid van D66. En nou ja, als actief mens werd ik lid van de steunfractie. En toen het verkiezingstijd was, toen stelde iedereen van de steunfractie zich kandidaat. Dus ik stelde me ook kandidaat. En tot mijn grote verbazing kwam ik toen als tweede eruit en we kregen twee zetels. Dus voor ik het wist zat ik in de gemeenteraad. Had ik helemaal nooit gepland of zo. Maar ja, zo ging dat.
1: En daarnaast had je een baan?
0: Nee, toen had ik geen baan, want toen waren mijn kinderen klein. En ik heb toen een paar jaar niet gewerkt. Toen mijn kinderen klein waren, heb ik niet gewerkt.
1: Nee, en stilzitten kan je dus niet. Dus die gemeenteraad was eigenlijk wel een goede, goede actie.
0: Ja,
1: had je te druk mee als 36-jarige jonge moeder?
0: Hartstikke druk, ja. Want als de kinderen naar school waren, dan ging ik de wijk in. En ging ik met mensen praten. En ja, daar wist je echt ook goed wat er leefde. En de mensen kenden me ook wel. Ja.
1: Dus het was voor jou ook een reden om op pad te gaan naar andere mensen?
0: Ja hoor. En ja, ik was ook geïnteresseerd in wat leefde in de wijk en wat mensen bezig hield.
1: En dat nog kon steeds. Je dan vertalen naar de gemeenteraad als er iets was?
0: Ja, dat, en later heb ik dat ook gedaan in mijn wethouderstijd. Toen kreeg ik de wijkaanpak in mijn portefeuille. En toen heb ik dat eigenlijk voortgezet.
1: Ja, je was er al in getraind.
0: Dat ik op mijn fietsje de stad in ging en met mensen praten. En nou, dat vonden de mensen geweldig.
1: Kan jij je iets herinneren wat jij voor elkaar hebt gekregen door deze aanpak?
0: In de wijkaanpak?
1: Ja.
0: In de wijkaanpak? Nou, toch dat mensen beter bij de politiek betrokken raakten. Want we hadden dan ook wijkteams en nou, en ook de ambtenaren, die gingen zich veel meer in de wijken interesseren. Die kwamen ook in de wijken, wat eerst helemaal niet gebeurde. En ja, er waren zoveel dingen van poortverlichting gingen we doen. En nou, als er iets speelde, dan ging je met de mensen in gesprek. En daardoor kreeg je ook beter dingen voor elkaar in wijken. Omdat je mensen erbij betrok. En,
1: En zie je dat nog terug nu in de politiek?
0: Ja, het is heel anders, hè. De politiek is nu toch wat ingewikkelder. De raadsleden doen hun best. Maar ja, raadsleden hebben meestal een baan. Want je kunt niet leven van het inkomen van een raadslid. En dan, dan moet je toch
1: schipperen.
0: Schipperen. Een baan en een gezin en dan nog raadslid. Nou, dat is gewoon bijna niet te doen.
1: Nee, dus als jij kijkt naar hoe jij het hebt kunnen doen, niet werken, maar wel heel erg veel inzetten voor de gemeente, dat vond je een mooie combinatie. En een man die werkte.
0: Ja, toen wel. Ja, dat ging goed.
1: Ja, de wijkaanpak, dat zei jij. Maar je hebt in die tijd ook iets heel bijzonders gedaan, namelijk het stadhuis werd in jouw periode als wethouder?
0: Of? Ik was toen wethouder.
1: Ja, dat mag je eerst even zeggen. Hoe ging dat? Je werd gekozen.
0: Als wethouder. Het was toen nog zo dat je als partij dan in het college kwam. En je partij maakte dan uit wie wethouder werd.
1: Ja.
0: Dus ik ben toen wethouder geworden.
1: Hoe gaat zoiets binnen een partij?
0: Nou, dan zeggen ze, nou, wie is er het meest geschikt voor? En toen wezen ze mij aan. En toen mochten we er uiteindelijk twee leveren. Toen is Jos Koeleman ook nog wethouder geworden. Ja, zijn we met z'n tweeën in het college gekomen. Maar dat was een college. Ja, daar zat de Partij van de Arbeid

0: al jaren in en het CDA zat er al jaren in. Dus ja, ik kwam echt in een college dat echt met mensen die al door de wol geverfd waren. En dan kom je daar als groentje.
1: Ja, ja. En vond je dat lastig?
0: Nou, een beetje wel. Want ik had ook een hele andere aanpak, omdat ik echt de wijk in ging. En ik ging overal naartoe, ik ging overal op af. En ik was ook ja, toch een ander type. Je kunt je niet voorstellen, maar in die tijd had je nog geen computer. Dat is gewoon niet meer voor te stellen.
1: Nee, dus je moest als je contact maakte sowieso wel naar mensen.
0: En dan ging ik bijvoorbeeld in de kantine bij de ambtenaren ging ik af en toe eten. En dan zagen de ambtenaren me en dan spraken ze me aan. Nou, op die manier waren de lijnen heel kort en wist je ook wat er leefde. Dus ik was een heel ander soort wethouder dan de anderen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Waren het leuke collega's?
0: Ja hoor, prima. Prima. Ja hoor.
1: Heb je nog wel contact met een aantal van die mensen?
0: Nou, Jan Bothorst is overleden. En ja. We hebben elk jaar nog een bijeenkomst met oud-bestuurders. Die organiseer ik dan samen met Wim Cornelis. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Wim Cornelis, ook een van de
0: oud-burgemeester. Ja.
1: En wat doen jullie
0: Hij
1: dan?
0: Is voorzitter en ik ben secretaris.
1: Oh, echt?
0: Ja. En dan nodigen we alle oud-bestuurders uit. Dat zijn er dan zo'n 25 die dan komen. En dan hebben we gezellige lunch en een gezellige bijeenkomst met elkaar. En ook de huidige wethouders komen dan, het huidige college. En de burgemeester komt dan ook. Ja, ik heb wel eens de laatste keer hadden we 4 burgemeesters bij elkaar.
1: Nou.
0: Bij die bijeenkomst. Ja, ja, ja, dat was toch wel leuk.
1: Ja, waar organiseren jullie dat
0: dan? Dan doen we dat in Le Patapouf. Dat is dan een mooie locatie. Ja, ja, ja, ja.
1: En valt dat inderdaad ook onder vriendschap voor jou?
0: Want dat valt ook onder vriendschap, ja hoor. Ja, ja, ja, ja.
1: Even naar jouw wethouderschap. Dat heb je 4 jaar gedaan. En toen was er ook sprake van een restauratie van het stadhuis.
0: Ja.
1: Hij staat natuurlijk nu helemaal in de stijgers. Ja, kan er helemaal niet meer bij.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik was me niet bewust dat er toen ook iets te restaureren viel. Wat was er aan de hand?
0: Nou, de pinakels, dat zijn dan die betonnen palen, zeg maar, die bovenop het dak staan. Die
1: vielen, bij de bordes?
0: Ja, nee, op het dak. Gewoon hoog op het dak.
1: Ja, okay.
0: Die vielen eraf. En nou ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En het dak was slecht. Ja, dus er moest echt wat aan gebeuren. En ja, goed, zo'n restauratie. We hebben toen een begroting laten maken. En dat was 3 miljoen. En ja, waar haal je dan 3 miljoen vandaan? Gouda is altijd een arme gemeente geweest. En ja, 3 miljoen, dat heb je niet zomaar. Dus nou, Wim Hommels helemaal.
1: Wethouder
0: Financiën was die.
1: Oh, ja, ja.
0: Botje bij botje gelegd. Nou ja, het moest, want ja, het kon niet uitgesteld worden langer. Maar ja, ik dacht van ja, ik laat me ook niet kennen. Dus Aad Nuis was toen staatssecretaris van Monumenten onder andere. Dus als hij ergens een lezing hield, dan dacht ik, nou, ik ga eens eventjes naartoe. Ga ik even een praatje met hem maken. Dus en dan zei ik altijd, joh Aad, er was toen een pot voor grote restauraties, voor belangrijke monumenten. Maar er zat natuurlijk lang niet genoeg geld in voor alle grote monumenten. Dus ik denk, uit die pot moet ik geld hebben. Nou ja, dus ik ben steeds gekomen naar hem toe gegaan. En hij zei, ja Els, je hoeft het niet meer te zeggen. Ik weet wel waarvoor je komt. Ja, ja, ja, ja.
1: En toen kreeg je het.
0: En toen hebben we uiteindelijk die 3 miljoen gekregen. Toen konden we het stadhuis restaureren. Maar toen had Wim Hommels toch al een beetje geld gespaard voor die restauratie. Dus we hadden nog een grote wens en dat was een crematorium.
1: Oh, is dat zo gegaan?
0: Ja, en toen was er dus ook geld om dat crematorium te realiseren.
1: En waarom wilde jij dat er een crematorium kwam?
0: Nou, toen ik wethouder werd, toen verdeelden we de portefeuilles. En toen kreeg ik openbare werken onder andere. En toen zei Wim Hommels tegen mij van, joh, als het je lukt, dan moet je proberen een crematorium te krijgen. Maar het zal een klus worden. Want in Gouda waren heel veel religieuze genootschappen. En ja, die waren tegen cremeren. Nou, dat heb ik ook in de commissievergadering wel ervaren hoor. Dat men echt heel veel tegen was. Ja, ja, ja.
1: En was jouw D66-achtergrond dan helpend?
0: Nou, juist niet, denk ik. Nee, dat,
1: en het feit dat jij zelf ook wel actief was in de kerk, kon je dat ook dan wel ventileren of dat ook niet?
0: Nee. Dat hielp echt niet hoor. Nee.
1: Dus je hebt veel weerstand.
0: Maar ja, ik ben toen gaan kijken ook. En het bleek dus dat 45% van de Gouwenaars wilde gecremeerd worden. Nou ja, je bent er voor alle Gouwenaars. Dus die 45% van de mensen moesten als het bij een overlijden toch de stad uit. Dus nou ja, en ik had een hele goede ambtenaar. Daar kon ik het hartstikke goed mee vinden. En nou, toen zijn we toch gaan kijken. En nou, toen heb ik bedacht van, nou, we moeten rekening houden met de mensen die zich die dat niet willen. Uit principiële overwegingen. Dus toen hebben we gezegd, nou, we laten het oude. De oude aula was een hele kleine aula. Die laten we staan. En dan breiden we die naar de achterkant, naar de IJsselkant uit. En dan doen we het crematorium los daarvan. Dus als iemand niks met cremeren te maken wil hebben, nou, dan heeft hij alleen het voordeel dat het gebouw groter is. En dat er condoleantruimte bijgebouwd is. En dan heeft hij daar niks mee te maken.
1: Ja, en dat is dus gelukt.
0: En dat is gelukt. En dat is echt een heel goed concept, hoor.
1: Ja.
0: Ik hoorde laatst nog dat ze zeiden, Gouda is echt in trek. Zeker met de coronatijd kwamen er heel veel begrafenissen of crematies met name naar Gouda toe. Hm. Omdat het crematorium apart staat. Hm. Ja, ja.
1: En dat crematorium staat inderdaad helemaal aan het eind van de laan.
0: Staat aan het eind, ja. Ja, en toen heb ik ook bedacht, ik was bij een begrafenis van de neef van me. En dan hadden ze van die glazen deuren en dan kon je naar buiten kijken. Toen dacht ik van, hey, dat is ook wat voor ons. Dus ja, je hebt die glazen deuren en dan zie je die laan die een beetje
1: prachtig
0: afbuigt. Nou, dat vind ik prachtig. Dus ja, toen hebben we er ook glazen deuren in gezet.
1: Ha.
0: Ja, en op die manier is het echt ja, heel mooi geworden.
1: We gaan zo weer verder met het gesprek. Want je hebt ook nog foto's meegenomen en een boekje. Terugkijkend op de restauratie van het stadhuis. Maar
0: ja,
1: laten we daar na de muziek even op terugkomen.
0: Okay,
1: vind ik wel leuk.
0: Okay.
1: Waar gaan we naar luisteren?
0: Ik heb nu Ramses Shaffy en Lisbeth List. Van zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: En waarom wil je dat?
0: Nou ja, dat was ook in mijn wethouderstijd wel zo. Dat je
1: dat
0: al die aspecten,
1: al die emoties.
0: Ja, die kwamen aan te pas. Ja.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toon. Op zijn risicoloze.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ja, prachtig nummer. Heel emotioneel ook. Maar ja, dat heb jij net ook gezegd, Els Scholten. Het werk als wethouder was ook best een emotionele tijd.
1: Ja hoor. Er kwam zoveel op je pad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe was dat voor Hugo thuis?
1: Hugo, die werkte in Den Haag en die ging zijn eigen ding doen.
0: Hmm.
1: Maar ik weet wel, we hadden dan commissie Financiën en die was toen om 4:00 's middags. Nou, dat was natuurlijk geen doen. Dan kwamen net je kinderen uit school. En toen hadden we de emancipatienota in de raad. En toen was Ron Harms nog wethouder. En die zei van, ja, jammer dat er zo weinig vrouwen in de commissie Financiën zitten. Ik zei, ja.
0: Vind je het gek,
1: om 4:00. Zei, die heb ik nooit bij stilgestaan. Ga ik veranderen? En dat heeft hij toen veranderd.
0: Oh.
1: Toen was de commissie Financiën ook om 8:00 s'avonds.
0: Zo, ja, goed.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Nou, ik zit hier met twee boeken. Ik weet niet, we zijn ook op beeld te zien. Dat is voor mij ook nieuw.
1: Te leuk.
0: Ja, misschien moet je het dan even voor je houden. Maar in de Tiedingen van januari 97 staat het hele verhaal van de restauratie. Moet je even voor je houden misschien. Ja. Want als je straks in beeld bent, is het wel leuk. Maar waar ik ook van onder de indruk ben, is de foto van een markt helemaal vol aan de achterkant bij het bordes. Met allemaal hoogwaardigheidsbekleders, zal ik het maar zeggen. Jij staat er ook bij. Jullie kijken naar boven. En de koningin.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat was dat?
1: Nou, dat was toen de restauratie klaar was. Toen had Jan Hein Bonen geregeld dat de koningin de opening zou komen doen. Maar Jan Hein Bonen was een hele bijzondere burgemeester ook. Die zei, Els, jij hebt monumenten in je portefeuille. Dus aan jou de eer om het te regelen. En je mag de gemeentesecretaris, Arie van der Spek was dat toen. Die mag je gebruiken en nog een paar ambtenaren. Om het voor elkaar te krijgen. Nou, toen had ik bedacht van, nou, dan gaan we naar de Sint-Jan. En toen heb ik alle verzorgingshuizen laten aanschrijven en gezegd dat ouderen welkom waren in de Sint-Jan. Nou, dus op de dag zelf zat de Sint-Jan vol met ouderen uit de verzorgingshuizen. Die vonden het geweldig dat ze de koningin konden zien.
0: Ja.
1: En ik had ook de scholen laten aanschrijven dat groep 7 en 8... dat die welkom waren op het marktplein. En we hadden er allemaal ballonnen, een heel festival met ballonnen die we oplieten. Nou, het was gewoon geweldig. Dus dat hele marktplein stond vol met scholieren.
0: En dat is de foto, als ik zo kijk in jouw rechterhand voor mij links. Helemaal vol met kinderen.
1: Het was echt hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja. De koningin vond het ook erg leuk hoor.
0: Ja?
1: Je hebt
0: daar nog aangesproken.
1: Ja, ja, ja. Ze zei tegen me, wat goed dat een vrouw zo'n zware portefeuille heeft. Zou ik nooit vergeten. Ja, dat zei ze tegen me.
0: Moet je ergens opschrijven.
1: En ik mocht er ook toespreken. Hè.
0: Oh ja?
1: Zelf, ja, Jan Hein was zo hoor. Die zei, hoor eens, jij spreekt er toe.
0: Oh, dus wat heb je gezegd?
1: Ik heb zelf een speech geschreven en die moest dan door de Rijksvoorlichtingsdienst goedgekeurd worden.
0: Oh, mm-hmm.
1: Nou, gewoon, wat heb ik gezegd? Gewoon een gezellig praatje. Oh. Ja, ja, ja. En dat vond ze ook leuk. Oh. Ja, ach.
0: Mooi. Ja, ja. Je bent natuurlijk een heel toegankelijk mens eigenlijk, als ik er zo even naar kijk, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Ik doe altijd mijn best.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Zo ben ik ook opgevoed. Ja,
0: ja? Want hoe zag jouw gezin eruit? wat was dat voor een gezin?
1: Een broer en twee zussen.
0: Ja.
1: Eentje die scheelde 16 maanden met mij.
0: Ja. Oh, ja, bijna tweeling.
1: Ja.
0: En zo ben je opgevoed, zei je.
1: Ja hoor, ja. Ook open.
0: Doe maar gewoon.
1: En, ja hoor, ja, ja, ja, ja. Ja. En dat,
0: jouw wethouderschap heeft maar 4 jaar geduurd. Maar als ik zie wat je gedaan hebt, dat crematorium is er gekomen. Het stadhuis werd gerestaureerd. De wijkaanpak waar je zelf al flink in geoefend had voordat je wethouder was. Dat heeft jou ook heel veel opgeleverd.
1: Ja hoor.
0: Wat ben jij gaan doen toen die 4 jaar wethouderschap erop zaten?
1: Ja, dan,
0: je mag dit wel neerleggen hoor.
1: Dan kom je in een, dan kom je toch een beetje, val je in een gat. Want ik had helemaal niet verwacht dat ik eruit zou vallen.
0: En hoe kwam het?
1: Ja, de verkiezingen, de uitslag van de verkiezingen. Mensen stemmen dan toch landelijk. En toen ging het landelijk slecht met D66. Later hebben heel veel mensen tegen me gezegd, had ik geweten dat je eruit kwam, dan had ik je gestemd. Maar goed, ja, dat beseffen mensen soms niet. Dat gemeenteraad, gemeentes toch wat anders is dan landelijk.
0: Ja.
1: Dus toen,
0: dat is een oproep ook voor nu.
1: Ook, ja, ook voor nu. Van bedenk goed, hè, ja, je hoeft wat je landelijk stemt niet altijd ook plaatselijk te stemmen. Er zijn gewoon raadsleden die zich hartstikke goed inzetten. En kijk daar ook eens naar. Dat vind ik echt de moeite waard hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou ja. En toen dacht ik, wat ga ik doen? En nou, toen interimwerk leek me wel wat. Mijn oud collega Hans Muller, waar ik mee in de gemeenteraad had gezeten ook, die zei, joh, kom bij mijn bureau, dan zal ik je introduceren. Die werkte bij een bureau met heel veel managers. Nou ja, vrouwen zijn dan weer zo stom. Dan ik ben me eerst laten testen of ik er wel voor geschikt was. Dat doen alleen vrouwen maar hoor, zulke stomme dingen. Nou, ik was uitermate geschikt.
0: Uitermate geschikt.
1: Dus nou, toen ben ik bij bureau WNS gekomen. Nou, daar werkten 80 managers. En toen mijn eerste opdracht was toen al heel gauw dat ik de top van de gemeente Amsterdam moest gaan reorganiseren. Want het college was ontevreden over de ondersteuning van de ambtenaren. En toen had Job Cohen gezegd, er moet iemand komen. En die had dan dat bureau waar ik zat. En nou, ik werd er naartoe gestuurd. En ik werd uit de vele managers van bureaus uitgekozen om dat te gaan doen.
0: Nou, vertel, hoe was je eerste werkdag?
1: Nou, mijn eerste werkdag, je gelooft het niet hoor. Maar ten eerste, Jan Hein Bonen had altijd gezegd van, als je wethouder in Gouda bent geweest, kun je alles. Nou, dat bleek ook wel hoor. Want Amsterdam, ten eerste, ze hadden zoveel geld. Dat was ik helemaal niet gewend in Gouda. Dan kwam je bij een wethouder en dan was er een voorstel. En dan zei ik, ja, maar hoe wordt dat gedekt? Oh, daar vinden we wel een potje voor. Echt waar. Dus ik heb met grote ogen regelmatig daar eens kijken hoor. Maar wat was het geval? Er was een bestuursdienst en dat was dan de top van Amsterdam. Alle diensten moesten dan stukken aanleveren. En die bestuursdienst die moest dan daar een voorstel voor het college van maken. Maar er zaten mensen in kamers naast elkaar en ik kwam erachter dat gewoon twee mensen naast elkaar in de kamer zaten en aan hetzelfde stuk zaten te werken en het niet eens wisten.
0: Ze communiceerden niet?
1: Helemaal niet. Dus ik ben begonnen met de mensen maar eens bij elkaar te roepen. En nou, dat ze van elkaar wisten wat ze allemaal deden en gewoon orde op zaken gesteld. Nou,
0: moest je ook mensen ontslaan of niet?
1: Nee, ja, er waren wel mensen bij. Dat was moeilijk, want als je bij de bestuursdienst werkte, dan had je het hoogste bereikt wat je als ambtenaar kon bereiken. Dus er waren echt ambtenaren, nou, dat ik dacht van jongens. Maar daar kon je niks mee, want je kon dan niet zeggen van je kunt daar gaan werken. Maar een aantal die heb ik wel mee gepraat en die hebben dat ook wel ingezien. En of ze zijn hun leven gaan beteren, dat hebben ze soms ook wel gedaan.
0: Of
1: ze zijn toch ergens anders toch gaan werken hoor. Ja. Maar ik heb niemand ontslagen.
0: Nee.
1: Ik heb het altijd aan zichzelf overgelaten, ja.
0: Tactisch?
1: Ja.
0: Dat zat wel in jou.
1: En toen was dat klaar. En Duco Stadig.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat was 1 jaar maar, want je krijgt dan, je moet dat dan doen.
0: Binnen
1: dat
0: een
1: is
0: jaar
1: het voordeel van interim manager zijn. Dat je dan, als je klus klaar is, dan ga je weg. Maar toen vroeg de wethouder verkeer, Duco Stadig was dat. Die zegt, joh, bij de dienst infrastructuur en verkeer is het een puinhoop. Wil jij dan niet eens even gaan rondneuzen? Nou, toen zei ik, nou, dat wil ik wel. En bleek dat de directeur totaal niet functioneerde. En toen zei Duco Stadig, nou, dan moet jij maar directeur worden. Dus toen ben ik daar nog 1 jaar weer directeur geweest. Nou,
0: in Amsterdam?
1: In Amsterdam, van de dienst. Daar was ik dus verantwoordelijk voor het verkeer en vervoer van Amsterdam. Ja, behalve het openbaar vervoer, dat zat er niet bij.
0: Nou, en hoe was dat?
1: Nou ja, die directeur die zat in 35 vergaderingen zat hij voor. Dus die man die deed niks anders dan vergaderingen voorzitten. En er waren de ambtenaren, waren echt goede ambtenaren. Die zaten met stukken en die moesten ze bespreken. Maar dat kon niet, want die directeur was er nooit. Nou ja, dus
0: je hebt eerst hier heel veel vergaderingen afgeschaft, of niet?
1: Nee, ik heb toen ambtenaren, die heb ik gezegd, jongens, jullie moeten die vergaderingen voortaan voorzitten.
0: Ja, dus
1: ja
0: niet,
1: maar
0: niet
1: dat die kunnen we niet. Oh. Dat hebben we nooit gedaan. Zeg ik, nou, de eerste paar keer ga ik wel mee. En dan moeten jullie het zelf. Nou, vonden ze hartstikke leuk. Gaf je ze een stukje verantwoordelijkheid. Dus op die manier ging dat daar ook een beetje draaien.
0: Ja, ja. Dus toen jij wegging, waren er zakdoeken of niet?
1: Ja, toch wel. Ja, een grote receptie gekregen. En dat vond ik eigenlijk belachelijk, maar dat herinner ik me nog wel.
0: Oh, echt? Ja, ze waren dus heel blij met jou.
1: Ze waren heel blij met me, ja.
0: En heb je dat directeurschap ook een jaar gedaan?
1: Ook een jaar, ja. Dat, toen was, ja,
0: en
1: ja.
0: Dat kon ook goed vanuit Gouda.
1: Naar Amsterdam ging, ja.
0: Met de trein of niet? Hoe ging je?
1: Toen ik op het stadhuis werkte, toen ging ik met de trein. En bij de dienst in VV ging ik met de auto, ja. Ja, ja.
0: Dan kon je parkeren?
1: Ja, dan had ik een parkeerplaats, dat... Ja.
0: En burgemeester Job Cohen, heb je die ook nog regelmatig gesproken?
1: Toen wel, ja. Ja, ja. Ik weet nog dat toen ook het eerste homohuwelijk was. Ja, daar ben ik nog bij geweest. Dat ik even ging kijken. Ja, ja, ja, ja.
0: Indrukwekkend.
1: Ja, indrukwekkend. Was een hele fijne man, hoor. Ja, ja. Maar het was ook een fijn college. Tenminste, ik kon het goed met die wethouders vinden. Mm. Ja,
0: ik herinner me ook nog dat jij nog een tijdje in Moordrecht hebt gezeten. Klopt dat nou? Of vind ik dat? Wat heb je daar gedaan?
1: In Moordrecht, ja. Dat was toen een... Maar dat was niet in mijn interimtijd.
0: Nee?
1: Nee, dat was tussenin nog. Oh. Toen, ja, toen ik ook raadslid was, was dat.
0: Ben je even uitgeleend naar Moordrecht?
1: Nee hoor, toen was ik gewoon... heb ik een project opgezet, het ISP... voor mensen die zonder werk waren, langdurig zonder werk waren. En daar heb ik toen... dat was een project van alle gemeenten van Midden-Holland... En dan mensen die langdurig zonder werk waren, probeerden we weer aan het werk te helpen. Ja, ja, ja.
0: En heb je daar goede herinneringen aan?
1: Hele goede, ja, ja. Oh, daar kan ik ook uren over vertellen. Ja,
0: maar we hebben ons lijstje en proberen we aan te houden. Want je bent naar Amsterdam gegaan voor interimwerk, maar ook naar Maastricht.
1: Ja.
0: Dat is weer niet naast de deur.
1: Ik was in Amsterdam bijna klaar en toen... zei de directeur van het bureau waar ik werkte... je moet naar Maastricht. Dan zeg ik, ja, dat doe ik niet. Hij zegt, ja, je gaat erheen. Ze willen jou daar hebben. Want ik was toen ik met dat verkeer bezig was... was er ook een taxistrijd. En toen was ik met die taxichauffeurs ook in de weer geweest. En dat had hij gehoord. Had Gert Leers. Die had dat gehoord.
0: Gert Leers, oké. Okay.
1: En die had mijn baas gebeld. En die had gezegd van die vrouw die dat gedaan heeft, die wil ik hier hebben. Want we hebben hier een woonwagenkamp en dat moet ontruimd worden. En daar wil ik die vrouw voor hebben. Ja.
0: En jij zag het ook zitten?
1: Helemaal niet.
0: En toen?
1: Nou, toen heb ik eerst geweigerd. Ik zei nee, ga ik niet doen. Hij zegt, nou ga maar, ik heb met Gert Leers afgesproken dat je dinsdag bij hem bent. Ja, dan, nou toen ben ik toch maar gegaan. Ja, en dan van het een komt toch weer het ander.
0: En hoe kwam het dat je het toen wel ging doen?
1: Ja, dan voel je je toch onder druk gezet. En dan denk je, ja, laat ik er maar heen gaan. Ik kan altijd nog nee zeggen. Maar goed, dat
0: maar
1: zeg
0: moet je wel door de week in Maastricht zitten?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: hoe deed
1: je
0: dat dan?
1: Nou, in het begin zat ik in een hotel. Dan ging ik maandagmorgen erheen. En dan ging ik donderdagavond naar huis.
0: En later?
1: En later, toen heb ik mijn caravan daar op het terrein gezet. En dan ben ik in mijn caravan gaan overnachten. Vond ik veel lekkerder dan in een hotel te zitten.
0: Heb je dat ook tegen die mensen van het woonwagencentrum gezegd?
1: Nee, nee, nee, nee. Ik weet niet of ze het wisten.
0: Wat grappig. Dus ja. Jij met je caravan als interim...
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En toen het was een spannende tijd.
1: En toen werd het
0: mij.
1: Winter en toen heb ik een zomerhuisje ergens heb ik gehuurd. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja, ja.
0: Voor geen kleintje vervaard. Maar er is een hoop gebeurd in Maastricht en dat was wel spannend volgens mij.
1: Was hartstikke spannend.
0: Vertel eens.
1: Want er was een woonwagenterrein, de Vinkenslag... Daar stonden 110 wagens. En in geen jaren was daar iemand op dat terrein geweest. Nou, en de gemeenteraad, heel slim, die vond dat er wat moest gebeuren. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden een bestemmingsplan gemaakt met daarin 15 kleine kampjes. En daar moesten dan de woonwagenbewoners naartoe. Maar ja, dat was toen klaar en toen... Want ja, als je tegen een woonwagenbewoner zegt, je moet daarheen. Nou,
0: dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dus toen dachten ze, ja, hoe moet dat nou? Nou ja, en toen hebben ze mij ingehuurd om dat te doen.
0: Dus, is het jou wel gelukt?
1: Ik ging toen met Gert Leers in gesprek. En die zegt, nou, je krijgt 3 politieagenten om er naartoe te gaan. Ik zeg, nou, als ik dat doe, dan hoef ik niks meer te doen. Ik zeg, komt er dan niemand op dat terrein daar? Nou, het bleek dus dat er 1 man nog kwam af en toe de riolering doorspuiten. Ik zeg, nou, dan wil ik met die man wil ik praten. Dus ik ben toen met hem een pilsje gaan drinken op de markt in Maastricht. Ja. En nou, ik bofte heel erg, want het was een hele fijne man. En die zag het ook helemaal zitten. En die zegt, Els, ik ga je helpen hoor. En weet je wat we doen? Je moet het met de vrouwen. De vrouwen zijn de baas op het woonwagenterrein. Dus ik breng je met de vrouwen in contact. Hij zegt, en ik maak een afspraak met de baas van alle mensen. En daar moet je dan maar een praatje gaan maken met zijn vrouw erbij. Nou ja, dat heeft hij toen gedaan. En nou, toen ik daar voor het eerst kwam. Nou, dan kwamen ze al heel gauw, die vrouw met name, van ja, onze kinderen hebben geen toekomst en dit gaat zo niet. Want zoals wij leven, kunnen zij niet leven en kun je ons niet helpen. En nou ja, het bleek dus dat ik eigenlijk heel welkom was. En ik had een dik boek laten maken met alle locaties erin. Nou nee, ze gingen dus niet verhuizen. Dat niet. Maar nou, en toen zeiden ze van, ja, de burgemeester durft hier niet te komen. Dat lef heeft hij niet. Ik zeg, ja hoor, willen jullie dat hij komt? Ja, nou, dat wilden ze wel. Dus ik, Gert Leers, hij zegt, moet ik erheen? Ik zeg, ja, je moet erheen. Nou, goed. En hij zegt, nou goed, dat doe ik dan wel. Dus wij een afspraak gemaakt. En ik met die vrouwen van tevoren, met de vrouwen. Ik zeg, dan gaan we van tevoren vragen stellen. En we gaan niet schreeuwen. We gaan netjes met hem praten. En we doen gewoon heel netjes. En hij kan echt wat voor jullie betekenen. Er was daar zo'n ook een voetbalclub met een kantine. Ik zeg, gaan we in de kantine van de voetbalclub? Nou, goed. Dus de dag voordat de burgemeester zou komen, belden ze me op van, ja, Els, dat kan niet, joh, want hier al die hars, dat ziet hij en dat ruikt hij. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Want het is niet van ons, hoor. Ik zeg, nee, natuurlijk is dat niet van jullie. En ze zeggen, wij willen hem niet te woord staan. Ik zeg, nou, dan zal ik hem wel rondleiden, maar we gaan wel dat gesprek met hem houden. Nou, dat was dan goed. Dus hij is daar rondgegaan over dat terrein. Ja, en toen hebben we in de kantine met hem zitten praten. Nou, dat waardeerden ze heel erg, hoor.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hoe is dat uiteindelijk dan afgelopen allemaal? Want op een gegeven moment was
1: het
0: werk dan klaar.
1: Nou, het begon toen met er was een echtpaar, een vader en moeder. Kijk, het was bij woonwagenbewoners zo. Als je zoon 18 was, dan moest je hem een wagen geven en een plek. Want anders was je geen goede vader, dat hoorde daar zo. Dus er was daar een gezin. En ja, die jongen was al in de 20, maar die had nog steeds, hij had geen plek, dus hij kon ook geen wagen krijgen. Dus toen heb ik gezegd, als jullie nou naar dat nieuwe terreintje gaan, dan kan je zoon daar een plek krijgen en dan heb je je zin. Nou, dat aanvankelijk natuurlijk niet. Dus toen gingen zij naar zo'n terreintje toe met elkaar. Ja, en als het dan een beetje loop erin komt, dan en ja. En er was dan ook, ik ging ze ook een beetje helpen met een bus dat de kinderen naar school konden en zo. En er was er dan ook een die wilde een stukje aan zijn wagen bouwen. Want die had. Kijk, daar op dat terrein stonden mensen die niks te makken hadden. Maar er stonden ook gewoon grote criminelen. Dat was gewoon zo. En die lieten zich nooit zien, hoor. De mensen die er niks te makken hadden, die werden voor hun karretje gespannen. En dat deden die mensen dan ook. Het was echt.
0: Dat was best wel spannend ook voor jou.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Heb je je wel eens onveilig gevoeld daar?
1: Nee. Want ik weet wel, in het begin dan zette ik mijn auto buiten het kamp. En toen kwamen ze naar me toe. Els, je moet je auto daar niet zetten, hoor. Al die Polen die hier komen, die jatten je auto leeg als je niet uit. Zet hem maar bij ons.
0: Wat een verhaal. Ja.
1: Ja, ja, ja, dat is echt gebeurd, hoor.
0: En toen jij daar in Maastricht klaar was met je werk, wat was uiteindelijk het resultaat?
1: Nou, het was echt op gang gekomen. En er was ook een. Waren allemaal bedrijven die waren vreselijk vervuilend natuurlijk, die allemaal auto's sloopten en zo. Dus dat sloopbedrijf, dat was voor elkaar dat die daar wegging. En dan kon daar de grond gesaneerd worden. En een aantal woonwagenbewoners die waren al verhuisd. Dus dat project was in gang gezet. En toen wilde Gert Leers dat ik nog 3 jaar bleef. Maar daar had ik echt geen zin meer in. Ik zat er al 3 jaar in plaats van 1 jaar.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat je dat 3 jaar lang gedaan hebt, Jan.
1: Ja. Ja, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Maar...
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, er moet een ander. Dus ik heb zelf een ander gezocht die mij ging opvolgen.
0: Hm.
1: En dat is afgemaakt. En ik ben er later geweest. En het was dus zo, we hadden bedacht dat als je echt een bedrijf had, een autobedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, mocht je blijven. En we hadden dan gezegd, dan mogen je vader en je moeder mogen dan eventueel ook op dat terrein blijven staan. En wie dat niet had, die moest dus naar zo'n kleine locatie.
0: Ja.
1: Dus een paar jaar later ben ik er geweest. En dan waren er allemaal prachtige bedrijven die auto's verkochten. En ze hadden een groot ontmoetingscentrum er gebouwd. Echt heel leuk hoor.
0: Ja, en ze herkenden jou nog?
1: Ja, ze kwamen Els. En ze hadden allemaal weer dingen die ik moest regelen voor ze.
0: Oh, maar dat kon natuurlijk niet meer. Want
1: nee,
0: had je niet.
1: Ik vond het wel grappig.
0: Wat leuk. Nou,
1: ja.
0: Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Want het is inmiddels 10 voor 12. Wil je dat we nog even naar muziek luisteren?
1: Zullen we dan dat Russisch van Horvat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Want, waarom wil je dat?
1: Nou, dat is, ik vind toch, zigeunermuziek hoort er wel bij de vinkenslag een beetje. Dus ik dacht, we moeten maar een stukje zigeunermuziek draaien. Van Lajos Horvat, het Russisch liefdeslied.

0: zigeunermuziek. Want we hadden het over het woonwagencentrum Vinkenslag in Maastricht.
1: Ja.
0: Waar jij, Els Scholten, 3 jaar gewerkt hebt.
1: Ja.
0: In opdracht van een
1: interimbureau. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En waar burgemeester Gert Leers heel blij met je was. En je nog 3 jaar mocht blijven als, als dat
1: hij heeft
0: lag.
1: Een mooie brief heeft hij geschreven. Een mooie
0: afscheidsbrief.
1: Afscheidsbrief heeft hij, heb ik meegekregen. Ja, ja,
0: die heb je wel bewaard.
1: Ja, die heb ik wel bewaard.
0: En wat
1: ja.
0: stond daar bijvoorbeeld in?
1: Nou, dat hij blij met me was. Laat ik dat maar zeggen.
0: Ja. Nou, dat zat erop. En toen kwam je weer terug naar Gouda. En toen?
1: Ja, toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen was net het dualisme was toen opkomst. Dat dualisme in de gemeenteraden. En toen werden er overal griffiers gevraagd. Ik denk, nou... Dat
0: waren die er eerst niet?
1: Nee, dualisme is iets nieuws geweest. In mijn tijd was het zo dat je een gemeenteraad had. En wethouders waren ook onderdeel van het college. En wethouders zaten ook commissies voor. Maar toen is er bepaald dat de raad meer te zeggen moest hebben. En dat die meer hun eigen ding moesten doen. En toen is het dualisme ingesteld, landelijk gewoon.
0: En wat vond jij daarvan?
1: Nou, ik vond dat wel prima. En toen heb ik gesolliciteerd in Wageningen en in Houten. En toen kon ik bij allebei komen. En toen heb ik uiteindelijk voor Houten gekozen. Want ik denk, dan kan ik heen en weer reizen. Ja.
0: Met de auto?
1: Met de auto, jawel, jawel. Want je moet soms midden in de nacht moest je naar huis, hè, na vergaderingen.
0: Zo.
1: Dus ja, ja, ja.
0: Hoe was dat?
1: Nou, dat was hartstikke leuk. Want de gemeenteraad die was heel blij dat ze gewoon wat te zeggen kregen. En ik kwam in Houten en daar zat een hele goede burgemeester. Maar die wel de touwtjes in handen had en wist wat goed was voor de gemeenteraad.
0: Vond hij?
1: Vond hij, ja.
0: En de jij vond het ook?
1: Nou, ik was er toen nog niet bij. De gemeenteraad die was heel blij. Die zei, het is onze griffier. En ja, ze hebben mij toen ook aangenomen buiten de burgemeester om. Dat was voor mij later heel lastig hoor. Want ik moest wel met die burgemeester samenwerken.
0: Ja, en waarom deden ze dat niet in overleg?
1: Omdat ze dachten, nou hebben wij het voor het zeggen. En de burgemeester eventjes zijn mond houden. Nou, dat is natuurlijk dom. Dat moet je niet doen. Maar goed, ja.
0: Wist je in dat je in zo'n situatie terecht zou
1: komen?
0: Nee,
1: dat wist ik niet. Maar goed, maar goed, dat is wel goed gegaan hoor.
0: Heb jij dat bij kunnen sturen?
1: Een beetje wel. Jawel, jawel. Ik heb wel af en toe het moeilijk gehad met die burgemeester. Want die vond dat hij echt het voor het zeggen had. Toen die bijvoorbeeld herbenoemd moest worden, zei die Els, ik heb even een brief geschreven voor de commissaris van de koning. Of de koningin was het toen nog. Voor mijn herbenoeming. Maar ja, dat pikte de gemeenteraad niet. Die zegt, Els, jij gaat op pad en je gaat informeren wat de mensen van de burgemeester vonden. Nou ja, zo.
0: En wat vonden ze van hem?
1: Nou ja. Heel moeilijk.
0: Ah, dus hij is toen weggegaan of niet?
1: Hij is niet weggegaan. Maar hij is wel op het matje geroepen. Maar goed,
0: niet toe. En dat moest gecorrigeerd worden en daar had jij een rol in.
1: Ja, ja, ja. Maar ik had een hele goede gemeenteraad. Echt goede raadsleden die wat wilden. En die ook kwalitatief goed waren. En die daar echt dat dualisme op gang wilden helpen. Ja, daar heb ik echt hele goede herinneringen aan.
0: En hoe lang heb je dat gedaan?
1: Tot aan mijn pensioen, ja. Ja,
0: en hoeveel jaar was dat dan?
1: Ik was toen 66. Toen kon je met pensioen. En Hugo was toen al een jaar met pensioen. En ja, dan was het weekend. En dan zei hij, goh, wat gaan we voor iets leuks doen? Toen zei ik, nou, even bijkomen. Ik denk, dat gaat niet goed. Dus toen dacht ik, nou, dan stop ik ook maar met werken. Dus ja, ja, ja.
0: Met pijn in je hart of niet?
1: Een beetje met pijn in mijn hart. Maar ja, het was wel op gang. Ik had het gewoon neergezet en het draaide daar goed. Dus ik kon wel rustig weggaan. Ja, ja, ja.
0: En toen was je met pensioen?
1: Toen was ik met pensioen.
0: En dan?
1: En dan?
0: Dat lijkt me dan zo'n gat.
1: Nee hoor. Toen zijn we eerst heerlijk met de caravan op stap gegaan. En nou eens even wat familieleden bezocht. En even dat soort dingen gedaan. Even een inhaalslag.
0: Want dan had je al die tijd geen tijd voor.
1: Nee, lekker lang op vakantie geweest en zo. Dus dat hebben we eerst maar eens gedaan. Ja, en dan komt er altijd van alles op je pad natuurlijk. Ja, maar ik heb gelukkig ook een man die heel actief is in van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Dus dan kun je zelf ook je gang gaan. En dan samen red je het zo.
0: Ja, omdat je alle twee ook je eigen leven hebt.
1: Ja, ja, ja, toch wel.
0: Ja.
1: Alleen moet je altijd af en toe wel bij elkaar komen.
0: Ja.
1: En dat heb ik mijn leven lang gedaan hoor, ook als wethouder. Dan had ik altijd, plande ik het van tevoren een paar weekends om weg te gaan. Omdat je toch dacht van nou, ja.
0: Anders leef je langs elkaar heen.
1: Langs elkaar heen, ja, ja.
0: En nu je 80 bent...
1: Ja.
0: Heb jij nog wensen of plannen?
1: Nou, ik kan niet meer. Ik heb heel veel plannen, maar door dat slechte lopen... Ja, dat is toch een handicap voor me. Dus je kunt naar een heleboel dingen niet meer toe. Nee, voor bijeenkomsten waar je graag naartoe zou willen... dat lukt gewoon niet meer.
0: Dus je moet ook dingen afzeggen?
1: Ik moet heel veel dingen afzeggen. Je gaat dan, kan met de auto en dan kan ik de rollator meenemen... maar er is lang niet altijd parkeerplek, dus... Ik ben ook wel eens teruggegaan naar iets. En ik ga eigenlijk niet meer. En ja, want als je geen parkeerplek hebt... Dan kun je verder er niet komen. Dat is gewoon hartstikke lastig. En ik ga heel veel met de fiets nog overdag en zo. Dan ga ik lekker met de fiets. Maar,
0: dat komt misschien ook straks een eind aan omdat dat lastiger is. Of is dat minder belastend voor je knieën bijvoorbeeld?
1: Nee, het zit in mijn rug. Hè. Stenose is het. Dus Nee, mijn knieën en mijn heupen zijn prima.
0: Ja, ja. Els, ik moet afronden.
1: Ja.
0: Ik ga jou bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio. Het was me een genoegen. En we kunnen volgens mij nog best een uur vullen.
1: Ja hoor, best wel.
0: Ja. Dank je wel voor je mooie levensverhaal. En alles, voor alles wat je gedaan hebt voor deze stad. En ook daarbuiten.
1: En jij ook bedankt hè, voor al je inzet voor Gouwestad. Ja.
0: Dank je wel.
1: Ja, ja.
0: En dat geldt wat mij betreft ook voor Arjan Doelman.
1: Arjan, ja.
0: Die hier zeg maar altijd achter het glas zit. En de techniek hartstikke
1: al 23
0: goed
1: jaar geloof ik.
0: Nou, dat zeker, ja. We gaan luisteren naar een laatste nummer van jou. En dat is Zo Vrolijk van Herman van Veenwand.
1: We zijn vrolijk.
0: We gaan zo door. Dankjewel.

Soms ben ik verdrietig, verdrietig, verdrietig. Soms ben ik verdrietig, dan huil ik dat het giet. Soms ben ik chagrijnig, chagrijnig, chagrijnig.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

Christus, Mustatus, Zeus.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
2: En hoe vindt u dit?
3: Twee Weekendlift.
4: Oh, alles. Oh,

0: Het is 1978. In Nederland is sprake van een tafeltennismania. Dankzij een grote interland tussen Nederland en China trok de sport maar liefst duizenden extra toeschouwers, waardoor verenigingen grotere sporthallen in gebruik moesten nemen. En natuurlijk uit je radio de zomerse klanken van de Nederlandse formatie The Service met Windsurfing. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 22 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. Ja, een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. We hebben een leuke kermisplaat. Ook Bart van Leeuwen met de plaat is een verhaal. En om 14:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaan we genieten van een wereldhit waarin bandleden om de beurt hun voornaam en sterrenbeeld noemen. Ik ben er tot en met 2 uur. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

nummer is oorspronkelijk geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse band Shocking Blue. Die er in 1970 en nummer 1 niet mee scoorde. En dit was de uitvoering in 1986 van Bananarama, natuurlijk Venus. En ditmaal werd het geproduceerd door Stok, Aitken en Waterman. Ik heb even de deur opengezet, want er zijn wat mensen die willen gewoon lekker mee eten. Nou, je bent van harte welkom hoor, dames en heren. Het is tijd voor de lunch, hè?

0: En natuurlijk zijn we blij, want het is zaterdagmiddag. En we, natuurlijk hebben we ook weer een speciale gast. Het is namelijk Joris Driepinter.
1: 3 glazen melk per dag, dat doet het.
0: Zo is dat hoor, lekker. Tijd voor muziek uit Nederland. Rooks Family van lang geleden. Kent

0: zal ik je een ultiem geheimtje verklappen. Dat sensuele kreunwerk wat je op de achtergrond hoort, dat is ingezongen door niemand minder dan Patricia Paai.
1: Ik heb daar heel erg van genoten.
0: Nou, wij ook hoor. Rook's Family uit 1969. Het plaatje werd destijds geschreven door Wil Luikera. Leuk plaatje. En dit soort plaatjes hoor je natuurlijk niet op de radio. Tijd voor een zangeres die uit Amerika emigreerde, zo naar Nederland. Ze trouwde daar met een man uit Limburg. En we kennen haar allemaal als Lori Spee. Good News en Bad News.

Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in.

0: gedeukt. Want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg? Gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouwestad Radio.

0: Ja, muziek uit 1979 van Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha. En het liedje gaat over een jonge man die zijn vrijgezellen bestaan en vrienden achter zich laat om zich te richten op de liefde en een vaste relatie met een vrouw. In dit geval Samantha. Daarvoor natuurlijk die leuke hit uit 1982 van Laurie Spee, Good News en Bad News. En over goed nieuws gesproken, ik heb leuk nieuws, want in Bodegraven op het Ratersplein kun je op dit moment genieten van een tropical schuimparty. De Bodegraafse ondernemersvereniging die organiseert daar een schuimparty. En dat is voor kinderen, maar volgens mij als volwassenen mag je er ook wel een duik nemen. Je kunt klimmen en klauteren in een heel groot schuimbad. Je kunt zelfs ook een buikschuiven maken. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het Ratersplein in Bodegraven. Duurt tot en met vanmiddag 4 uur. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. En ook vanavond in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM voor de omgeving van Oudewater. Wat heb ik nog voor jou in petto? Natuurlijk de kermisplaat, het enige echte weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En natuurlijk de man die naast me zit. Hij houdt niet van buikschuiven, maar daarentegen vertelt hij wel mooie verhalen. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch, mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

0: Maar dat lijkt me zo lekker, dat je lekker bij het strand zit. Je hoort en ziet de meeuwen, een lekker temperatuurtje erbij. En dan natuurlijk deze heerlijke muziek van Otis Redding uit 1967. Sitting on the Dock of a Bay, dat allemaal in het kader van de platense verhaal. Dankjewel, Bart van Leeuwen. Iemand anders vraagt zich af of er ook wel kroegen zijn in de hemel. We hebben het over Mart Hoogkamer en zijn allernieuwste single hier in Weekend Lift.
1: In een

0: Wat?
1: Mart Hoogkamer en die vraagt zich af of de kroegen in hemel zijn. Geen idee, maar als ze er zijn, dan wordt het een hele gezellige boel. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is 50%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 11 graden en maximaal worden 20 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.
2: Hey, lekker ding. Yeah. Social classic. Soul power smile.

0: Twee plaatjes non-stop, zoals je dat bent gewend natuurlijk. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Tramps uit 1973 met Love Epidemic. En Love Epidemic is de eerste grote hit in Nederland. Het plaatje kwam in 1973 uit en vervolgens in 1974 stond het in de top 40. En dat betekende de definitieve doorbraak van de Tramps in Nederland en ook een beetje in Vlaanderen. En natuurlijk ook muziek van Earth and Fire uit Nederland. Die hele grote hit Weekend uit 1979. En de band en de platenmaatschappij vonden dit liedje in eerste instantie te eenvoudig en die wilden het gewoon niet uitbrengen. Toen gingen ze naar een andere platenmaatschappij en die zorgde ervoor dat het een megahit werd. Ja, de onlangs overleden Johnny Kaagman die trad destijds op in een iconisch strak broekpak. Zo'n blauwe pak. Dat maakte heel veel indruk op heel veel mensen, vooral jonge mannen. En inmiddels is dat blauwe broekpak te zien in een museum in Nederland, ja. Wat kun je nog meer verwachten in dit radioprogramma? Natuurlijk zo dadelijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst zou ik je willen vragen om even een paraplu te pakken. En dan gaan we lekker naar de kermis.
1: Ah,

0: Wat een feestje op je radio. Ja, het wordt een heel groot feest. Ze komen uit Maastricht en het goed naam is natuurlijk The Press met Cantara Pepe. En het liedje gaat over een hardwerkende alper in een chique bar die, terwijl het buiten regent, droomt over de zonnige dagen, siesta's en fiesta's.
1: Lekker slapen en lekker dromen.
0: Ja, droom maar lekker verder hoor. En iemand die niet droomt, die wakker is, die zit naast me, namelijk Nicolette.
2: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 14:15 en dan weet je het wel. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De zomerhitte hangt boven de straat, maar jij wilt weg. Ver weg. Naar een eindeloze oceaan waar de tijd stilstaat. Je voelt de grond onder je voeten langzaam verdwijnen. Alsof je loskomt van de wereld. Laat je nu maar meeslepen in de duister. We gaan genieten van de flow tussen 1977 met Flowdon.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.
3: Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman.

Ja, ik zou bijna zeggen, ga even naar het Raadhuisplein en maak een buikschuiver. In het kader van de rubriek Kop je thee met de DJ Muziek uit 1977 van de Floaters. Ja, en flow dan, hè. Ja, de nu volgende zanger, die was ooit zanger van een symfonische rockgroep.

0: In 1982 was dit een van de grote zomerhits. Niemand minder dan John Anderson met Surrender. Misschien ben je aan het eten. En ja, doe een beetje gezond, hè. Denk een beetje aan de schijf van 5.
1: 3 glazen melk per dag.
0: Ja, dat is ook goed, hè. Ja. Nou, de nu volgende zanger die heeft er een liedje over gemaakt. De titel is namelijk Bitter Fruit. Plaatje 1987 van niemand minder dan Little Steven.

0: Little Steven en Ruben Blades. Uit 1987 met Bitterfruit. En de titel verwijst naar het boek Bitterfruit. En dit boek gaat over een CIA-staatsgreep in 1954... om de economische belangen van de United Fruit Company te beschermen. Dus het is gewoon eigenlijk een protestliedje.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dat kan. Nou ja, het is ook zo. Hey, dit was een weekendlift van zaterdagmiddag 22 augustus. Ik wens jullie een heel mooi weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

En een hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie. Aan de kop van een nieuw seizoen ook van Sport op Zaterdag hier bij Gouwestad Radio. Bij BR6 en bij Midland FM kunt u het allemaal beluisteren. Iedere week van 2 tot 6 uur. Nou, vandaag een korte uitzending van 2 tot 4 maken we deze. Want er wordt nog weinig actief gevoetbald op de velden. Volgende week begint pas de competitie in de vierde divisie. Dan wordt ook gebekerd. Bekervoetbal is dan al aan de gang gegaan. En dat gaat dus ook vanaf volgende week plaatsvinden. De andere klassen gaan over een aantal weken pas aan een competitie beginnen. Maar goed, we gaan dus wel alvast vandaag een beetje een soort van volprogramma maken met misschien ook wel wat sportberichten tussendoor. En we blikken ook alvast een beetje vooruit op wat gaat komen in het seizoen 2026-2027. Kortom, blijf gewoon lekker luisteren vandaag en ook de komende weken, komende maanden naar dit programma. We zorgen voor de sport en de muziek. In dit geval muziek van de Rembrandts. I'll be there for you.

En of je nu luistert via Gouwenstad Radio, via BR6 of via Midland FM, we zijn er ook in dit seizoen weer voor u met sport en muziek op de zaterdagmiddag. The Rembrandts, I'll Be There For You was dat.

voor het andere programma wat ik maak hier bij Gouden Stad Radio dan. En dat is het programma Listen to the Music. Daarin heb ik altijd een item waarin de vergeten plaatjes voorbij komen. En dit is toevallig ook zo'n voorbeeld ervan. Van een plaat die je bijna nooit meer op de radio hoort. Ik had zoiets van, nou, die kunnen we ook wel hier een keertje draaien. Deluxe uit de jaren 90. Ze kwamen uit Nederland en hadden een leuk hitje met deze Don't

Bluff en alles is liefde hier in Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag 22 augustus. Volgende week gaat de bal weer rollen. Hebben we weer zin in, dan hebben we weer live voetbal. Dan komt de spanning weer bij u in de huiskamers terecht. En live voetbal hebben we volgende week al met competitievoetbal uit de 4e divisie B. En de andere ploegen die komen pas later in actie vanaf 19 september in hun competities. Neem niet weg dat zij wel in actie gaan komen volgende week, maar dan voor de beker. Maar goed, de competities dus. Even kijken wat de tegenstanders zijn van de ploegen die wij volgen. We gaan als eerste even kijken naar de 4e divisie B. Jodan Boys speelt daarin en die komen dit jaar in actie tegen de volgende ploegen. Ze spelen tegen Scheveningen, spelen tegen Kwik, Spijkenisse, Heerjansdam, Capelle ASWH, Valken 68, Xerxes DZB, HVV, Sportclub Feyenoord, Schravenzanden, RKAVV, Smitshoek, HBS en Westlandia. Dat zijn de ploegen van Jodan Boys, dus tegenstander van Jodan Boys in de komende seizoen 2026-2027. Lastige ploegen ook. Sommige bekend ook van vorig seizoen. Komen allemaal een beetje uit de regio Rotterdam, regio Den Haag. Het is een mooie, interessante pool dus voor Jodan Boys. Dan de tweede klasse C. Olympia is daar natuurlijk de nieuwkomer in. En die spelen dit jaar onder andere tegen Alvia, tegen Argon, tegen Berkel, tegen Den Horen, Forum Sport, Graaf Willem II, VAC, LFC, Nieuwkoop, Noodorp, Oliveo, RKDEO, UVS en WIP Polder. Tweede klasse H, daarin speelt Oudewater. Die spelen dan meer in de regio Utrecht. Die komen onder andere in actie tegen De Bilt, tegen FC Breukelen, CJVV, De Meren, Delta Sports, Jonathan, De Merino's, Montfoort SV19, mooie streekderby dus ook weer dit seizoen, PVC, VVA Achterberg, VVI, SV Zeist en SV Parkhout. Dat zijn de tegenstanders van FC Oudewater. Derde klasse B, daarin dus ja, voor Donk dit jaar een trapje lager spelend. Wel interessante ontmoetingen ook voor hun, want ze komen onder andere in actie tegen Roda 76, tegen Soccer Boys, Zoetermeer, Zwarte Pijl, Alexandria 66, Bifair, Esto dus ook nog. Ook een interessante pot natuurlijk uiteraard, ook in de regio. CKC, Groeneweg, HOV, DESCR, Hillegersberg, Neptunus, Schiebroek, Ommoord. Dat zijn de tegenstanders van Donk in de derde klasse B dit seizoen. Vierde klasse D, daarin speelt Bergambacht. Die spelen tegen Bolnes, Cabau, Dilettant, IJsselmonde, Haastrecht, LMO, Lekkerkerk, Lopik, Moordrecht, RVC 33. Ja, die kennen we natuurlijk ook. Die volgen we ook op de voet. Die spelen ook dit seizoen in de vierde klasse D. En dan komen ze ook in actie tegen SVS, Spiff Boys en De Zwervers. De vijfde klasse B tot slot. Daarin ook heel veel interessante wedstrijden. Natuurlijk Gouda in actie daarin komend. ASW, CVC Reewijk, nieuwkomer GSV. Die komen ook weer terug dus uit Gouda. Gouderak, Kamerik, ONA. Die zijn natuurlijk ook weer actief in de vijfde klasse B dit seizoen. Een trapje lager gaan spelen. Maar wel dus interessante ontmoetingen ook voor Gouda en voor ONA en GSV dus tegen elkaar. Rijnstreek, SPV 81, Sportief, Stolwijk, VEP, WDS en Zevenhoven. Dat zijn de ploegen die in actie gaan komen daar in de vijfde klasse B. We gaan verder met muziek van de Rolling Stones. Dit is In The Stars.

Deze hoor je niet zoveel van Phil Collins. En het is wel een lekkere plaat. Staat op hetzelfde album als You Can't Hurry Love ook opstaat. Het album heet Hello, I Must Be Going. En dit was It Don't Matter To Me. En daarvoor nog The Rolling Stones en In The Stars. Dit is een van de betere platen van dit moment. Hij is opnieuw uitgebracht. In eerste instantie werd het geen succes. Maar nu lijkt het toch wel een klein hitje te worden. Deze van Ella Langley. Dit is Tuesday in Texas.

Ja, zie het een beetje als warm lopen, zie het een beetje als een oefenwedstrijd. We gaan volgende week pas echt voor het Echi. Dan gaat de bal rollen bij de wedstrijd die we volgen. Maar vandaag dus alvast een soort van voorafje. Een voorbeschouwing met de muziek ook en af en toe wat sportberichten. Dit is Sport op zaterdag. We draaien de Train en Drive By. En dit is Rick Astley. Even lekker terug naar de jaren 80 met deze Never Gonna Give You Up.

Sport op zaterdag. We zijn er niet alleen via de radio, maar natuurlijk ook gewoon via andere kanalen te bekijken. Onder andere via ons Facebook-account. facebook.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog een Twitter-account in de lucht. Twitter.com of x.com, zo u wilt. /sportopzaterdag. En ook de websites die geven volop informatie weer. De websites van RTV Midden-Holland en de websites van Gouwenstad. Daar kunt u ook terecht voor de laatste sportberichten. Dit is muziek van Shanna Spyro. Nieuwe muziek op de radio. Material Lover.

Het mooiste medium wat er is, dat is toch echt wel de radio. En u luistert ook naar de radio. U luistert naar Gouwestad, naar BR6 en naar Midland FM. Dit is Sport op Zaterdag. We draaien de Queen en Radio Gaga. De vrouwen van waterpoloclub GZC Donk die nemen het in de kwalificatieronde van de Champions League in Pool D op tegen CN Sabadell, Tarassa en Lille Université Club. Het duel met Sabadell betekent een weerzien voor Maartje Keuning met haar oude club. De speelster die kwam namelijk van 2024 tot dit jaar, tot 2026, uit voor het Goudse Donk. De duels die worden op 9, 10 en 11 oktober gespeeld in Sabadell. En de beste twee teams uit elke pool die plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Ja, die man heeft toch best wel wat fijne platen uitgebracht. Zijn naam is John Legend. En Save Room was een van die successen van hem. Van alweer een hele tijd terug. Dikke jaartje of 15, 16 geleden alweer dat het een succes was voor deze man. Zometeen zijn we terug met deel 2 van deze uitzending van Sport op Zaterdag. Laten we nog even achter met de muziek van Ilse Lange. Something Good. Tot zo.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda. En welkom terug bij Sport op Zaterdag. Het tweede gedeelte, vandaag ook het laatste gedeelte. We maken er een iets wat kortere uitzending van als normaal. Volgende week dan rolt de bal weer. Dan gaan we weer actief het verslag voor u in de huiskamers brengen. Maar vandaag dus een vooruitblik en ook wat sportberichten tussendoor. Als een soort van warming-up voor wat er gaat komen in dit seizoen.

Het is De Dijk. We beginnen nu pas echt. Ja, vandaag dus de eerste uitzending. We gaan er weer heel veel maken, heel veel met veel plezier. Dit is Sport op Zaterdag. Dat maken wij niet alleen. We doen dat met heel veel mensen hier achter de schermen. En die zijn allemaal afkomstig van Gouwestad Radio, van BR6 en van Midland FM. We zijn niet alleen hier in de studio dus, maar ook zeker op de velden te vinden. Want ja, daar komt het voetbal vandaan. Daar komen de sporten vandaan. En die brengen we dus graag met veel liefde bij u dus thuis, waar u dus ook luistert. Fijn dat u er weer bij bent in dit seizoen in ieder geval. En we gaan er hopelijk weer het moois van maken. Dit is Another 54 Ultra and Talk to You.

Dan wordt de Goud Asfaltloop opnieuw georganiseerd door de stichting Goud Asfalt en Go Sportief. Na 13 geslaagde eerdere edities gaat het dit jaar dus voor de 14e keer gebeuren. De finish is op het Goud Asfaltterrein hier in Gouda, nabij de boombakken richting het gebouw van scouting Jan van Hoof. De Kids Run is er ook. Die bestaat uit 1 of meerdere ronden, maximaal 10 van circa 240 meter op het terrein van Goud Asfalt. En die start dan weer om 10:30, dus 10:30 en 10:50. En dan is het voor de grote mensen de 10 en de 5 kilometer. Die starten vanaf 11 uur. En bij veel inschrijvingen zal de 5 kilometer exact 5 minuten later starten. Dat is een beetje afhankelijk dus van de inschrijvingen die binnenkomen. En daar gaat het in dit geval ook om. Want je kunt je namelijk nu al inschrijven voor die Goud Asfalt Loop. Als je zelf ook een beetje sportief bent of jezelf een beetje wil uitdagen, is het een leuk initiatief om daaraan mee te doen. Voor inschrijven kan dus al. Dat kan via de site van Gouda Sport. Of als je zoekt op Goud Asfalt Loop, kun je het ook vinden. Even googlen, dan kun je inschrijven tot en met de 16 oktober. Kosten zijn dan €12 voor de 5 en €13 voor de 10 kilometer. En als je mee wil doen aan de Kids Run, of als je kinderen mee wil laten doen aan de Kids Run, dan kost dat €5. Ja, inschrijven kan ook door uw volledige naam, geslacht, woonplaats en afstand die u wilt lopen naar te mailen naar info@goudasport.nl of dus het inschrijfformulier in te vullen via die eerder genoemde website. De Goud Asfaltloop dus op zondag 18.

is niet van de radio weg te slaan, deze man, Alex Warren. Ook wij doen er weer een duit bij in het zakje, want dit is echt wel een grote hit van dit moment nog steeds. Fever Dream in Sport op zaterdag. Even tijd voor een lekkere uit de jaren 70. Dit is The Average White Band. Uit Schotland komen zij. En ze zijn wereldberoemd geworden met een instrumentaal nummer. Pick up the pieces, maar ze zingen ook zeker wel. En dat doen ze verdienstelijk. Let's go round again.

Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

De Average White Band, Let's Go Round Again. Ja, die werd gevolgd door deze meneer, Niall Horan. Ook hij zat vroeger in One Direction, net zoals Harry Styles. Hij is iets minder bekend, maar heeft er ook wel wat successen geboekt. Zoals deze, dat was Heaven, die we draaiden. Zometeen gaan we even kijken naar het programma voor volgende week. Want dan is er competitievoetbal in de vierde divisie al. Maar er wordt ook volop gebekerd. En ook zeker interessante ontmoetingen staan er dan op het programma. We horen het allemaal in de loop van deze uitzending. Blijf nog luisteren, we zijn er nog tot 4 uur vanmiddag.

Ja, van de zomer was ik in Italië en deze plaat die was er echt niet van de radio weg te slaan. Ik heb hem veel gehoord en misschien u ook wel als je daar geweest bent. Francesco Cabani, zo heet hij. Summer Funk, niet alleen op de radio ook veel te horen, maar ook gewoon veel buiten waar je ook was. Of het bij het zwembad was of desnoods in de supermarkt. Hij kwam echt regelmatig voorbij. Summer Funk dus van Francesco Cabani. Hier in Sport op Zaterdag, we gaan eventjes kijken naar het programma voor volgende week. Dan heb ik het niet over het bekervoetbal, dat gaan we straks nog behandelen. We gaan kijken naar de competitie. Want Jodan Boys speelt zoals u weet in de vierde divisie B. En die komen aanstaande zaterdag al in actie. Volgende week zaterdag. Voor de eerste speelronde in de vierde divisie B. En Jodan Boys begint meteen met een uitwedstrijd. Dat zal zijn bij Valken 68. De andere ontmoetingen, dat zijn Scheveningen tegen Kwik. Volgende week zaterdag. Een mooi affiche ook. En Spijkenisse speelt thuis tegen Heerjansdam. Capelle ontvangt ASWH. Xerxes DZB tegen HVV. Sportclub Feyenoord tegen Schravenzande. RKAVV tegen Smitshoek. En een dag later op zondag 30 augustus dan speelt HBS nog tegen Westlandia. Dat is de eerste speelronde dus in de vierde divisie B. Straks gaan we ook nog kijken hoe het bekervoetbal er volgende week uitziet. En ook daar zien we interessante ontmoetingen.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All hier in Sport op zaterdag. Volgende week zaterdag dus, dan gaat het weer helemaal los, het voetbal. Competitievoetbal dus, zoals al eerder gezegd, in de vierde divisie gaat beginnen. Maar ook het bekervoetbal. En daar zitten hele leuke en interessante affiches tussen, hoor, bij die wedstrijden. Want er zijn behoorlijk wat wedstrijden op het programma die de moeite waard zijn en die we natuurlijk ook uit gaan zenden. We kijken even naar onze regiogenoten. Wat gaan ze allemaal doen? Nou, Ona bijvoorbeeld, onder andere, is ingedeeld in een groep met SVS, met PKC 85 en met Steeds Hoger. Ze spelen volgende week zaterdag de eerste wedstrijd. En dat doen zij thuis tegen SVS. Dan hebben we nog staan GSV. Ze zijn ingedeeld met VVOR, met Swammerdam en met Moordrecht. Ook voor GSV volgende week een thuiswedstrijd. Zij beginnen de wedstrijd tegen VVOR op 29 augustus in Gouda aan de Sportlaan. Een andere interessante pool, dat is de pool met Nieuwkerk, Olympia, Oude Water en DSO. Dat is een mooie, ja, mooie indeling dus. Dus Olympia en Oude Water gaan elkaar tegenkomen daar in dat bekertoernooi. Dan niet volgende week, want volgende week staat als eerste op het programma de wedstrijd tussen Nieuwkerk en Olympia. En Oude Water begint ook met een uitwedstrijd, die spelen als eerste bij DSO. Gouda is ingedeeld in een pool met BSC 68, met Alphen en met Floriant. En voor Gouda staat volgende week als eerste een thuiswedstrijd op het programma op het Groenoverpark tegen Alphen. Dan kijken we naar de ploeg uit de regio Bodegraven-Reewijk. Als eerste Esto, die zit in een pool met Quick Boys 2, het tweede elftal dus van Quick Boys, Dokos en ODB. En voor Esto volgende week zaterdag om 12 uur al een wedstrijd op het programma tegen het tweede dus van Quick Boys in Katwijk. Roda 76, de andere ploeg uit Bodegraven, die spelen in een pool met Oefsgeest. Met de tweede van Katwijk, dus ook een Katwijkse ploeg. Tweede elftal daarvan. En zij spelen volgende week zaterdag ook als eerste in Katwijk. En dan doen dat dan tegen Katwijk 2. Om 12 uur eveneens, net zoals Quick Boys 2 tegen Esto volgende week het geval is. RVC 33, zij zitten in een pool met Kamerik, met MMO, met NSV 46. En voor RVC 33 staat volgende week als eerste een thuiswedstrijd op het programma tegen NSV 46. Om 14:30 begint die wedstrijd. CVC Reewijk begint ook thuis volgende week hun bekercompetitie. Doen dat dan tegen LSVV 70. De andere poolgenoten van Reewijk, dat zijn Duindorp SV, LSVV en TAVV. WDS, ook volgende week thuis beginnend. Doen dat als eerste tegen CVO 60. En het begint om 14:30. De andere ploegen tegen tegenstanders van WDS in die pool, dat zijn Moekapelle en Haastrecht. De Rijnstreek, zij gaan volgende week als eerste uit beginnen om 3:00 middags tegen Rodenburg. En de Rijnstreek zit in een pool met Aarlanderveen en Rodenburg. Dus dat zijn de drie ploegen die tegen elkaar in actie gaan komen. En dat gebeurt dus ook in de beker. Eerste bekerronde dus volgende week zaterdag op 29 augustus. De bekercompetitie loopt tot en met 12 september. En vanaf 19 september begint dus ook de competitie voor al de teams die dus nog niet aan de competitie zijn begonnen.

De eerste sportuitzending van dit seizoen. Er vallen nog weinig punten te behalen, want er is nog nergens afgefloten. Sterker nog, we moeten nog eigenlijk gaan beginnen. Maar wel vast een beetje de voorpret vandaag in deze uitzending. Ook met fijne muziek. Muziek van Roxy Music, More Than This was dat. En dit is Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.

De kop is eraf, de kantine van dit radioprogramma gaat bijna sluiten. We draaien nog eventjes Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En we gaan natuurlijk volgende week weer terugkomen. Vanaf 2 uur met een langere uitzending, dan met alle verslaggevers ook op het veld. Nabeschouwingen, voorbeschouwingen, et cetera, et cetera. Al het laatste sportnieuws. Je kunt het uiteraard altijd volgen, ook door de weeks, via de eerder genoemde kanalen ook. Kijk bijvoorbeeld op Facebook, facebook.com/sportopzaterdag. Twitter of x.com/sportopzaterdag. We hebben ook nog onze mooie prachtige websites. Onder andere bij RTV Midden-Holland kun je het laatste sportnieuws bekijken. Dan wel via de site van Gouwenstad. En als je in de regio Gouden woont en je kijkt op TekstTV, dan kun je daar ook al het laatste sportnieuws en berichten zien. Zo ook alle uitslagen, tussenstanden enzovoorts. We laten het allemaal ook door de week voor u op onze sites plaatsen. Bedankt voor het luisteren en we gaan eruit met Santana. Hold on, tot volgende week. Dan zit hier Remco Bologna.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn bij Nieuwekerk aan den IJssel nog 2 rijstroken dicht. De vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vindt u dit?
5: Twee Weekendlift.
6: Oh, alles ik. Oh,
7: jammer.

0: Het is 1978. In Nederland is sprake van een tafeltennismania. Dankzij een grote interland tussen Nederland en China trok de sport maar liefst duizenden extra toeschouwers, waardoor verenigingen grotere sporthallen in gebruik moesten nemen. En natuurlijk uit je radio de zomerse klanken van de Nederlandse formatie The Service met Windsurfing. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 22 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. Ja, een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. We hebben een leuke kermisplaat. Ook Bart van Leeuwen met de plaat is een verhaal. En om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we genieten van een wereldhit waarin bandleden om de beurt hun voornaam en sterrenbeeld noemen. Ik ben er tot en met 2 uur. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: nummer is oorspronkelijk geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse band Shocking Blue. Die er in 1970 en nummer 1 niet mee scoorde. En dit was de uitvoering uit 1986 van Bananarama, natuurlijk Venus. En ditmaal werd het geproduceerd door Stok, Aitken en Waterman. Ik heb even de deur opengezet, want er zijn wat mensen die willen gewoon lekker mee eten. Nou, je bent van harte welkom hoor, dames en heren. Het is tijd voor de lunch, hè?
1: Het

0: En natuurlijk zijn we blij, want het is zaterdagmiddag. En we, natuurlijk hebben we ook weer een speciale gast. Het is namelijk Joris Driepinter.
1: 3 glazen melk per dag, dat doet het.
0: Zo is dat hoor, lekker. Tijd voor muziek uit Nederland. Rooks Family van lang geleden.

0: Zal ik je zo'n ultiem geheimtje verklappen? Dat sensuele kreunwerk wat je op de achtergrond hoort, dat is ingezongen door niemand minder dan Patricia Paai.
1: Ik heb daar heel erg van genoten.
0: Nou, wij ook hoor. Rook's Family uit 1969. Het plaatje werd destijds geschreven door Wil Luikinga. Leuk plaatje. En dit soort plaatjes hoor je natuurlijk niet op de radio. Tijd voor een zangeres die uit Amerika emigreerde, zo naar Nederland. Ze trouwde daar met een man uit Limburg. En we kennen haar allemaal als Laurie Spee. Good News en Bad News. Bye.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouwe Stad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
1: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwe Stad via DAB+.

0: Ja, muziek uit 1979 van Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha. En het liedje gaat over een jonge man die zijn vrijgezellenbestaan en vrienden achter zich laat om zich te richten op de liefde en een vaste relatie met een vrouw. In dit geval Samantha. Daarvoor natuurlijk die leuke hit uit 1982 van Laurie Spee, Good News en Bad News. En over goed nieuws gesproken, ik heb leuk nieuws, want in Bodegraven op het Raadhuisplein kun je op dit moment genieten van een tropical schuimparty. De Bodegraafse ondernemersvereniging die organiseert daar een schuimparty. En dat is voor kinderen, maar volgens mij als volwassenen mag je er ook wel een duik nemen. Je kunt klimmen en klauteren in een heel groot schuimbad. Je kunt zelfs ook een buikschuiven maken. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het Raadhuisplein in Bodegraven. Duurt tot en met vanmiddag 4 uur. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. En ook vanavond in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM voor de omgeving van Oudewater. Wat heb ik nog voor jou in petto? Natuurlijk de kermisplaat, het enige echte weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En natuurlijk de man die naast me zit. Hij houdt niet van buikschuiven, maar daarentegen vertelt hij wel mooie verhalen. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch... Mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

Maar dat lijkt me zo lekker, dat je lekker bij het strand zit. Je hoort en ziet de meeuwen, een lekker temperatuurtje erbij. En dan natuurlijk deze heerlijke muziek van Otis Redding uit 1967. Sitting on the Dock of a Bay, dat allemaal in het kader van de Platense verhaal. Dankjewel, Bart van Leeuwen. Iemand anders vraagt zich af of er ook wel kroegen zijn in de hemel. We hebben het over Mart Hoogkamer en zijn allernieuwste single hier in Weekend Lift.

Mart Hoogkamer en die vraagt zich af of de kroeg in hemel zijn. Geen idee, maar als ze er zijn, dan wordt het een hele gezellige boel. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is 50%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 11 graden en maximaal worden 20 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.

plaatjes non-stop, zoals je dat bent gewend natuurlijk. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Tramps uit 1973 met Love Epidemic. En Love Epidemic is de eerste grote hit in Nederland. Het plaatje kwam in 1973 uit en vervolgens in 1974 stond het in de top 40. En dat betekende de definitieve doorbraak van de Tramps in Nederland en ook een beetje in Vlaanderen. En natuurlijk ook muziek van Earth and Fire uit Nederland. Die hele grote hit Weekend uit 1979. En de band en de platenmaatschappij vonden dit liedje in eerste instantie te eenvoudig. En die wilden het gewoon niet uitbrengen. Toen gingen ze naar een andere platenmaatschappij. En die zorgde ervoor dat het een mega hit werd. Ja, de onlangs overleden Johnny Kaagman die trad destijds op in een iconisch strak broekpak. Zo'n blauwe pak. Dat maakte heel veel indruk op heel veel mensen, vooral jonge mannen. En inmiddels is dat blauwe broekpak te zien in een museum in Nederland, ja. Wat kun je nog meer verwachten in dit radioprogramma? Natuurlijk zo dadelijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst zou ik je willen vragen om even een paraplu te pakken. En dan gaan we lekker naar de kermis.

0: Wat een feestje op je radio. Ja, het wordt een heel groot feest. Ze komen uit Maastricht en het groepnaam is natuurlijk The Press met Cantara Pepe. En dat liedje gaat over een hardwerkende alper in een chique bar die, terwijl het buiten regent, droomt over de zonnige dagen, siesta's en fiesta's.
1: Slaap niet en lekker
0: droom. Ja, droom maar lekker verder hoor. En iemand die niet droomt, die wakker is, die zit naast me, namelijk Nicolette.
2: Hey, buurmannetje. Bakkie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 14:15 en dan weet je het wel. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De zomerhitte hangt boven de straat, maar jij wilt weg. Ver weg. Naar een eindeloze oceaan waar de tijd stilstaat. Je voelt de grond onder je voeten langzaam verdwijnen. Alsof je loskomt van de wereld. Laat je nu maar meeslepen in de duister. We gaan genieten van de flow tussen 1977 met Flowdon.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.
3: Aquarius. And my name is Ram. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own.

0: Ja, ik zou bijna zeggen, ga even naar het Raadhuisplein en maak een buikschuiver. In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ Muziek uit 1977 van de Floaters. Ja, en flow dan, hè. Ja, de nu volgende zanger, die was ooit zanger van een symfonische rockgroep, namelijk van de groep.
1: Yes!
0: Inderdaad. Op de solo tour deed hij dat niet onaardig. Hier is John Anderson met Surrender.

0: In 1982 was dit een van de grote zomerhits. Niemand minder dan John Anderson met Surrender. Misschien ben je aan het eten. En ja, doe een beetje gezond, hè. Denk een beetje aan de schijf van 5.
1: 3 glazen melk per dag.
0: Ja, dat is ook goed, hè. Ja. Nou, de nu volgende zanger die heeft er een liedje over gemaakt. De titel is namelijk Bitter Fruit. Plaatje 1987 van niemand minder dan Little Steven. I

0: Little Steven en Ruben Blades. Uit 1987 met Bitterfruit. En de titel verwijst naar het boek Bitterfruit. En dit boek gaat over een CIA-staatsgreep in 1954... om de economische belangen van de United Fruit Company te beschermen. Dus het is gewoon eigenlijk een protestliedje.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dat kan. Nou ja, het is ook zo. Hey, dit was een weekendlift van zaterdagmiddag 22 augustus. Ik wens jullie een heel mooi weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Elke vrijdag op Radio Gemiva. DJ Marijke. Music Girl.

0: Goedemiddag!
1: Ja, goedemiddag. Nee, goedemorgen nog eigenlijk. Oh, jeetje. Zeg ik nou toch weer. Dat begon heel erg lekker met toveren uiteraard. K3, de originele K3, ja. En we hebben iemand in de studio en dat is goochelaarster Sylvia!
2: Ja!
1: Ja, hartstikke leuk. Hi Sil.
2: Hallo Marijke.
1: Ja, wat leuk dat je mee wilt doen. En ja. Ik wil gewoon even met jou praten. Vind ik gewoon
2: ik ben heel benieuwd. Ja. Ik zou zeggen, kom maar met je vragen.
1: Nou,
2: dan.
1: Hoe ben je ooit begonnen met goochelen?
2: Zo, dat is een hele goede vraag. In mijn geval eigenlijk heel erg makkelijk. En ook eigenlijk ook heel moeilijk. Maar makkelijk vooral omdat mijn vader goochelaar was. En mijn moeder was een presentatrice. En ik ben als jong meisje, van een meisje van 6, 7 jaar, al begonnen mijn vader te assisteren. En toen wist ik eigenlijk zeker, dat wil ik ook graag worden. Ik wil graag goochelaar worden. Maar ja, als vrouw was het niet zo normaal natuurlijk, hè? Dat snap je. En nog steeds is het best wel lastig. Maar ik was 14 toen ik professioneel met mijn ouders, en dat heb ik 20 jaar lang gedaan, opgetreden heb in heel Europa. Het was niet in Nederland, we waren in het buitenland.
1: Jong.
2: En we reisden met een hele grote caravan.
1: Ja.
2: En met mijn zus samen en mijn ouders hadden wij een goochelshow. En dat heette Jacqueline, Eddie and Company.
1: Okay.
2: Het is nog te googlen en dan kan je ook zelfs de act nog zien op YouTube.
1: Ja. Dat is cool. Er is
2: nog story.
1: Zeker.
2: Ja, en zo is het gekomen. En op een bepaald moment dacht ik van, nou ja, het is nu leuk geweest en met mijn ouders. Maar ik wil ook graag zelf alleen gaan. En toen heb ik Hans ontmoet, mijn man. Die hebben hem ook al net ontmoet.
1: Ja.
2: Hij reist altijd met ons mee, met mij mee, samen, de hele wereld rond. Ook op cruiseschepen waar we ook werken. En toen ben ik ook begonnen, zeg maar, voor kinderen te gaan goochelen. En ik ben ook aan tafel tijdens diners of verjaardagen of 40 jaar getrouwd en zo. En dat soort dingen doe ik heel veel.
1: Ja.
2: Ook met mensen thuis. Dat is ook heel erg leuk. Maar ook in tehuizen. Ook bij in ouderenzorg heb ik heel veel gedaan. En voor kinderen natuurlijk heel veel. En op een bepaald moment belde mij iemand van Studio 100... Wil jij misschien met K3 in de studio en elke week een serie opnemen in het clubhuis van K3?
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, je hebt het heel vaak gezien, dus ik hoef er verder niet uit. En misschien heel veel mensen mee ook nog.
1: Mm-hmm.
2: Ik vond dat heel erg leuk. Ik vond het wel een uitdaging. Ik moest eerst voorgoochelen voor Gert natuurlijk. Mm-hmm. En ook voor de meiden en voor de productieteam. En toen heb ik gezegd van, nou, ik vind het leuk om te doen, maar wat ik ga doen, als clubhouse word je ding-dong. En dan staat ze daar met die armen zo van, hallo, daar ben ik dan weer. En dan komen de meisjes allemaal. Er werd eventjes een 1 take opgenomen. Dus we kwamen dan 's morgens met een hele hoop spulletjes aan en we namen meerdere shows op een dag, meestal 6. Dus het was een lange dag. En elke keer kwamen weer nieuwe gasten natuurlijk, de kindjes allemaal weer binnen en zo.
1: Ja.
2: En toen heb ik gezegd, ik wil 1 truc doen. Die doe ik gewoon.
1: Ja.
2: En die andere, die leg ik uit.
1: Klopt.
2: Nou, ik kan je zeggen, ik heb er geloof ik al bij elkaar 362 gedaan.
1: Zo, dat is veel.
2: En er zijn heel veel originele ideeën die ik zelf bedacht heb. Van je mag natuurlijk als goochelaar geen truc uitleggen. Dat mag eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Maar omdat ik het zelf verzonnen heb, mag het wel.
1: Dan mag het wel.
2: Ja. Ja. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En dat heb ik 5 jaar lang gedaan. Dat is nu alweer een paar jaartjes terug natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: Maar met de originele K3.
1: Absoluut.
2: Karen en Christel.
1: Karen, Christel en Kathleen.
2: Juist, ja.
1: Wat is het leukste aan om op te treden voor een publiek? Wat is daar leuk aan?
2: Nou, het is vooral dat je iets mag doen waar de mensen heel blij van worden.
1: Ja.
2: Ik ben wel een heel positief mens.
1: Absoluut.
2: Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om de mensen aan het lachen te brengen. Ik vind het leuk om de mensen een paar onbezorgde momentjes te presenteren en te verzorgen. En of wat voor publiek het dan ook is, ik vind het altijd leuk.
1: Mm-hmm.
2: Want voor mij is het maar 1 ding. Ik wil graag dat de mensen het leuk vinden en dat ze gewoon een hele leuke middag of avond hebben.
1: Ja.
2: Dat is mijn doel. En daar streef ik echt naar. Ja.
1: Mm-hmm. En hoe lang oefen je dan op een nieuwe truc voordat die lukt?
2: Dat kan soms maanden duren. Ook de durf om het te gaan doen dan.
1: Ja,
2: want
1: tuurlijk.
2: Het is best eng. Iets heel nieuws te doen is eng, weet je wel. Dus, want het kan fout gaan. En met een goocheltruc is het eenmaal zo. Als het fout gaat,
1: dan is
2: het gelijk de oplossing eigenlijk.
1: Ja.
2: En hoe moeilijk het ook is om dat te verstoppen, is dat ook heel vervelend.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus daar ben je niet zo blij van, zeg maar. Ook zelfs ik niet.
1: Nee.
2: Maar goed, je leert daar wel mee omgaan natuurlijk. Maar het duurt meestal wel een paar maanden. Je durft, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Maar heb je wel eens inderdaad een truc meegemaakt die helemaal mislukte?
2: Nou, echt helemaal mislukt niet, omdat de mensen toch niet weten dat die mislukt is. Omdat nee, ze niet weet, nee, die weet niet wat ze krijgen. Dus als ik die dingetjes doe, ik maak een draadje stuk en maak het weer heel. En dan, oké, dat gaat dan goed of het gaat niet goed. Maar als het niet goed gaat, dan maak ik er een ander verhaal van.
1: Ja.
2: En dan ga ik over tot een andere handeling. En dan, de mensen weten dat natuurlijk niet. Maar voor mij is het niet leuk.
1: Nee, precies.
2: Voor de mensen, die maakt het niet zoveel uit.
1: Nee.
2: Of het moet echt een enorme flater zijn, maar dat is nog nooit gebeurd.
1: Nee, precies.
2: Nee.
1: Maar ja, we gaan even weer luisteren naar muziek. En dat is The Summer is Magic.
2: Oh ja, dat ken ik ook.
1: Uiteraard.
2: Leuk. The Summer is Magic.

0: The Summer is Magic van Playa Hitty. Lekker nummer, hè, Sil?
1: Heerlijk. Ik sta te dansen.
0: Ja, ik zag heerlijk. Ik zag het.
1: En zo even mijn allergrootste passies ook. Dansen. Ik vind het heerlijk. Ritme. Okay. Samba, salsa en zo.
0: Ja, kan je dat ook?
1: Jazeker.
0: Oké. Maar met Hans dan?
1: Nee, liever alleen. Hans kan niet dansen.
0: Oh, arme Hans.
1: Maar dat weet hij, hoor. Dat weet hij.
0: Oké. Is beter om niet te doen dan. Maar goed, welkom nog steeds trouwens. Sylvia Schuijer.
1: Heel goed. In één keer goed gezegd ook nog. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Maar dat was in ieder geval The Summer is Magic. En Sil is een goochelaarster. En een heel moeilijk woord, een illusionist. Ja, eigenlijk nog een moeilijker woord. Dat is dan... die weet ik dan nu even niet, maar...
2: Magician?
0: Nee, niet...
1: Residitateur?
0: Juist.
1: Of de Frans?
0: Ja, die had ik bij Basje Nadegaan, had ik die dat... Ja. Dat ze dat zeiden van, wat is dan een pretidigitateur? Ja. En toen zeiden een goochelaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is heel moeilijk voor de luisteraars, maar dat... Maar goed, wat zit er altijd standaard in je goocheltas?
1: Wat zit er altijd standaard in mijn tas? Nou, er zit altijd een touwtje in.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En dat doe ik dan meestal zo dat ik zeg, ik ga hier...
0: Ja, met de happy. Ja, heb ik gezien.
1: Die heb je gezien.

0: Hey, om dan zit het helemaal niet daar.
1: Hè?
0: Omdat een optisch bureau. Dat ga ik je straks nog even uitleggen.
1: Oké. Okay. Ja, oké. Okay.
0: Maar dat is meer voor de kinderen dan, zeg maar, dat soort dingetjes doe ik dan heel veel. En met de kinderen, die laat ik ook goochelen. En ze krijgen ook altijd een diploma als ze dan gegoocheld hebben en zo. Mm-hmm. En sommige volwassen mensen vinden dat ook erg leuk.
1: Zeker.
0: Die hebben ook een diploma.
1: En ze snappen het nooit.
0: Dat hoop ik niet. Nee, anders doe ik wel iets fouts. Hè?
1: Maar je moet wel ook wel vingervlug zijn.
0: Ja, dat moet je zeker.
1: Ja. Ja.
0: Je moet goed kunnen afleiden. Kijk, normaal gesproken heeft een mannelijke goochelaar een assistente bij zich. Die een beetje leuk eruit ziet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ik moet alles zelf
1: maar
0: doen.
1: Maar jij ziet er ook leuk uit als
0: je wel.
1: Absoluut, absoluut.
0: Maar ik moet wel alles zelf doen. Ook de afleiding natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En, maar als je dat bijvoorbeeld niet meer kan met je handen dan, zeg maar. Want ik heb dan inderdaad een probleem aan mijn handen.
0: Dat kan, ja.
1: En ik kan dat niet zo heel snel. Maar als jij dat zou krijgen, zou je dan niet meer goochelen dan?
0: Nou is het ook een soort van therapie natuurlijk. Van je moet bewegen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb, dat zeg ik bijna nooit tegen iemand, maar ik heb het syndroom van Sjögren.
1: En dat is?
0: En dat is een auto-immuunziekte, maar vooral ook een reumatische aandoening.
1: Oké.
0: Dus ik heb geen last, maar ik kan wel in één keer heel veel last krijgen.
1: Oké.
0: Dus dat is wel iets. Maar ik ben zo vaak bezig. Ik merk het ook aan mijn voeten. Je bent dan bezig om te trainen. Dan draai je oefeningen doen.
1: Ja,
0: en dan
1: voel
0: je ook dat het soepel blijft.
1: Oké.
0: Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En wat betekent het voor jou om mensen te verrassen en te betoveren?
0: Nou, eigenlijk alles.
1: Ja?
0: Ik kan daar gewoon ontroerd door raken soms. Als ik dan zie hoe blij iemand wordt als ik iets doe. Als ik aan tafel kom of als ik aan een bed kom op een ziekenhuis. Of als iemand 40 jaar getrouwd is bijvoorbeeld. En de bruidspaar zit daar dan. En ik zie die verbazing en die blijdschap ook. Van de, die denk ik, ja, je bent een meerwaarde voor ons feest. En dat is leuk.
1: Mm-hmm.
0: Daar word ik het gelukkigste van.
1: Ja,
0: je kan mij niet gelukkiger maken als daarmee.
1: Oké. Okay. En ja, welke boodschap wil je meegeven aan de luisteraars? Van Gemiva.
0: Ja, nou, het is best wel een hele lijst eigenlijk. Maar wat helemaal bovenaan mijn lijstje staat, is probeer van elke dag een bijzondere dag te maken. Ook
1: zeker.
0: Al voel je jezelf niet zo erg lekker.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn altijd mensen die het nog erger of minder leuk hebben. Ja. Altijd eraan denken dat het niet jouw het hoeft niet altijd het allerergste te zijn.
1: Zeker niet.
0: En probeer ook andere mensen misschien een plezier te doen. Dat maakt je ook heel erg blij.
1: Ja.
0: En positief blijven. En niet kijken, wat kan ik niet, maar wat kan ik wel. Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, absoluut. En wat heb je meegekregen van de Originals? Ben je erheen geweest? Of ben je uitgenodigd? Of weet ik veel. Want ik heb je niet gezien.
0: Nee, dat klopt.
1: Ik had echt zoiets van, nou, die hoort er gewoon bij.
0: Dat vond ik dus ook, ja.
1: Ja.
0: Maar ze hebben mij niet gebeld, helaas.
1: Nou.
0: Maar ze hebben ook Ad Jansen niet gebeld. Die er ook altijd was natuurlijk, met de koken.
1: Ja, zeker.
0: En Martin Gauss
1: Martin
0: ook
1: Gauss.
0: Niet. Nee.
1: Nee.
0: Dus ze hebben eigenlijk die kern van de televisieshows hebben ze niet uitgenodigd. En dat was ik. En ze zijn nou in Rotterdam geweest, naar Hooi.
1: Ja, ik ben daar geweest.
0: Oh, nou, kijk.
1: Ik ben er geweest.
0: Nou, dus dat vind ik dan wel. Ja, ik vind het een beetje jammer. Ik had het heel erg graag gedaan. En ik had ook vooral de meisjes willen zien natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Na zoveel langere tijd. En
1: ja,
0: je bent elkaar dan een beetje kwijtgeraakt natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat is wel zo. Iedereen gaat door met zijn leven. Maar ik heb ontzettend veel plezier gedaan. En ik had een ontzettend leuke band met de meisjes ook. En ook met Gert en altijd mijn hele team. Mm-hmm. Altijd heel veel positief. En ik zou het ook zo weer doen, bij wijze van spreken, wat niet aan de orde is. Maar
1: nee.
0: Nee, gewoon. Ja, ik vind het jammer. Ik had er heel graag bij geweest. Maar helaas.
1: Maar je kon er niet, zelf niet bij zijn. Je had echt zoiets van, oké, van.
0: Nou ja, je moet wel op uitnodiging komen.
1: Tuurlijk,
0: je kan
1: maar
0: daar wel tussen gaan zitten natuurlijk.
1: Nou, je kon misschien zelf.
0: Natuurlijk.
1: Daarheen, maar heb je niet gedaan.
0: Dat heb ik niet gedaan.
1: Oké. Okay,
0: nee, ik denk, als hun niet op het idee komen. God, wat leuk, we gaan Sylvia en Martin Gauss en als Jansen als groep, als verrassing even op toneel halen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ja, wat moet ik dan tussen al die mensen gaan doen?
1: Ja. Precies.
0: Weet je?
1: Maar ja, goed. Ik ben er dus wel bij geweest.
0: Ja.
1: Dankzij mijn collega Glenn, zeg maar. Die heeft mij toen daar. Ik mocht daar mee naartoe met zijn dochter. Nou, dat was gewoon geweldig.
0: Ja, dat is geweldig.
1: Dat was echt geweldig.
0: Heb je ook nog persoonlijk gesproken? Of
1: nee. Helaas niet, want dat was gewoon onmogelijk om dat te doen.
0: Ja, duizenden mensen zitten daar. Die willen allemaal één ding met hun op de foto.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja. En er waren wel mensen die dat wel 's avonds dan gedaan hadden. Maar dan moest je gewoon hartstikke lang wachten.
0: Ja.
1: Dus dat was gewoon niet echt leuk, zeg maar. Maar goed, maar hoe heb je de wereld van K3 ervaren?
0: Eigenlijk elke keer als een feestje.
1: Ja?
0: S'morgens kwam ik heel vroeg uit Rotterdam naar België. En de Studio 100 natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En we bleven daar ook altijd overnachten. Want de opnames duurden 3 dagen. En Ik heb het altijd, ik keek er altijd naar uit. Thuis had ik de grootste rol om dingen uit te proberen, want ik moest altijd met de

0: repetities altijd de cameramensen laten zien wat ik ging doen. En waar ik ook de camera's wilde. Mm-hmm. En als ik de jongens kon een glimlach kon laten krijgen, zeg maar, bij mijn nieuwe trucjes, was ik blij.
1: Ja, de cameraman, zeg maar. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Ja. En heel het team stond al echt met zijn armen zo. Nou, laat maar eens zien, meisje, wat je allemaal niet. En dat was heel erg leuk. En ik was als een uitdaging. En ja, het was, je hebt nooit zo erg veel tijd, krijg je natuurlijk. Dus je bent niet de enige natuurlijk.
1: Nee.
0: Ik had altijd wel ook, Ad Jans en Martin hadden ook hun repetitiemomentjes natuurlijk. Mm-hmm. Dus we hebben dat wel. Ik heb dat echt ontzettend veel. Ik was heel jammer dat hun stopte natuurlijk op bepaalde momenten mee.
1: Klopt.
0: En ik vind het verschrikkelijk jammer dat het gestopt is.
1: Ja, ik ook. En het was voor mij natuurlijk ook jeugdsentiment. Ja. En ik vond het ook gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En ook naar heel veel shows geweest.
0: Ja,
1: Gewoon ook vroeger, zeg maar. Ook
0: maar ook in de studio, hè, ben je geweest, of niet?
1: Nee, niet bij de wereld van K3, dat niet. Maar wel bij shows en optredens.
0: Ja,
1: en zo.
0: Precies.
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Ja,
1: was
0: echt, was echt. Als je fan, je bent een diehard fan. Dus dan,
1: ik was dat zeker in die tijd, ja. En als je dan inderdaad weer erheen mag en dan het mag meemaken. Ja, dat was gewoon.
0: Ik denk ook wat jij nu beschrijft, dat heb ik dus ook. En ik ben dus een performer. En ik ben daar dus om ook de mensen te enten, de kinderen te leren. Maar met die meisjes was het hartstikke leuk gewoon.
1: Ja, maar als je gewoon kijkt ook naar de nieuwe, want wat vind je daar dan van?
0: Ik vind het ook leuk. Maar voor mij blijft het toch de tweede keuze.
1: Ja, of derde keuze zelfs.
0: Ja, Maar het is al iets minder, doen ze het erg goed. Alleen, ik denk dat die originele altijd de eerste waren en
1: zeker,
0: de beste waren.
1: Zeker.
0: En ze waren zo ontzettend synchroon met dansen. Ook ze werkten echt heel hard.
1: Mm-hmm. En ook met zingen en zo. En altijd gewoon van altijd.
0: Hadden ze ook altijd een goede bui in de studio. Het was niet een geintje die chagrijnig binnenkwam of laat.
1: Nee. Alles nou, Karen was altijd te laat, hè?
0: Ja, Karen heeft daar wel. Nou, moet je altijd een beetje met een speciale manier.
1: Ja.
0: Maar Karen was ook voor mij hartstikke lief.
1: Ja,
0: meisjes, ik kon heel goed met ze. Mm-hmm. Dus ik ben daar ook heel blij mee eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik had ze heel graag nog eens een keertje eventjes een dikke pakket gegeven. Maar dat heb ik helaas nog niet, wie weet.
1: Nee, precies. Maar ja, weet je, kijk, ik vond het ook gewoon heel erg leuk van hoe zij het neerzetten. Ja. En dat er verschillende artiesten kwamen. Ook Wings Club is ook langs geweest, vond ik ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: En de meisjes van Jumbo natuurlijk.
0: Ja, precies, weet ik ook nog.
1: Met Bommel.
0: O'Gene.
1: En Bommeltje.
0: Ja.
1: En Bommeltje is er niet meer, hè?
0: Nee. Bommel was eigenlijk de meest beruchte hond in de wereld van K3.
1: Ja.
0: Het was zo'n lief labrador, een zwarte labrador.
1: Ja.
0: Voor iemand die niet weet waar we het over hebben. Hebben we hem gekregen als een puppy.
1: Ja, dat is
0: uit België.
1: Dat is heel leuk.
0: Ja. Ja. En hij heeft bijna alles opgevreten wat je maar kan bedenken. Van ons huis. Maar hij vond alles lekker.
1: Kaarten, speelkaarten.
0: Ja, ook, maar ook meubels.
1: Oh, lekker.
0: Poten van tafels en zo. Dat is maar labrador eigen. Ik had een paar hele mooie schoenen gekocht in Londen. Hoge sandalen, heel mooi, wat toen mode was. En ik leg ze op bed neer en ik loop weg.
1: Uh-oh.
0: En één keer denk ik, ik had dat op mijn schoenen neergelegd. En toen was het eens toen helemaal kapot gevreten. Ik had ze nog niet aangehad. Toen heb ik even tegen me gezegd, dat vind ik niet leuk, Bommel.
1: Nee.
0: Maar ja. Ach, ja, je houdt van het beest.
1: Ja, precies.
0: Ja, hij was voor mij echt. Hij is 13,5 geworden.
1: Oh, dat is netjes.
0: En hij werd ook helemaal grijs, een bepaald punt.
1: Ja. Grijs snuit en alles.
0: Ja, ik mis hem elke dag nog.
1: Maar je hebt geen nieuwe hond, zeg maar.
0: We hebben geen andere hond genomen, omdat we daarna ook erg veel op cruiseschepen zijn gaan werken.
1: Ja.
0: En dan moet je hem toch ergens brengen. En we hadden een goed adres. En dat is bij het van Breda. Dus bij Breda.
1: Mm-hmm.
0: En dat heet Auberge du Labrador. Daar wonen alleen maar labradors kan je daar brengen.
1: Okay.
0: En die zitten niet in kooien of zo. Die zitten in een hele ruimte, zoals hier bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Met overstaan bedjes en bakjes en dingetjes.
1: Okay.
0: En dan buiten één groot gasveld. En dan was het ook vlakbij nog mooi om te zwemmen met die dieren. Dus,
1: mm-hmm.
0: En daar brachten we hem dan altijd naartoe. Dus hij was altijd blij als hij daar was. Werd hij helemaal opgewonden als hij dan begreep, we gaan daar weer naartoe. Dus dat is wel heel erg leuk. En ja, dat is, nu hebben we geen hond meer. Dus dan kom je daar ook natuurlijk niet meer.
1: Nee.
0: Auberge du Labrador bij Breda. Als je een Labrador hebt, is dat een fantastisch adres.
1: Yeah. Oké, mijn vriendin die heeft een Rottweiler. En die heet toevallig ook Sylvia.
0: Nee, toch?
1: Ja, serieus.
0: Met een Y ook?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is
1: maar ze wou heel graag meekomen, maar ze luistert wel mee.
0: Okay.
1: Dus je kan er via de...
0: En hoe heet je ze?
1: Sylvia.
0: Zij,
1: mijn vriendin.
0: Nee, toch?
1: Ja, echt serieus.
0: Nou, Sylvia, een naamsgenote. Heb je dus ook nog een tweede voornaam? Of
1: nee, nee, nee, echt Sylvia.
0: Sylvia. Ik heet Sylvia Diana namelijk.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Een tweede voornaam. Nee, ja, hartstikke leuk Sylvia. Jammer dat je er niet bent.
1: Nee, ze heeft...
0: Maar goed, bij deze dan. Wie weet, zien we elkaar nog een keertje.
1: Ze heeft een klaplong. Dus ze ligt op de bank, maar ze ligt wel mee te luisteren.
0: Oh, nou, hebben beterschap. En wat ik net al zei, belangrijk. Altijd positief blijven. Vandaag wat minder.
1: Zeker.
0: Morgen ietsje beter. 2 stapje vooruit, 1 stapje weer terug, weer 2 vooruit.
1: Ja.
0: En dan komt het allemaal wel goed. En
1: zeker.
0: Hopen en blijven, positief blijven.
1: Absoluut, ja.
0: Nou ja, het kan ook niet anders met zo'n lieve vriendin dus.
1: Ja,
0: het komt wel goed. Dat
1: zeker.
0: Zit wel goed.
1: We gaan willen even lekker naar muziek luisteren. En nou, dat is heel toevallig dan weer iets met magic.
0: Oh, toevallig.
1: Ja, zeker. Het is Toveren van Herman van Veen.
0: Ah, dat is leuk.
1: Uit 1987. Even kijken hoor. Even erin zetten. Zo.

0: Ja, dat was Toveren van Herman van Veen. En dat hebben we speciaal gedaan omdat Sylvia Schuijer nog steeds de goochelaar, illusionist in de studio is. Nog steeds welkom.
1: Dankjewel.
0: En ja, Toveren, hè, van Herman van Veen.
1: Ja, heel mooi. Mooi.
0: Ook leuk.
1: Ja, ja. Heel bijzonder.
0: Mm-hmm. En ja, wat vind je van hem, Herman van Veen?
1: Ja, ik vind hem heel bijzonder. Mijn man die kan zo ontzettend veel. Hij is zo veelzijdig, zoveel talent.
0: Ja.
1: En weet je, ik vind eigenlijk in Nederland zijn we nooit echt heel erg trots op onze artiesten. Ja. Je hebt wel fans natuurlijk altijd die alles ervoor doen. Maar soms dan vind ik het zo jammer dat je iemand niet extra nog eens een keer in het zonnetje kan zetten of zo.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, de mensen verdienen dat, die al zo lang bezig zijn of zo. Weet je wel?
0: Dus ja.
1: Dat is wel iets wat ik dan denk van nou, dat is dan wel jammer dat Nederland niet toch iets meer daaraan doet. Maar Herman van Veen, ja, ik ben altijd wel een groot fan geweest omdat ik het heel kunstig vind wat hij doet.
0: Ja, ik had hem een keer gezien toen met mijn moeder dan in dat hij op Schiphol toen kwam. Een hele tijd geleden.
1: Oké. Okay.
0: En toen was hij daar dan. En dat was ook wel heel, heel bijzonder. Want toen moest ik dan de foto's maken van mijn moeder.
1: Oh.
0: Met hem dan samen.
1: Oh, leuk. Ja. Leuk. Heb je ook een beetje herinnering mee?
0: Ja, dus zeker.
1: Als je dan die muziek draait, dan heb je het ook met een meaning dan. Met
0: En Alfredje natuurlijk, hè. Alfredje Kwak vinden het natuurlijk ook super.
1: Ja, natuurlijk. Het is zo handig natuurlijk. Als je ziet wat die man allemaal kan en allemaal gedaan heeft. Ook hoe muzikaal die ook is, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt ongelooflijk. Hij kan ook van alle instrumenten bespelen. Ja. En nou ja, goed, hij heeft ook een mooie talentvolle dochter natuurlijk.
0: Zeker,
1: van Veen, natuurlijk.
0: Zeker.
1: Alhoewel het altijd moeilijk is, als je vader zo beroemd is, om dan, ook al ben je dan een vrouw of een meisje, dus het toch anders om dan dat te evenaren. Dat gaat bijna nooit.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Dat gaat bijna nooit.
0: Mm-hmm. Even kijken hoor. Ja, en dan gaan we het even hebben over, want je bent ook spreekstalmeester bij het Kerstcircus.
1: Dat klopt.
0: Ahoi.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel daar eens wat over.
1: Dat heb ik. Ik heb het eerst 10 jaar lang in Eindhoven gedaan in het theater. Het was gewoon echt het podium gebouwd, een piste gebouwd op het toneel. De mensen zaten rondom, dat is heel bijzonder.
0: Oké.
1: Okay. En toen ben ik 2 jaar naar Den Bosch gaan. We stopten op een bepaald moment. Wilden ze toch liever iets anders gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we ook in Den Bosch, wel in een tent met heel veel sneeuw buiten. Dat was ook erg interessant.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ben ik dan 10 jaar lang bij Ahoy geweest. Kerstcircus Ahoy is een traditie. Dat heeft iets van 52 jaar bestaan. En op een bepaald moment, helaas, werd die producent zelf ook ziek, maar ook zijn vrouw. Waardoor hij eigenlijk genoodzaakt was om de boel te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond hij eigenlijk ook zelf ook heel jammer. Maar hij was bang dat als hij weer een nieuwe productie aan zou gaan, dat dan zeg maar hij het niet af kon maken. Dus hij heeft een bepaald moment zelf de stekker eruit getrokken.
0: Okay.
1: En dat was eigenlijk heel jammer, want ik was niet voorbereid dat dat zou gebeuren.
0: Okay.
1: Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Ik had het echt ontzettend graag nog verder willen doen. Want het is echt mijn stad ook natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: En iedereen kende mij daar ook.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs nu sta ik nog eens op de roltrap en dan zeg ik wel wat tegen Hans of zo. En dan kijkt iemand om. Oh, de spreekstalmeester. Want die stem is herkenbaar.
0: Ja, tuurlijk. He? Ja. Oké. En ben je dan ook wel eens, zou je dan niet spreekstalmeester willen zijn bijvoorbeeld bij Carré?
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja, inderdaad.
0: Want ik ken Rudy dan.
1: Ja, snap ik. En hij doet het goed, toch?
0: Ja, zeker. Maar die ken ik dan weer van de musicals en
1: zo. Ja, dus, natuurlijk. Ja. Nou, het is zo dat ik heb daar 2 keer auditie voor gedaan. De eerste keer heb ik lijfelijk aanwezig geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben ze gezegd, van, nou, we kunnen zien met Monica Schrotman en met Henk van der Meijden. En ze zeiden, nou, ik zie dat je het heel goed kan. Je hebt een mooie uitstraling, maar we liever toch een man.
0: Au.
1: En de tweede keer, en toen hebben ze natuurlijk Rudy natuurlijk genomen.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei dat die dochter die dat nu dan dus doet, Elisa. En die zei van, ons plaatje is toch een mannelijke spreekstalmeester en niet vrouwelijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind het een gemiste kans.
0: Maar vind je dat dan jammer? Ja, jammer.
1: Ja, ik vind het een gemiste kans.
0: Ja,
1: helemaal niet omdat ik nou denk, ik ben de beste. Dat wil ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Dat zeg je niet van jezelf.
0: Nee, zeker
1: maar
0: niet.
1: Wat mij wel opvalt, is dat mensen zich zo vasthouden aan een plaatje, terwijl alles om je heen verandert.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, na COVID is er een hele hoop veranderd.
0: Ja, hou op, schrijf uit.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Voor iedereen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus ja, ik denk dat is dan een klein beetje jammer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, goed, weet je, je kan niet. Ik had het heel graag gedaan. Voor mij had het een mooie opstap geweest naar verder gaan als spreekstalmeester. Ik had ook nog een mogelijkheid om in Duitsland te gaan bij Circus Kronen.
0: Okay.
1: En dat is ook, we hadden weer een dépendance van verschillende plekken waar ze dan nieuwe kerstcircus op hadden gebouwd. Mm-hmm. En in Rosenheim, om precies te zijn. En daar is toch ook weer niet gekozen voor mij, omdat budgetair dat gewoon niet ging.
0: Okay.
1: En het mag, meestal is het een sluitpost en de mensen willen daar niet al te veel geld voor uittrekken.
0: Nee, precies.
1: Hè? Nee. Is dat een beetje
0: Ja.
1: En ik denk ook van ja, maar ja, laat zet mij daar eens een jaar neer, kijk hoe dat gaat. Weet
0: ja,
1: je? Geef dan, iemand een kans.
0: Maar dat doen ze dan niet.
1: Nee.
0: Nee, en dat is gewoon moeilijk.
1: Nee.
0: Maar heb je ook een voorbeeld?
1: Waarin?
0: In de goochelaar.
1: In goochelaar.
0: Ja,
1: mijn vader, hè?
0: Ja, maar je vader. Maar ik bedoel van ook bekende, Hans Klok.
1: Hans Klok is een hele goede vriend
0: Hans
1: van mij. En die was vroeger een hele goede vriend van mijn vader. En van mijn familie, zeg maar. Mijn vader heeft hem nog les gegeven.
0: Okay,
1: hij kwam heel vaak bij ons thuis. Toen wij nog in Nederland waren.
0: Mm-hmm.
1: Hans Klok is een fantastische entertainer. Hij is precies dat. Hij zou mijn broer kunnen zijn.
0: Okay.
1: We hebben dezelfde manier van werken. Mm-hmm. Open gaan naar de mensen toe en van mensen houden.
0: Okay.
1: Voor de rest heb ik alleen maar eigenlijk buitenlandse goochelaars. Vito Lupo, een Amerikaan. Voor mij is dat het summum van de beste manipulator of goochelaar in de zin van.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dat is geen, ook alweer een tijdje geleden. En ja, goed, er waren Shilling Pollock, er waren zo ontzettend veel. Tony van Dommelen hadden wij vroeger. We hadden natuurlijk Richard Ross, we hadden Ger Kopper.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel hele goede goochelaars in Nederland. En dat is allemaal een beetje, weet je, sinds een paar jaar ben ik ook jurylid. En zit ik ook in de jury. En dat gaat over het FISM. En FISM is een overkoepelend orgaan voor alle goochelclubs in de wereld.
0: Okay.
1: En daar ben ik dan internationaal met andere collega's. Mm-hmm. En daar zie je ontzettend veel goochelaars natuurlijk. En dan moet je ook iemand natuurlijk beoordelen.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik best wel goed in. Want ik doe het al 15 jaar. Dus dan moet ik wel iets goeds doen. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus, en dat is ook heel erg leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je ook wel mensen die denken, wauw, zeg, wat fantastisch. Ook wat dingen, dat is wat minder.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook heel leerzaam. Want je moet altijd een mening geven over een collega.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is best soms moeilijk.
0: Ja, snap
1: soms ik. Vind je de ene collega niet zo leuk als de andere.
0: Nou, dat hebben wij hier ook met de DJ's, absoluut.
1: Nou, zo hoor ik nog eens wat. Vertel er eens over, joh.
0: Nou ja, nee, maar dat,
1: dat doen we niet zo
0: plaats. Nee, maar daarom. Dat is gewoon hartstikke, het zijn goede mannen. Want ik ben de enige vrouw, als je
1: het
0: ziet.
1: Nou ja, we zitten een beetje in dezelfde situatie, hè?
0: Ja. Maar het is, We begrijpen elkaar goed. Wij zeggen altijd van we accepteren elkaar en we respecteren elkaar.
1: Ja. Nou ja, dat is iets wat heel belangrijk is.
0: Zeker.
1: Weet je. Ja.
0: Maar heb je ook wel eens dan een show gezien van Siegfried en Roy?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Ik ben er 3 keer geweest.
0: Cool.
1: En ik ben zelfs achter geweest.
0: Oh, dat is gaaf.
1: Ik heb nog wel een heel klein tegeltje van
0: Siegfried gekregen. Hou op.
1: Je staat bij mij nog steeds.
0: Ik hou van tijgers, dus hou op.
1: Ik was een grote fan van ze.
0: Okay.
1: En ook van David Copperfield, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En die ken ik ook allemaal persoonlijk, natuurlijk.
0: Ja,
1: dus, maar hun waren fantastisch wat hun bereikt hebben.
0: Ja.
1: Dat bereikt niemand meer nu.
0: Nee.
1: Die tijd is er ook niet meer.
0: En met wilde dieren dat ook niet meer.
1: Nee, dat kan niet meer.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Dat vind ik ook. Ja, paarden dan wel, maar dat. Ja. Dus dat. Heb je met collega's samengewerkt inderdaad?
1: Nog steeds wel. Je hebt wel eens feesten waar meerdere goochelaars staan. Of in een goochelshow natuurlijk. En dit doe ik ook heel vaak presenteren. Ik heb in Italië en in Frankrijk. Omdat ik ben zestalig opgevoed. Hè?
0: Sowieso.
1: Ik spreek er 6.
0: Ja.
1: Dus ik spreek Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans.
0: Maar vloeiend ook?
1: Ja.
0: Okay.
1: Het zijn echt mijn tweede talen.
0: Nou, Engels kan ik heel goed.
1: Ja,
0: maar voor de rest, ik kan wel een beetje misschien. Ik kan wel begrijpen als je Duits praat, maar dat is ook vanwege de musicals inderdaad.
1: Ja, natuurlijk.
0: Elisabeth bijvoorbeeld.
1: Ja. Daar ben je ook wel fan van, hè?
0: Ja.
1: Van Pia Douwes?
0: Op mijn arm, hè.
1: Ah.
0: Ja, mijn leven is van mij, dus dat vind ik gewoon heel
1: Pia
0: bijzonder.
1: Pia Douwes is ook altijd voor mij een van de allerbeste actrices, maar ook vooral van musical artiesten die ik ken in Nederland.
0: Ja, maar ik hoop dat ze nog een keer naar de studio komt.
1: Dat hoop ik ook voor je, want dat kan me wel voorstellen, want het is zo'n prachtig mens ook.
0: Zeker.
1: Heel mooi. Ja, ik heb ook de vader nog gekend en zo, dus
0: Papa Pia. Ja.
1: Maar ze is een heel talentvol, lief mens.
0: Zeker.
1: Ja. En eigenlijk jammer dat je er toch niet meer zo vaak ziet. En er moet er een roller voor zijn natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, ze heeft natuurlijk vorig jaar inderdaad Elisabeth gedaan.
1: Ja,
0: weer.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik geweldig. Ik ben er 3 keer heen geweest.
1: Dat geloof ik.
0: Ja. Gewoon een Dammeppe-beperking in Amsterdam, oh, ja. in Den Haag, backstage, weet ik wat allemaal. Ja, helemaal fantastisch.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Was echt heel leuk.
1: Nou, je bent toch wel bevoorrecht, weet je, dat je dat kan, doen.
0: Nou, en dat kon ik dus dankzij Rudy, Rudy Hellewegen, heb ik dat dus kunnen regelen. Ja. En dat was
1: een hele sympathieke man. Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk.
0: Nee, maar dat was gewoon voor mij was dat echt ongelooflijk. Ja.
1: Maar fijn is dat dan, dat je dan zulke mooie... mooie momenten hebt, zeg maar, die je zeker. Kan koesteren. En die houden je ook overeind, hè?
0: Absoluut.
1: Die geven je ook weer de nieuwe energie die je nodig hebt, natuurlijk. Ja. En dat is iets wat heel belangrijk. Je moest ook soms misschien een beetje creëren en een beetje geluk hebben.
0: Ja, precies. Hè? Maar ik vond het ook dan eng om daarheen te gaan. Want ik heb ook een scoopmobiel en dat soort dingen allemaal. En ik vond het gewoon eng om weer... want ik ging heel vaak naar Jumbo natuurlijk. Jumbo-concerten, K3 ook inderdaad. En dan met de trein reizen. En dat deed ik nooit. Daarna, toen ik dat had gehad, deed ik het niet meer.
1: Nee.
0: Ik vond het eng.
1: Yeah.
0: En ik had echt zoiets van, hoe moet ik dat doen?
1: Yeah.
0: En toen ging ik het toch uitproberen. Belle Perez ben ik ook geweest in Rijswijk.
1: Ook een hele lieve,
0: lief mens, zeker.
1: Ken ik ook. Bij K3 was zij ook natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar dat soort dingen allemaal. En dat durf ik nu wel weer. Maar het is toch wel heel moeilijk eigenlijk om het dan te moeten doen. Met in de trein en met
1: nou, dat is een aardige onderneming,
0: zeker.
1: Ik vind het wel heel knap. En ik denk ook dat dat belangrijk is dat je dat doet. Anders blijf je natuurlijk steeds meer een klein beetje achteruit gaan. En
0: klopt.
1: Moet je eigenlijk uit je comfortzone, want dat is het. En dan is dat eigenlijk wel heel erg goed dat je dat doet. En ik heb veel respect en bewondering voor dat je het doet.
0: Dankjewel.
1: Dat meen ik oprecht, want het is niet makkelijk.
0: Nee, maar
1: je
0: dat
1: moet over bepaalde grenzen heen en denken, maar ik wil dat gewoon doen. Als ik dat niet doe, dan kom ik nergens meer straks.
0: Nee,
1: dan.
0: Precies. En dat zei Pia ook. En die zei echt zo van, toen ik haar backstage ontmoette, toen had ze ook echt gezegd van, oh, wauw. Ze zegt van, je bent dus helemaal vanaf Leiden ben je naar, want ik woon in Leiden. Ja. Ben ik naar Den Haag gegaan met de trein en weet ik wat allemaal. En met mijn scootmobiel en doorgereden. Het was heerlijk weer toen. Ja. Nou, en toen zei ze ook van, ze zegt, wat een onderneming, wat dapper. Ik zeg, hoezo?
1: Ja, absoluut. Dat is het dapperste wat ik me kan bedenken.
0: Nou ja, maar het was overdag en ik had zoiets van, het is heerlijk weer. Van,
1: Ik vind het gewoon heel erg bewonderingswaardig dat je dat doet. Want natuurlijk moet je dat wel doen, maar je moet het wel doen.
0: Zeker.
1: Het is niet zo van, ik ga met de trein. Ik vind het al heel ondernemend met de trein moeten. Dus, en ik heb geen scootmobiel.
0: En dan dus inderdaad met een scootmobiel.
1: Ja, echt ongelooflijk.
0: Ja, maar dan moet je wel de sprinter pakken en dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Maar goed, even kijken, heb ik nog een vraagje?
1: Nou?
0: Nou ja, hoe ben je te bereiken?
1: Hoe ben je te bereiken? Via social media natuurlijk.
0: Uiteraard. Facebook. Maar wat is je... Glamour.
1: Ja, mijn website is www.glamourmagic.nl.
0: Aan elkaar gewoon,
1: aan elkaar geschreven allemaal. Mm-hmm. En ik heb een hele mooie website, die heeft Hans voor mij gemaakt. En die kan ook alles natuurlijk. Mm-hmm.
0: Dankjewel Hans.
1: Hans is alweer erg bescheiden, maar zonder hem... kijk, soms dan heb je ook wel eens een keer dat je botst natuurlijk. Hè. Laten we zeggen, het is niet altijd koek en ei.
0: Nee.
1: Maar daar gaan we nou niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. We houden het gezellig.
1: Ja, precies. Nee, maar Glamour Magic. En je kan mij natuurlijk dan inderdaad op de social media's...
0: Heb ik ook gedaan.
1: Ja.
0: Zo ben ik in contact gekomen.
1: Vind ik knap, ook alweer knap.
0: Ja.
1: Maar je moet toch denken van, ik wil... Ging je heel bewust naar mij zoeken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik had echt zoiets van, ik denk van, ik ga iemand... Want binnenkort heb ik ook misschien iemand van Wings Club inderdaad.
1: Yeah.
0: Die hebben een tour gehad, een theatertour. Mm. Nou, dan heb ik twee dames kunnen vinden die dat gedaan hebben. Die daaraan meegedaan hebben. En dat zijn Stella en Bloem. Ja. En misschien dat ze dan in oktober dan met z'n tweeën hierheen komen.
1: Nou, dat zou helemaal weer leuk zijn.
0: Ja,
1: maar het is leuk als je op onderzoek uitgaat en over het algemeen... Treft die mensen die jij leuk vindt en die bij jou goed binnenkomen ook meestal wel oké.
0: Zeker. Want Irene Moors is hier ook geweest.
1: Ja.
0: En Frans Bauer hebben we gehad met Raymond samen. Ja,
1: leuk.
0: Ja, dat was echt heel leuk.
1: Ja.
0: En nog zoveel meer mensen. Ja. De Sint komt elk jaar.
1: Ja.
0: De Sinterklaas.
1: Ook leuk.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En dan doe ik dat ook met hem. Dan hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar heb je ook trucs die iedereen al kent?
1: Dat is wel heel groot gezegd. Nee, dat Ik heb wel heel veel trucs en ik heb ook heel veel dingen, geef ik mijn eigen draai eraan. Want ik denk ook dat voor een vrouw het toch anders is als dat een man of dat een vrouw dat doet. Ik heb over 2 weken ook nog iemand, dat is een, het heet Doods Konijn en dat is een podcast. En dan vragen ze ook, wat gaat er, wat was je grootste misser of je, hoe heb je dat opgelost?
0: Ja.
1: En dat duurt ook een uur lang. Maar ja, je hebt altijd wel de basiseffecten, die heb je wel. Maar ik kleed het dan weer zo aan dat het toch wel meer eigen is. Mm-hmm. Dus dat het toch niet zo erg erop lijkt. Kijk, er zijn zo ontzettend veel trucs. En echt bekende trucs. Ik bedoel, kijk, iedereen goochelen doet tegenwoordig een zwevend tafeltje, weet je wel. Wat Hans Klop ook doet. Eén begint er en iedereen gaat het kopiëren natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dus, maar ik probeer wel zo origineel mogelijk te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wat was je allereerste trucje eigenlijk? Wat je toen, wat goed gegaan is, zeg maar.
1: Ja, wat goed gegaan is. Oeps.
0: Oeps.
1: Het allereerste trucje, moet ik eens even nadenken. Ik ben natuurlijk vol erin gegooid door mijn ouders.
0: Ja.
1: Ik was dus echt 14 jaar. En dat ging jong, binnen 14 dagen in het theater waar wij werkten. Mijn ouders werkten. En die zeiden van, nou, ik vind dat je hebt 2 van die leuke dochters. Wanneer komen die dan eens een keertje op dat toneel?
0: Mm-hmm.
1: En toen zei mijn vader, nou, heel hard rem. Als ik een recontract krijg, dus als ik over 1,5, 2 jaar weer terug mag komen in het theater. Dan kunnen zij meewerken. Nou, zegt hij, dat is leuk. Maar dan wil ik het over 14 dagen voor hier zien. Tussen mijn moeder is gelijk kostuum. Die maakte al de kostuum zelf.
0: Ook al die jassen en zo, deed ze dat ook?
1: Wat?
0: Al die jassen
1: nee,
0: van...
1: Nee, die niet. Die heb ik door iemand anders laten maken.
0: Oh, die zijn wel heel gaaf. Die had je eigenlijk aan moeten doen.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Daar heb ik niet aan gedacht.
0: Nee.
1: Dus dat dan. En we hebben dat gedaan 2 weken later. En daar was mijn eerste truc dan ook een zwevende stok en zo. Maar dat deden, we dan synchroon. Dus we deden met z'n drieën tegelijk. Dus mijn vader, mijn moeder in het midden en mijn moeder en ik aan iedereen aan de kant.
0: Oh, je moeder deed ook mee?
1: Ja,
0: okay,
1: we waren met z'n vieren vroeger. Dus, en dat was uniek, dat bestond niet. Dus dat was wel weer apart. Dat is eigenlijk het eerste wat ik eigenlijk op een toneel heb gedaan.
0: Oké. Ja. Maar vond je dat eng? Of?
1: Nou, helemaal niet. Ik vind het heerlijk.
0: Okay.
1: Ik ben ook bijna nooit zenuwachtig. Dus meestal denk ik, nou kom op, ik ben hier, je hebt vertrouwen in mij, dus ik ga het gewoon doen.
0: Was je nu voor vandaag zenuwachtig?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik
1: heb me heel op verheugd.
0: Ik wel.
1: Ja?
0: Ja, ik was wel.
1: En waarom was je dan nerveus?
0: Nou, omdat
1: misschien is het niet zo leuk?
0: Nee, helemaal niet. Maar gewoon van, omdat het toch voor mij nostalgie is. Ook van vroeger. Jeugdsentiment. En toch leuk.
1: Ja.
0: Ja, maar ook als Irene Moors komt, vond ik het ook heel... Kijk, als Pia komt, vind ik het ook.
1: Ja.
0: Want ik heb haar natuurlijk vaak gezien. En dan... Komt ze dan in jouw wereld terecht, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan vind ik het toch wel spannend, logisch.
1: Nou ja, dat begrijp ik wel. Dat is ook natuurlijk wel zo.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik vind het juist leuk om ergens naartoe te gaan... als mensen blij worden dat
0: zeker,
1: ik kom.
0: Zeker, zeker.
1: Want ja, dat, een beter cadeautje kan je dan niet krijgen. Kijk, als je daar komt en mensen hebben allemaal zijn niet gemotiveerd... en hebben geen zin, dan ben je ook heel kort erin en eruit of zo. Maar dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Maar jullie zijn gewoon een heel goed team. En mensen, ik kan goed merken dat er een goede sfeer hangt en zo. En, en dat is ook zo. En dat je die zegt van ja, ik was toch wel nerveus... want je komt toch in een andere wereld. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is, kijk, voor mij, ik kan erover vertellen, want het is mijn wereld...
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kom dan wel in de studio. Maar goed, dat kom ik wel eens vaker natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, ja, maar ik had gewoon wel een heel goed gevoel. Maar ik kan wel begrijpen dat het toch wel spannend is natuurlijk.
0: Ja.
1: Heb ik wel de goede vragen? En,
0: nou, dat gaat haar dat
1: goed. Dat gaat heel erg goed,
0: zeker.
1: Ja, eigenlijk.
0: Mm-hmm. En dan gaan we misschien nog even... Nou, 1 of 2 nummertjes draaien, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En daarna gaan we afsluiten.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Want ik heb nog wel je weet, ik heb een boekje geschreven, hè? Weet je dat of niet?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Ik heb het hier bij me.
0: Oké. Okay.
1: En het heet De Wereld Vol Magie.
0: Mm-hmm. Laat maar zien.
1: Kijk.
0: Oh ja, die ken ik. Ja.
1: Ja. Nou, en die is sowieso voor jou.
0: Ah, lief.
1: Ik heb nog een paar meer... Niet zo heel veel, maar nog een paar voor de anderen ook nog. Die willen, moet je dan even met z'n allen delen.
0: Ja.
1: Ik heb er nog, maar deze is voor jou.
0: Oké. Okay.
1: Die geef ik dus gelijk aan jou.
0: Ja. Dankjewel. En een slotje.
1: Ja. Dat is een korte introductie. En dat is een goocheltrucje aan de zijkant.
0: Oh, is dat een goocheltrucje?
1: Ja, als je dat ringetje er voorzichtig afhaalt en je gooit hem omhoog, is het een goochelstopje. En dan kan je dan ook weer oprollen. Dat is niet makkelijk in het begin. Goede therapie voor de handen.
0: Dat wordt moeilijk. Maar goed, we gaan luisteren naar O'Gene.
1: Oh, heerlijk.
0: Met Magic.
1: Ah, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ik ben dol op die meiden.
0: Ik ook.

0: Magic was dat van... oh, Jean. Ja, leuke meiden.
1: Ah, ze, ontzettend leuke meiden. Ik heb ze echt... Toen waren ze nog heel klein, heel jong.
0: Ja, zeker.
1: Was erg leuk, was erg leuk. Ja, ik ben echt dol op ze. En de stemmen zijn prachtig. Ook zoiets van, waarom zijn we niet nog trotser op hun, weet je?
0: Nee.
1: Mag.
0: Mag, zeker, absoluut. En ja, maar wij hebben ook... Of tenminste, ik heb ook wat voor jou.
1: Dit toch?
0: Ja, echt wel.
1: Oh, daar kan ik helemaal niet tegen.
0: We hebben een certificaat.
1: Oh.
0: Dat je dus bij deze officiële vriend bent.
1: Oh, die ga ik ophangen thuis.
0: Van Radio Gemiva.
1: Ah, wat leuk.
0: Iets voor jou.
1: Oh, wat leuk. Oh, wat schattig. Oh. Hey, heb je dat gezien wat ik heb gekregen? Hey Hans, ben jij jaloers op, hè? Heel leuk. Jij hebt dan wat lief, jongens.
0: Ja.
1: Nou, erg lief, dank je wel. En die ga ik thuis bij mij in de kamer hangen.
0: En deze heb ik ook nog voor jou.
1: Ook nog? Ja. Hey, dat moet niet gekker worden, toch, hè?
0: Dat is toch wel iets wat je heel bijzonder vindt, denk ik.
1: Oh, ja, is dat
0: ja? Pak het uit, zou ik zeggen.
1: Oh. Ik kan hem begrijpen. Hé, hey, wat leuk. Oh, wat leuk. Oh, wat ontzettend leuk. Kijk eens hier. Deze en dan wat eronder. Och, kijk eens wat er allemaal
0: alle nummers, ja.
1: Oh, wat leuk. Ontzettend bedankt, zeg. Nee, dat vind ik echt... Ik heb helemaal niet zoiets. Heb ik nog helemaal niet. Dus...
0: Nee, nou bij deze.
1: Erg leuk.
0: Ben je toch een K3 original? Ben je toch een beetje erbij geweest?
1: Heel erg bedankt. Nee, oprecht bedankt. Ik heb nog nooit zo'n leuk cadeau gehad. Nee, echt niet. En dan moet je kijken, dat zakje alleen al. Moet je kijken hoe schattig.
0: Ja.
1: Ja, dat kunnen wij wel, hè?
0: Zeker.
1: Heel erg lief, dank je wel. Nou, ik kom hier wel goed vandaan, hè?
0: Zeker, maar dat moet ook. We gaan nog één nummer draaien. In ieder geval hartstikke bedankt voor dit toffe interview.
1: Heel
0: magische interview eigenlijk.
1: Ja, magisch,
0: ja, zeker.
1: Heel graag gedaan en ik wens jullie ontzettend veel succes. Jullie zijn een super leuk team met z'n allen. En je doet het fantastisch, Marijke.
0: Dank je wel.
1: Ik heb wel slechter meegemaakt. En ook die jongen, bedankt ook jij.
0: Raymond,
1: voor het filmen. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. En we komen elkaar vast nog een keertje tegen.
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Hartstikke bedankt. En het volgende nummer is A Kind of Magic. Daar sluiten we mee af.
1: Ja, heel mooi.
0: It's van Queen.
1: A Kind of Magic.
0: Zeker. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Set your
1: receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, bijzonder goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon te getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in Goudseter. En anders op het internet. Ga ervoor naar goudstad.nl en daar kun je hem direct terugluisteren. En dan kun je ook vinden op welke grote wereldwijde streamingsdienst je het allemaal kan vinden. Ik ging los met een oudje van Tricky. Ja, samen met Martina Topli, zo heet zij. Toen dat album Maxine Quay ergens begin jaren 90, denk 92 of zo, uitkwam. Daar had natuurlijk al een beetje naam gemaakt met Massive Attack. Maar dit hier ging hij allemaal op zichzelf. Het nummer is bekend, of nou, is van origine van de heer van Public Enemy. Maar dat weten de mensen wel, denk ik. Dus de reden, nou, daar is nieuw werk uit van Tricky. En dat ga ik over een klein pak een beetje, een half uurtje laten horen. En tot die tijd, hoop muziek. Het is nog steeds een beetje met een kaarsje zoeken naar leuke nieuwe dingen. Dus er zit ook wat oud werk en ook behoorlijk erg oud werk in zelfs vandaag. Maar voorlopig even een nieuw plaatje nu. Er staat al een paar weekjes in de playlist, maar hij valt er iedere keer af. Omdat ik dan niet genoeg tijd heb. The Clockworks, zo heet de band. Dit is Wellness.

Lekker feindeutje van The Clockworks dus. Well, well, wellness. Ja, dat stond ook, wat ik zeg, een poosje op de lijst. Volgens mij een paar weken geleden heb ik hem al wel een keer gedraaid, maar het werd er weer eens tijd voor. Dat geldt ook voor de volgende. Die heb ik 2 weken geleden voor het eerst gedraaid. Was hij echt net uit. Proto Martyr, zo heet de band. In het verleden in dit programma erg veel gedraaid door wat andere mensen die het programma destijds maakten. En ja, dit is toch ook alweer een bijzondere plaat en hij hoort er gewoon in, vind ik. Sounds We Cannot Hear, dit is Proto Martyr.

Goeie plaat hoor, Proto Martyr, Sounds We Cannot Hear. Dat heerlijk, goeie, beetje noisy. Houden we van in die 2000. Dat kunnen we ook wel stellen van de volgende band. Ik kende ze niet, kwam er via een Belgische website achter. Rampressure, zo heten ze. En ze komen uit België. Het is een vader, Paul, en hij heeft twee zoons, Elvin en Sonny. En die zijn tijdens de lockdown gewoon maar eens muziek gaan maken. Eigenlijk een beetje voor zichzelf. En het begint langzaam en voorzichtig een klein beetje uit de klauw te lopen. Dus het wordt steeds verder opgepikt overal. Zo ook door mij. Dus Jizz, denk ik dat jij moet spreken. Dat is de single die nu uit is. Dit is Rampressure.

your name and what you say is not true.

Ja, ik denk dat we dit toch met een gerust hart onder industrieel noise kunnen scharen, zomaar. Jizz hoorde je van Ram Pressure. Vader met twee zoons dus uit België. En als je het leuk vond, dan zou je het kunnen gaan bekijken op Left of the Dial. Het grote showcase festival in Rotterdam. Van 21 tot 24 oktober is dat aan de gang. Ik weet niet of er nog kaartjes voor zijn. Ik zou kijken op Left of the Dial of op de website van Rotown. Dan kom je daar wel vanzelf wel achter. Goed, door met iets gemakkelijker in het gehoor liggend, zullen we zeggen. Saint Clair, zo heet het. Dit is Something to be Said.

St. Clair hoor je, Something to be Said. Nou, toch een leuk lief indie popliedje, nietwaar? Goed, dat zoomt hier allemaal een beetje. Ik weet niet wat aan de hand is. Een van de leukere bandjes van de afgelopen paar jaar vind ik Get Down Services. Dat nummer Dog Dribble heb ik helemaal stuk gedraaid. En zo af en toe komen ze met wat nieuws uit. Zo ook nu. Hij is al een week of 2-3 oud volgens mij. Maar ik vind hem leuk. The Radiator. Dit is Get Down Services.

0: Like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: Ja, het zou me niet verbazen als ze een album van LCD Sound System hebben gehoord voordat ze dit opnamen. Maar het is, ik vind het erg fijne plaat. The Radiator hoorde je van Get Down Services. Goed, ik begon dit uur met Tricky, de oude van Tricky. En naar aanleiding van het feit dat er nieuw werk is. Ik weet niet of er echt een single uit is. Er staan wel wat dingen op de streamingsdiensten als single. Maar er is een heel album uit, Different When It's Silent. Zo heet het hele album. En ik heb een beetje zitten luisteren en ik vond dit wel een mooie. Het is de laatste op het album, maar de rest, alles wat er hoort. Dus ook als je een Tricky ding houdt, dan is het een bekend recept. Out of Place is dit. Dit is Tricky.

0: is dan weer een beetje jammer, is een fade-out. Tricky hoorde je, Out of Place, van dat nieuwe album dus van hem. Het beeld is alweer weg, jongens. Het gaat allemaal zo snel tegenwoordig op die computers. Dat hadden we hier zo. Oh ja, Different When It's Silent. Zo heet het album waar dit vanaf komt. Een paar weken geleden draaide ik een stukje Spoken Word, zoals we dat dan in goed Nederlands noemen, van Tom Waits. Net uit, nieuw, The Fly. Dat heeft het nieuws toen net niet gehaald, zeg maar. Dus het werd eerder weggedraaid. Daarom doe ik het nog een keer. Het is misschien een tikkeltje bevreemdend, zeker als je niet bekend bent met het hele fenomeen Spoken Word. Maar het is wel mooi gemaakt. En als je denkt, er zit een vlieg in mijn kamer. Nee, dit is zo verschrikkelijk echt gemaakt, dat ik de eerste keer ook even dacht van, wat is dit nou? Goed, The Fly dus, Tom Waits.
1: You've got those 360 degrees see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley, you must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands, you and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed. Like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low bored buzz. Housefly, housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly, go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
0: Toch wel tof als je zo'n mooie stem hebt hoor. Tom Waits hoorde je, The Fly. Een stukje spoken word en Indie 2000. Van de volgende band wordt ook nog eens gezegd dat ze praatpoppen maken of zo, praatzang. Het is ook een soort van spoken word. Maar dan hebben ze er wel gewoon muziek onder gezet. En wat voor muziek? Ik draai ze graag, ik draai ze vaak. Ik heb het over Yard Act. Dit is van hun meest recente album, komt dit. Dit is Over the Barrel.

toch nog een beetje fijn. Oeh, waanzin op het eind. I want you to break through, baby. Ja, verdorie, trap ik er gewoon in. Over the Barrel hoor je van Yard Act. Van het hun meest recente album dus. Dat ding heet You're Gonna... het gaat allemaal weer, verdwijnt allemaal weer. You're gonna need a little music. Dat is hem. Zo moeilijk is hij niet, Peet. Goed. Eventjes spoilen. Lekker een bakje pokkerrie uit Noord-Ierland. Dublin komen ze volgens mij gewoon. Chalk. Zo heten zij. Dit is Get Fucked.

Chalks samen met Clouds blijkbaar. Get Fucked hoorde je dus. Maar dat had je al bedacht in de Clouds remix. Dat was hem. Dus goed, afgelopen week zat ik de krant lezen. Ja, dat doe ik nog. Gewoon zo'n papieren ding. En daar, ja, tot mijn verbazing moest ik daar lezen dat alweer een paar maanden geleden, meer dan een maand geleden, William Orbit is overleden. Vooral, ja, die man was al een beetje uit het zicht verdwenen. Maar ergens eind jaren 90, begin 2000, was bijna alles wat de goede man aanraakte veranderde in goud. Met, denk ik, als commercieel hoogtepunt het album van Madonna, wat hij helemaal geproduceerd heeft. Maar volgens mij wilde iedereen in die tijd met hem werken. Blijkbaar werd hij er zelf niet echt gelukkig van, want hij is op een zeker moment teruggegaan naar Londen en is daar aan de drugs gegaan en is het behoorlijk aan lage wal geraakt. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een zijn vroegtijdig overlijden, dus afgelopen maand, vorige maand ergens. Dus daarom, ja, ik heb in die tijd draaide we nog wel eens wat van William Orbit. En gewoon zijn solo werk, dat is allemaal wat iets experimenteler. Het is allemaal wat rustiger, het is maar volledig elektronisch allemaal. Dus, en dit leek me wel een aardige, want dit doet hij samen met Beth Orton. En die heb ik ook erg veel gedraaid in dit programma. Ik hou het ook nog steeds een beetje in de gaten en zo af en toe komt daar weer eens iets van uit. Dit dus samen met William Orbit in memoriam. I paint what I see.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Clutter, die Grease Baby. Dat was de track die je hoorde. Het tweede uur van Indie 2000 is los, kunnen we wel stellen. Ja. Goed, we gaan nog even door met losgaan. Want een paar weken geleden draaide ik een nieuwe track van Tom Morello. Je weet wel, die van Rage Against the Machine. En die vond ik toch al dusdanig fijn, ondanks dat die echt wel snoeihard is om hem nog een keertje te draaien. Dit is Date Night. Dit is Tom Morello samen met Roman Morello.

storm. She carried a pistol.

Off, zo eindig je zo'n nummer dus. Tom Morello samen met Roman Morello, Date Night. Van het nieuwe album van Tom Morello, wat helemaal vol staat met dit soort goede hooks en riffs en gekkigheid. En dat kennen we natuurlijk van Rage Against the Machine. En hun grote voorbeeld was natuurlijk ooit onze Amsterdamse vrienden. God jongens, hè, af en toe. Hè? Maar goed, daar ga ik toch niet naartoe, dus dat maakt eventjes niet uit. Daar kom ik zo pas op. Er was ook een Londense variant in dit genre. En dat was Sensor. Die hebben heel veel gedraaid. En destijds ook in zowat veel gedraaid tot de CD gejat werd. En later heb ik mezelf op de kop getikt. Want ik vond het toch een hele toffe plaat. Luister naar Sensor. Dit is Age of Panic.

God, jongens, blijft dit toch een goede plaat. Onbegrijpelijk nog steeds dat dit destijds niks geworden is. Het heeft echt niks gedaan volgens mij. Sensor hoorde je van het album Stacked Up. Was dat Age of Panic. En ga het album een keer luisteren als je van dit soort muziek houdt. Want het is echt een heel dik album. Goed, en, waar ik natuurlijk niet op kon komen net. Dat was de Urban Dance Squad. Dat heb je wel eens. Hè, dat dingen gewoon even niet in je hoofd zitten. Het zit in een ander vakkie ergens. En dat waren een beetje de grondleggers van dit genre. Werd in die tijd de crossover genoemd. Maar ja, je kan crossovers dus van alles nog wat maken. Dus een beetje rock en hip-hop wat ze toen aan elkaar knoopten. En daar waren ze behoorlijk succesvol mee. Tot Rage Against the Machine daar wereldwijd de volle bak overheen ging. Maar goed, de heren van Urban Dance Squad hebben een tijd lang stilgezeten. Maar de grote mannen daarachter, die hebben de DJ DNA en Rude Boy, die hebben een nieuw projectje. En die heb ik al een keer eerder gedraaid in die 2000. En ik ga hem nog een keertje draaien, omdat ik vind het toch wel weer een leuke plaat. Sons of Culture Clash, zo noemen ze zichzelf tegenwoordig. Dit is My Life as a Vendor Machine.

Ja, daar moet ik ook mee. Goed, Rootboy en DJ DNA dus. Onder de naam Sons of the Cultures Clash. Dat is hem. Culture Shock wou ik zeggen, maar dat is iets heel anders. Dat is ook weer een poos geleden volgens mij. My Life as a Vending Machine. Ja, moeilijke titels. Dat was altijd wel aan besteed. Of is nog steeds wel aan besteed aan onze Rootboy. Goed, afgelopen week ergens had ik zo'n website, zo'n soort portal te lezen wat allemaal over radio gaat. En kwam ik er eigenlijk per ongeluk achter dat een meneer is overleden, naar wie ik in de jaren 80 ontzettend veel luisterde. Hij had toen een programma op de Tros, zeker. Dat was de LP-show en later de CD-show. En daar draaide hij dus heel veel tracks die je normaal overdag niet hoorde. Dus dat was altijd een hele mooie manier om achter nieuwe muziek te komen. Vaak waren de singles natuurlijk een beetje uitgekleed en dat waren allemaal korte dingetjes. Maar hij draaide gewoon hele versies van nummers en nummers die je voor de rest niet hoorde. Zijn naam was Wim van Putten. Later is hij blijkbaar een grote coach geweest voor zo'n beetje iedereen die tegenwoordig radio maakt. Maar ik ken hem dan eigenlijk voornamelijk van de LP en de CD-show. En één album, of één band, en bijna één album wat iedere week bijna er wel in zat, heb ik het gevoel. Volgens mij zat het echt iedere week in, maar dat kan ook wel kloppen. Want ik geloof dat het album is wat het langst in de hele wereld op nummer 1 gestaan heeft. Dat is het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Dus daarom een korte nagedachtenis aan iemand die mij heel veel nieuwe muziek geleerd heeft in die tijd, Wim van Putten, is dit Time. Dit is Pink Floyd.

0: voor dit soort muziek is denk ik het woord magistraal ooit uitgevonden. Time hoorde je van Pink Floyd. Ter nagedachtenis aan de grote man achter de LP-show, CD-show, Wim van Putten. Hij is niet meer. De New Radicals. Dat is 28 jaar geleden dat zij voor het laatst echt iets uitgebracht hebben. En ineens is er weer iets. Komt uit een film. Die film moet nog komen. Die heet One Night Only. En laat nou ook de nieuwe track van New Radicals zo heten.
1: God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth.

toch wel bijzonder als je 28 jaar weg geweest bent en je nieuwe single klinkt alsof je gisteren gestopt bent. New Radicals hoorde je, One Night Only, dus van de gelijknamige film die ergens in oktober geloof ik uitkomt. Maar houd het maar in de gaten, ik weet niet of het een leuke film is, we gaan het meemaken. En wie weet komt er wel nieuwe muziek van de New Radicals uit. Een band die ook een behoorlijk poosje weg geweest is, maar niet geen 28 jaar, het 9 jaar. Om 2015 kwam het album... Wat is het? Sound and Color uit van Alabama Shakes. Volgens mij heeft de zangeres een poosje alleen geprobeerd. Dat is niet heel erg succesvol geweest, heb ik de indruk. Dus ze gaan het weer gewoon met elkaar doen. Klinkt wel weer leuk eigenlijk. I Feel Hope Coming. Dat is de nieuwe single van Alabama Shakes.

Het klinkt iets minder als doorgaan waar ze gestopt zijn ooit dan de New Radicals. Maar het is wel heel herkenbaar, wel weer, moet ik eerlijk zeggen hoor. Je hoorde Alabama Shakes. I Feel Hope Coming. Ja, dat is goed. Door met een band die ik 3 weken geleden denk voor je weer oppikte. Ze gaan al jaren mee, komen uit New York. Ze zijn met z'n drietjes. Dit is Blood Spilled. Dit is Blonde Redhead.

Blond Redhead dus. Blad speelt, hoor je. Mooie plaat. Ja, ik hou hier wel erg van. Goed, Novastar, dat is het alter ego, of de band zo je wilt, van Joost Zwegers. Hij woont in België, maar hij is officieel gewoon in Nederland geboren. Maar is hij vrij snel vertrokken met zijn ouders, geloof ik. Dus we mogen het gewoon met recht een Belg noemen. Hij maakt al jaren goede muziek. The Best Is Yet To Come, dat was een van de eerste hits. En daar wachten we nog steeds op. En ondertussen maakt hij gewoon leuk muziek. Tot dat beste dan een keertje langskomt. Dit is hun nieuwe werk, hoe het noemen wil. Today, Yesterday, Novastar. MUZIEK

De nieuwe Nova Star dus. Today, Yesterday. Bekend recept. Mooi plaat weer gewoon. Goed, Shearwater is een band die ik regelmatig draai omdat ik het mooi vind op de een of andere manier. Ik weet het niet, maar het doet me ook een beetje denken aan wat oudere muziek. Begin jaren 80, eind jaren 70. Dus ik ga er eens even iets achteraan draaien waarvan ik vind dat het er een beetje op lijkt. Ja, een beetje in de verte als je het wil horen. En voor de rest vond ik het een mooie aanleiding om een hele oude plaat nog eens te draaien. Voorlopig eerst eventjes de nieuwe Shearwater. Slugs in the Marigolds.

Ja, prachtig. David Sylvian en Ryuichi Sakamoto voor Binnen Colors. Dat naar aanleiding van de band die daarvoor zat, Shearwater. Op een manier doet me er altijd een beetje aan denken aan dat soort muziek. Dus vandaar dat ik dit hele prachtig mooie nummer er weer eens een keertje uithaalde. Het blijft echt een meesterwerk, vind ik. Goed, dat zit weer op in die 2000 voor vandaag. Het was weer waar genoegen. Ik heb nog één plaat tot het eind. En dat is van Scanner, Robin Rimbaud. Draaide er wel eens vaker dingen van, maar de laatste jaren maakt hij echt alleen maar van die klanktapijten die allemaal een kwartier duren. Deze duurt slechts 6 minuten, dus die halen we tot het eind wel. After Magnetism. Dit is nieuw werk van Scanner. Tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Praat. Dit is RTV Gouwerstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
1: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
2: Ja, een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. Vandaag weer live hier vanuit Gouda. Ik ga weer heerlijke houseplaatjes je kant op sturen. En ik ga nog wat vertellen over wat ik volgende week ga doen. Want zelfs dat heb ik al gepland staan. Ik heb leuke dingen voor je meegenomen. Zo onder andere deze van Fischer.

0: bam.
1: Hugo met Jamaican hier op Radio Gouwestad. We zijn weer een weekje verder en een weekje dichter bij de werkweek. Niet dan? De vakanties zijn bijna voorbij en we hebben fantastisch weer gehad natuurlijk. Vandaag ook. Ik moet even kijken, wat was het weer ook weer? Oh, ik heb hem al weggetikt. Het was vandaag 20 graden uit mijn hoofd. Beetje regen hier en daar. Nou ja, dat was natuurlijk hartstikke lekker, want het is droog zat geweest de afgelopen periode. Nou goed, dat blijft nog wel even doorgaan, zie ik. Woensdag zondag klaart het weer een beetje op en maandag ook. En daarna krijgen we weer wat spatregen. Maar ik vind eerlijk, Gouda kan het best gebruiken, niet dan? De afgelopen tijd was het zo warm. Al het gras was zowat geel. Het leek wel een woestijn, man. Ach ja, joh. Mocht je dit weekend nog plannen hebben, dan zaterdag eventueel niks plannen, want dan kan er nog een buitje komen. Maar zondag ben je uiteraard van harte welkom om weer lekker op pad te gaan. Want dan wordt het hartstikke mooi weer. Geven ze namelijk weer een zonnetje op. Over het weekend gesproken. Ga je ook wel eens met je voetjes van de vloer? Nou, deze titel sprak me aan en ik dacht van nou, ik moet hem eventjes proberen. On the Floor heet die ook, dus ik dacht ja, dat is wel losgaan. Nou, kan je één ding verzekeren, dat ga je wel doen met deze track. Hier is die, op Gouwestad.

Idele, Ronnie Flex en Frenna hier met Populair op Radio Gouwestad. Een echte zomerhit, niet dan? In mei uitgebracht en overal wel te horen op de radio. Ook op landelijke zenders uiteraard. We gaan door met zo'n heerlijke classic. Vorig jaar ook echt wel flinke zomerhit te pakken hoor. Joris Voorne remix van Transmission. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad.

Pile hier op Radio Gouwestad. Ja, een beetje een R&B-avond, vind je ook niet? Je hoorde eerder vandaag hoorde je al Populair en nu hoorde je Pile. Allemaal een beetje dat R&B-stijltje, vind je niet? Ik ga je ook even terugnemen naar 2013. Hij maakte echt een monsterhit van een... wat was het? Overal was hij al ineens bekend, 16 jaar. En toevallig kwam ik hem tegen in een TikTok van Frankrijk. Uit Frankrijk, sorry, waar Frans in gesproken werd. En daar vroegen ze hem, hoeveel hits heb je nou precies, weet je wel? Het was een soort... Hij was nog niet bekendgemaakt in de video, hij stond achter een zwart doek. Nou, ik heb deze hit gemaakt. Hier heb ik aan meegeholpen, daar heb ik aan meegeholpen. Ja, allemaal grote hits die echt in de hitlijst hebben gestaan. Toen dacht ik van, nou, wie is dat dan? Dat kan er maar eentje zijn, namelijk onze Nederlandse Martin Garrix. Ik heb een plaatje van hem meegenomen en de plaat waarmee hij doorbrak. Toevallig deze, Animals.

was hier op Radio Gouwestad van Martin Garrix. Wat een hit, hè? Niet normaal. Ik heb een beetje in datzelfde straatje zitten zoeken qua muziek. En toen vond ik het volgende nummer van Chesto. Ook weer zo'n lekkere stamper. Dat brengt je echt weer een beetje terug bij dat oude trance, vind je ook niet? We gaan er hier lekker naar luisteren. Silence hier op de woensdagavond bij Radio Gouwestad.

Chesto hier op Radio Gouwestad. En wat een lekkere plaat is dat, zeg. Niet normaal. We zijn op de helft van dit programma aangekomen. En op de helft van dit programma dan weet je dat onderhand als je een beetje een vaste luisteraar bent. Dat ik dan altijd ervoor zorg dat ik een ouderwetse vinylplaat of eventueel een ouderwetse, nou ja, iets uit de prehistory draai. Nu heb ik ook weer even in de kast gekeken en werd ik eraan herinnerd dat ik ongeveer een jaar of twee geleden alweer, misschien maar langer denk ik, 2 jaar geleden volgens mij in Barcelona te vinden was. En daar heb ik mijn allereerste vinylplaat, mijn eigen vinylplaat, aangeschaft. Ergens in een winkeltje in zo'n hele drukke straat. Nou ja, dat winkeltje was misschien, wat zal het zijn, 2x2. En nou, helemaal ramvol met platen. En ze hadden best wel een vette platenspeler, zo'n Technics ook, weet je wel, die we hier in de studio toevallig ook hebben. En ja, ik zeg, joh, mag ik deze eens luisteren, weet je wel. Nou, prima. Hop, koptelefoontje, een naald gekregen van die jongen, op dat ding erin gezet. Ik dacht, nou, die gaat gewoon lekker mee naar huis. Dus ik dacht, nou ja, even kijken of die platen... Ik heb al een tijdje niet meer vinyl gedraaid in deze studio. Want elke keer pak ik gewoon iets van of een cd'tje of iets van internet. Je kent het wel. Dus ik dacht, nou, even kijken of die platenspeler nog een beetje zin in heb. Oh, zeker. Ik heb hem speciaal voor je meegenomen. Don't Stop the Music van de Groove Factory. Hier, op Radio Gouwestad.

Radio Gouwestad. Ring my bell. Heerlijk zeg. Live vanaf TikTok gehaald. Ja, gaat daar best wel hard. Hoop mensen die dat liedje gebruiken voor leuke filmpjes. Leuke teksten daarbij zetten uiteraard. En daar kan ik altijd wel vreselijk om lachen. Kijk, je moet dat ook maar natuurlijk een beetje bedenken. Hè? Een beetje creativiteit en dat soort gekkigheid. Nou, zelf ben ik niet zo'n TikTok hoor, dus je kan me daar zeker niet op terugvinden. Waar je me wel op kan terugvinden is op Instagram. Je kan me altijd eventjes volgen. Namelijk TroyDB. Daar kan je me op volgen. Ik herhaal, TroyDB. Even opzoeken op Instagram en dan zou ik het leuk vinden als je me gaat volgen. Soms heb ik wel eens van die plaatjes dat ik denk van nou, dat past nog wel of dat past net niet. En vaak heb ik van die platen, ik maak best wel een lange afspeellijst van oh, dit is leuk, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Nou, dan heb ik ondertussen al een uur aan muziek en dan moet ik daar tussendoor ook nog wat praten. Dus nu had ik dat een aantal weken terug, had ik dat ook. En die liedjes die spaar ik uiteindelijk allemaal op. En als ik dan een keer denk van nou, nu is het eens een keer tijd om een plaat die ik had uitgekozen, om die eens te gaan draaien. Nou, zo heb ik ook vandaag een plaatje meegenomen van Dot en Charlotte Harling. Namelijk Feel the Passion. Dat is echt zo'n plaatje dan, ja, super lekker deuntje. Maar nooit de tijd voor om...

Free Your Mind hier op Radio Gouwestad. We gaan door met een van mijn favoriete artiesten. En die maakt ook gewoon lekkere muziek, toch? Gewoon zo'n irritant deuntje. Nou, dat vind ik het allerlekkerste wat er is. Zo onder andere ook deze. Je hoort hem al. I Want You van La Fuente. En van Vlam.

Deep Inside of Me hier op Radio Gouwestad. We gaan hem afsluiten. We zijn bijna tot het einde van dit programma gekomen. Ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik waardeer het echt enorm. Je kan het uiteraard terugluisteren op rtvgouwestad.nl. Programma Nightflow. En graag spreken we elkaar volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de